0: en een hele goede nacht. Het Q-Music nieuws van 2 uur krijg je van Oscar van Oorschot.
1: Goedenacht. Bij een haven in Vlaardingen zijn in een vrachtwagen 15 verstekelingen ontdekt. Er zaten ook 2 kinderen bij. Ze probeerden waarschijnlijk in de vrachtwagen mee te liften op de veerboot naar Engeland, die daar vandaan vertrekt. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden. De FIFA heeft het gehad met de Europese voetbalbond UEFA. Ze beschuldigen hen van een lastercampagne tegen voorzitter Infantino. Persbureau Reuters heeft daar juridische stukken over ingezien. De UEFA kondigde eerder al aan om naar de rechter te stappen om alles over de geschrapte commerciële plannen van de FIFA boven tafel te krijgen. Volkswagen schrapt nog eens 50.000 banen bovenop de 10.000 die al waren aangekondigd. Het concern wil op termijn 4 fabrieken sluiten en over 3 jaar het automerk Seat van de markt halen. Volkswagen heeft het lastig door de Amerikaanse importheffingen, minder verkoop in China en meer concurrentie. En het Witte Huis heeft een website gelanceerd waar je Trump-gerelateerde spelletjes kunt spelen. Die spelletjes zijn niet onomstreden. Zo is er een soort Tetris waarbij je een grensmuur moet bouwen. En een Snake-achtig spel waarbij je migranten het land uit moet zetten. Bewolkt en in het noordwesten kans op buien. Het is zacht met een graad of 19. Overdag vooral aan zee veel wind, daarvoor geldt al code geel. Verder veel regen bij 17 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dan de situatie op de weg, Q-verkeer van Flitsmeister. Geen vertraging op dit moment, dus dat is lekker doorkarren. Wel even opletten op je snelheid natuurlijk, want er staan ook gewoon flitsers. Onder andere op de A7 Den Oever richting Bolsward, daar staan ze bij 107,9. De A28 Amersfoort richting Zwolle bij 59,7. En de A28 Meppel richting Zwolle, daar staan ze dan bij 99,5. Wist je dat Alex Warman een voorwerp in zijn longen heeft zitten? Het is echt een bizar verhaal. Wat het is en hoe het is gebeurd, ga ik je zo meteen vertellen.

Alex Darmschijf, Samber en Undress. Ja, wist je dat Alex Warren een voorwerp in zijn longen heeft zitten? Nog steeds? Ja, ja, het is een kogel. Ja, dit is zo'n bizar verhaal. Hij is namelijk geschoten door een man. En die man was de vader van een van zijn beste vrienden. Ja, echt. Huh? Nou, het was per ongeluk, dat zou ik wel gelijk zeggen. De vader van zijn beste vriend had een pistool. En dat was eigenlijk een beetje een pistool om te jagen. En naar eigen zeggen was dat ook een soort babypistool. Het was niet echt, zeg maar, weet je wel, dat je denkt zo. Nou ja, gewoon een soort babypistool. De vader die zei tegen Alex, toen hij dat wapen had, die pistool, zei hij: oké, rennen jij, weet je, voor de grap, zo wegrennen. Ja, rennen. Dus Alex Warren die neemt een sprintje. En waarschijnlijk dacht de man niet dat de pistool geladen zou zijn, of dat het niet heel heftig zou zijn of zo. Maar hij daardoor schoot hij dus op Alex Warren. Nou, Alex Warren geraakt en hij heeft echt enorme mazzel gehad, want hij werd dus geraakt in zijn lever. En de kogel is dus door zijn lichaam gegaan en uiteindelijk geëindigd bij zijn longen. Echt een paar millimeter ging het langs zijn hart. En gelukkig is dat dus niet geraakt. Maar ja, hij moest natuurlijk wel direct naar het ziekenhuis. En daar bleek het dus dat het beter was om de kogel gewoon te laten waar het was, in de longen. En dat het een te groot risico was om het eruit te gaan halen. Nou, gelukkig is alles helemaal oké. Maar de man dus die heeft geschoten, dus dat is de vader van een van zijn beste vrienden, die heeft het huwelijk van Alex Warren en zijn vrouw ook nog eens voltrokken. Nou, dat is toch bizar? Want ja, het blijkt dus dat hij altijd een ontzettend belangrijk persoon is geweest in het leven van Alex Warren. Hij heeft ook veel voor hem gedaan. Letterlijk een kogel in zijn longen gekregen. Maar Alex Warren is volgens mij hem ook echt een van de meest vergevensgezinde personen die er is. Ja, en daar ben ik het echt wel mee eens. Want iemand die je neerschiet, ook nog het huwelijk laten voltrekken. Ja, ik vind het wat. Dit is 4x3 bij Q.

0: Girls en American Girls. Ja, nog niet zo heel lang geleden zei Mattie dit in de podcast van Mattie en Marieke.
1: Ik dacht, laatst moet ik geen taxichauffeur worden.
2: Oh, dan kun je ook lekker kletsen.
1: Ja, kan je lekker kletsen. En ik vind het wel leuk om te rijden. Ik hou van autorijden.
2: Maar jij gaat door met de ochtendshow, hè?
1: Ik ga door.
2: Oké. Okay.
1: Ja, oh, sorry. Ik ga wel door met de ochtendshow. Ik word geen taxichauffeur.
0: Nee, je wordt geen taxichauffeur. Nou, de droom gaat wel in vervulling. Want Mattie gaat voortaan als taxichauffeur door het leven. Nee, dat is een grijpje. Dat is een geintje. Maar hij gaat wel één dag door Nederland rijden als taxichauffeur.
3: Mattie, kom eens uit. We hebben een taxi nodig. Even kappen met praten. We hebben een taxi nodig.
4: Taxi!
0: Ja, dat moment vindt volgende week woensdag 9 september plaats. Dan is er namelijk een landelijke staking van het openbaar vervoer door heel Nederland. Het uitgelezen moment voor Mattie om jou naar je locatie te brengen. En dat helemaal gratis en voor niets. Nu heeft hij ook nog 100 andere taxichauffeurs geregeld in een Hey Mattie taxiauto die jou van A naar B brengen. Dus heb je woensdag een taxi nodig? Voor bijvoorbeeld de eerste date met die leuke vrouw? Of moet je naar school voor een tentamen? Of heb je een belangrijke afspraak op werk? Geen paniek, want Mattie heeft je back. Ja, ik zou zeggen, boek de gratis Hey Mattie taxi via qmusic.nl of in de Q-Music app.

belangrijkste track van deze week. Adela en de Eend in L.A. Het is tijd weer voor... Dames en heren, iedereen die op dit moment aan het werk is, nog moet werken of net klaar is met werken, stuur even werk met een berichtje in de Q-miscap. Ik herhaal

0: om 2:30.
1: Ja, het is 2:30. Betekent dat ik weer beroepen ga raden. Het enige is dat ik nog iemand nodig heb die aan het werk is, net gaat werken of net klaar is met werken. Ben jij dat? Stuur dan nu even werk deze kant op. Dan ga ik het spelletje namelijk met jou spelen. Nou, hoe werkt het nou, het spelletje? Ik ga een timer zetten van 60 seconden. Ga ik allemaal vragen aan je stellen over jouw werk. Wat je aan hebt. Althans, ja, het klinkt misschien een beetje raar, maar ik bedoel gewoon welke werkkleding je aan hebt. Of je onderweg bent, of je collega's hebt. Nou, noem maar op. En na een minuut tijd ga ik jouw beroep raden. Ja, het gaat sowieso lukken. Ik weet het helemaal zeker vannacht. Dus stuur even werk deze kant op. Ja, zometeen Taylor Swift, maar eerst Fireflies van All City.

0: Backstars schrijft Taylor Swift en Appelite. Zometeen muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran.
1: Om 2:30.
0: Het is 2:30 geweest en ik vroeg aan je, wie zijn er allemaal aan het werk? Laat even van je horen in de Q-Music app. Nou, er zijn best wel wat mensen aan het werk. Marlene is aan het werk, Maurice, Annemieke, Stijn, Rico, Luca, Brian. Nou, ik kan nog even doorgaan. Gezellig hoor. Stuur lekker appjes deze kant op. Vind ik alleen maar heel erg leuk. En net klaar met werken, Luna. Goeienacht.
2: Goeienacht.
0: Jij bent net klaar, toch?
2: Ja, ik ben net klaar.
0: Oké, nou zonder te veel te verklappen, hoe was je shift? Hoe was het
2: nou,
0: werk?
2: Nou, rustig.
0: Het was rustig, oké.
2: Het was rustig.
0: Is dat een goed teken of is het een slecht teken?
2: Het heeft zo zijn voor- en nadelen.
0: Kijk, dat vind ik een heel goed antwoord van jou, want misschien verklap je dan anders weer te veel, hè? Heel goed van jou.
2: Ja, misschien.
0: Hey Luna, ik ga zo meteen een timer zetten van 60 seconden. Ga ik allemaal vragen aan je stellen over je werk. En na een minuut tijd, dan ga ik samen met iedereen die nu luistert proberen te raden wat jouw beroep is.
2: Is goed.
0: Oké dan. Hoe schat je de kans in? Denk je dat ik het ga kunnen raden of zeg je kansloos?
2: Ik denk niet dat je het gaat kunnen raden.
0: Oh, oké, spannend. Oké dan, nou, mocht je luisteren en een idee hebben wat Luna voor werkt of vragen hebben, stuur ze vooral met een berichtje in de Q-app. Ben je er klaar voor?
2: Jazeker.
0: Komt-ie aan. Luna, werk je met collega's?
2: Ja.
0: Oké, ben je onderweg voor je werk? Als in, moet je in de auto ergens heen? Of?
2: Nee, dat niet.
0: Dat niet, oké. Je zit op één locatie.
2: Ja.
0: Heb je werkkleding aan?
2: Ja.
0: Oké. Moet je veel lopen voor je werk?
2: Ja.
0: Ja, oké. Werk je binnen?
2: Ja.
0: Ja, oké. Werk je met muziek?
2: Ja.
0: Een beetje?
2: Ja.
0: Oké, is het zeg maar gezellig bij jou?
2: Het kan heel gezellig zijn, ja.
0: Het kan heel gezellig zijn. Werk je ook nog met andere mensen behalve je collega's? Dus klanten of iets?
2: Ja.
0: Ja, oké. Werk je met eten?
2: Zo af en toe wel, ja.
0: Zo af en toe wel, oké. Hoe ziet jouw werkomgeving eruit?
2: Verlicht.
0: Verlicht, oké.
2: Ja, heel goed verlicht.
0: Zo.

0: zegt. Gerda die zegt geen idee. Brian die zegt succes ermee, Judith. Slager, wellness, DJ. Casino komt nog een keer voorbij. Ja, ik ga dan denk ik toch maar inderdaad wat Siep en Limke. Of nee, sorry, Siep en Gerlinda zeggen. Ja, ik ga dus echt een wilde gok, want dat komt een paar keer binnen. Ik denk, en dus Siep en Gerlinda onder andere. En Paul zie ik ook al. Dat je in het casino werkt.
1: Ja.
0: Wel?
1: Dat klopt.
0: Ja. Zo, ik moet echt alle credits geven. Dus aan Paul, Siep en Gerlinde zie ik het zo. Gerlinda, sorry. Wow, jij werkt in het casino.
1: Ja.
0: Wat tof. Hoe lang doe je dat al?
1: Nu net pas 3 maanden bijna.
0: Oh, nog niet zo lang?
1: Nee, nog niet zo lang.
0: En waar sta je dan in het casino?
1: Nou, voornamelijk achter de bar. Serveer mensen.
0: Oké.
1: Ik help ze waar nodig.
0: Ja, ja, ja, precies. Want sta je dan ook bij spellen of dat niet?
1: Nee, nee, nee, nee. Wij hebben alleen kasten.
0: Oh, jullie hebben alleen de kasten. Ah, ja, oké. Ik zal maar. En waar zit je? Kan je dat zeggen? Welke plaats?
1: Ik zit in Den Helder.
0: Ah, oké. Hey, maar hoe kwam je erop om dit te doen? Daar ben ik wel even benieuwd naar.
1: Ik ben enkel ooit zelf een keer in een casino geweest met wat vrienden. En ik vond het zo leuk werk wat die mensen daar deden. Echt een beetje dat contact met de gasten. En ja, ik vond het gewoon, ik weet niet, het had gewoon iets. En ik dacht, ik ga het gewoon proberen.
0: Nou, wat leuk. En het bevalt heel goed.
1: Ja, tot nu toe bevalt het heel goed, ja, zeker.
0: Oké, want ik vind het wel grappig dat je zei, het kan gezellig zijn. Ja, dat kan natuurlijk omdat als mensen wat winnen is het gezellig. En als mensen verliezen is het natuurlijk helemaal niet zo gezellig.
1: Ja, best wel veel kunnen er wel gewoon goed mee omgaan. Maar het ligt er ook aan hoe druk het is.
0: Ja.
1: En of het vaste gasten zijn en et cetera. Dus dat is altijd hartstikke leuk als het wat bekendere mensen zijn.
0: Ja, dat snap ik inderdaad. Dat je ze tegenkomt weer en dat je mensen een beetje leert kennen ook.
1: Ja, ja, ja.
0: Hé, hey, want in die 3 maanden dat je daar werkt, heb je al het een en ander meegemaakt? Iets dat je zegt, nou dat is me wel even bijgebleven.
1: Nee, het is echt heel... Ja, heel netjes bij ons.
0: Heel gemoedelijk.
1: Ja.
0: En ga je vaak zelf ook naar het casino?
1: Nee, nee, nee, nee. Ik ben 1 keer geweest en 1 keer vond ik eigenlijk wel prima.
0: 1 keer was genoeg. 1 keer en nooit meer.
1: 1 keer was genoeg, ja.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen, als je daar aan werkt, dan heb je ook niet zoveel zin meer om dan ook nog rond te gaan hangen in een casino.
1: Nee, nee, nee, nee.
0: Nee, precies. En als je moest kiezen, welk spel vind je dan het leukst? Of welke automaat?
1: Oh... Ja, ik denk dan de roulette wel. Ik vind die altijd wel dat balletje. Ik weet niet, dat heeft wel wat.
0: Dat balletje. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik sluit me daar helemaal bij aan. Ik heb dat ook. Als ik naar het casino ga, dan ga ik altijd gelijk door naar de roulette.
1: Ja, ja.
0: Ja, klopt inderdaad. Wat grappig, wat leuk. Hé, hey, en Luna, dan heb je eigenlijk denk ik voornamelijk de nachtdiensten. Of wisselt dat ook heel erg?
1: Dat wisselt af.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ik heb dagdiensten en ik heb nachtdiensten.
0: Oké, oké. Dus dat is... vind je dat lekker? Ben je daar oké mee?
1: Ja, ik vind dat prima.
0: Oh, top. Nou, heel goed.
1: Alleen, alleen mijn moeder vindt het niet zo leuk, want die moet ophalen.
0: Oh, dat meen je niet?
1: Ja.
0: Oh, meen je?
1: Dus die moet s'nachts een bedje uit.
0: Oh, jeetje. Oh, die moeder van jou. Nou, wel lief. Eerlijk is eerlijk.
1: Ja, ja. Ik vind dat ook heel lief, hoor. Dat ze me op wil halen.
0: Zo, jeetje. Ach, nou, dat is inderdaad... Eigenlijk is je moeder ook aan het werken, in die zin dan.
1: Ja, maar dan wel onbetaald.
0: Ja, vrijwilligerswerk inderdaad. Ja.
1: Ja. Ja,
0: hey Luna,
1: ja.
0: Nou, ik wens je verder een hele fijne nacht.
1: Dankjewel.
0: Ga lekker slapen, zou ik zeggen dan zo.
1: Ja, ga ik zeker doen.
0: En dan spreek je hopelijk de volgende keer. Fijne nacht daar.
1: Is helemaal goed werk, zeg.

Barbecue en Fix What You Didn't Break. Zometeen in de Q-nacht gaat de muziek gewoon lekker door. Onder andere Bebe Rexha, Fadeless en New Religion ga je horen. En ook de Backstreet Boys komen eraan. En Gone, Gone, Gone van David Guetta, Teddy Swims en Toes and I.

0: Goeienacht.
1: De stikstofplannen van het kabinet helpen enorm, maar het is nog niet genoeg, heeft het Planbureau voor de Leefomgeving uitgerekend. Zij denken dat boeren alsnog gedwongen moeten worden om hun veestapel in te krimpen. Landbouwminister Van Essen zegt er alles aan te doen om dat te voorkomen. Ondernemers zijn bezorgd over Wero, de dienst die iDeal gaat opvolgen, meldt de Telegraaf. Wero gaat namelijk veel hogere transactiekosten rekenen dan zijn voorganger. Ondernemers vrezen dat ze moeten doorberekenen aan hun klanten. Wero zegt dat hun transactiekosten ongeveer even hoog zijn als die van andere betaaldiensten. De bouw van een enorme triomfboog in Texas begint over 2 weken, zegt de Amerikaanse minister van Binnenlandse Zaken. De boog moet ruim 76 meter hoog worden, een stuk groter dan bijvoorbeeld de Arc de Triomphe in Parijs. Het is een lang gekoesterde wens van president Trump. En voor het eerst geeft een Nederlandse zangeres een eigen show in de Johan Cruijff Arena. Het is Roxy Dekker, die gisteren begon aan 4 uitverkochte concerten in de Ziggo Dome een stukje verderop. Ze maakte het nieuws bekend met een filmpje waarin Louis van Gaal een rolletje speelde. Het concert is volgend jaar op 24 april. Bewolkt en in het noordwesten kans op buien. Het is zacht met een graad of 19. Overdag vooral aan zee veel wind, daarvoor geldt ook code geel. Verder veel regen bij 17 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Goedemorgen.
1: In het oosten van het land is de bouw- en metaalsector met een staking begonnen. Die duurt 24 uur. Ook worden er vandaag geen schepen afgehandeld in de havens van Amsterdam, Rotterdam en Zeeland. De staking is tegen de geplande bezuinigingen op sociale zekerheid. Volgende week woensdag gaat om die reden ook het OV plat. Het dodental van de scheepsramp bij Cyprus is opgelopen tot 10. 18 mensen worden nog vermist. Afgelopen weekend zonk er een veerboot met honderden mensen aan boord. Het scheepswrak werd woensdag pas gevonden. Vrijwel alle slachtoffers kwamen uit Turkije of Noord-Cyprus. Premier Jette krijgt elke dag scheldpartijen over zich heen over zijn geaardheid. Het AD rekende uit dat 1 op de 20 reacties op zijn tweets homovijandig is. De meeste mensen die dat doen hebben doodgewone banen als ambtenaar of politieagent. Iemand beledigen om zijn geaardheid is tegen de regels van X, maar die grijpt niet in. En tennisser Botik van der Zandschulp is door naar de derde ronde van de US Open. Hij won in 3 sets verrassend van Alex de Minaur uit Australië. In de volgende ronde moet hij tegen de winnaar van de match tussen Zizou Bergs uit België en Jesper de Jong. Die partij is nog bezig. Het is onstuimig met aan de kusten stormachtige wind. Verder gaat het regenen. Vooral in het noorden kan het flink gaan plensen. Voor de buien uit wordt het 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

Goedemorgen. Bij een haven in Vlaardingen zijn in een vrachtwagen 15 verstekelingen ontdekt. Er zaten ook twee kinderen bij. Ze probeerden waarschijnlijk in de vrachtwagen mee te liften op de veerboot naar Engeland die daar vandaan vertrekt. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden. Landbouworganisatie LTO zegt dat het gedwongen krimpen van de veestapel onbespreekbaar is. Een nieuw rapport zegt dat dat toch nodig is omdat de stikstofplannen van het kabinet onvoldoende effect hebben. Verder zegt het LTO dat er met bepaalde zaken in het rapport geen rekening is gehouden. Het Witte Huis heeft een website gelanceerd waar je Trump-gerelateerde spelletjes kunt spelen. En die spelletjes zijn niet onomstreden. Zo is er een soort Tetris waarbij je een grensmuur moet bouwen. En een snake-achtig spel waarbij je migranten het land uit moet zetten. En een stunt van Botik van de Zandschulp op de US Open. Hij versloeg in 3 sets de al 6e geplaatste Alex de Minor en is door naar de 3e ronde. Daarin moet hij het opnemen tegen de Belg Zizou Bergs. Hij versloeg vannacht een andere Nederlander, Jesper de Jong. Het is onstuimig met aan de kust een stormachtige wind. Verder gaat het regenen. Vooral in het noorden kan het flink plensen. Voor de buien uit wordt het 20 tot 24 graden. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Hey Lucky, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: We zijn alweer lekker vroeg op pad vandaag.
1: Ja.
0: We starten Barneveld. We gaan naar Zeist, Utrecht.
1: Ja.
0: Paddeksveen, Amsterdam.
1: Ja.
0: Diemen.
1: Ja.
0: En Weesp. En dan hebben we alweer een weekend.
1: Ja, en.
0: Volle bak met eieren.
1: Nee.
0: Volle bak.
1: Ja, nee, en.
0: Ze rollen niet vanzelf naar de klant.
1: Nee, ze gaan die eieren maar en.
0: Ik wens iedereen fijn weekend.
1: Ja,
0: fijn uitzending. En? Voor straks.
1: Nee.
0: Hey, Mattie.
1: Nee, ja, nou ja. Hey, Mattie, nee. God, jongens, het zit helemaal niet in ons systeem.
2: Luc van de redactie. Aanwezig.
1: Een hele goede morgen. Een hele, hele goede morgen. Luc van de redactie hier op Q-Music. Welkom, zeg ik ook tegen Arnold.
3: Goedemorgen, Lucie.
1: Ja, hallo. Hey.
3: Piuw.
1: Nee, geen piuw. We gaan geen piuw meer doen.
3: Piuw.
1: Nee, god, jongens. Jurgen dan.
4: Goedemorgen, Lucky!
1: Ja, hallo!
4: Ja! We zijn weer onderweg met de bakmaker!
1: Ja, oké!
4: Even een rondje Brabant!
1: Ja, Brabant!
4: Zeg ik, weekend!
1: Nee, ach god, dat zeg ik, weekend! Nee, jongens, welke dag is het nou vandaag? Kom nou! Eens even kijken! Wilma is erbij, Wilma, goedemorgen!
5: Hey! Lucky,
1: ja.
5: Ik zeg weer een bijzondere goedemorgen.
1: Goedemorgen.
5: Hey, topper, heb je nog een beetje leuke plannen voor het weekend?
1: Ja,
5: nou,
1: heb ik.
5: Biecht eens eventjes op.
1: Oh, nou.
5: Ik zeg happy Friday.
1: Happy Friday.

0: Snap.
1: Een van de erfenissen van een songfestival van een aantal jaar geleden. Rosalyn en Snap. Q Music, een hele goede morgen. Welkom, Luc van de redactie hier. Het is vroeg op de vrijdagochtend. En op vrijdag dan gunnen wij elkaar even een Happy Friday. Alleen die ontbrak net in eigenlijk alle berichten die hier binnenstroomden. Natuurlijk, iedereen heeft zin in het weekend, maar de Happy Friday ontbrak. Gelukkig is dat helemaal hersteld. Quinty, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Lucky.
1: Morgen.
2: Zo. Mijn stem is al aan de kloten voor het weekend. Ja, dan doen we maar weer. Happy, happy Friday. Happy, happy Friday. Fijne uitzending.
1: Jojo, Hendrik, hoi.
3: Lucky.
1: Ja.
3: Goedemorgen.
1: Morgen.
3: Happy Friday.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Goed zo, goed zo. Teun, zeg het ze, jongen.
3: Ja, jongens. Het is Happy Friday.
1: En daar is Wesley, die we net ook al hoorden.
4: Oh ja. Helemaal vergeten.
1: Ja.
4: Lucky.
1: Ja.
4: Wesley. Kapling.
1: Kapling.
4: Hey. En Happy Friday.
1: Heel goed, Wesley. Heel goed, heel goed. En wie weet wordt het vandaag wel voor jou een Happy Friday als je meedoet aan een 4 op een rij. Het is heel simpel. Dat is elke ochtend rond een uurtje of 8:30 jouw kans op 2.500 euro. Het enige wat we van jou willen horen is een associatie bij een woord. En dan nog een associatie bij nog een woord, bij nog een woord en bij nog een woord. Jouw eerste associatie bij eigenlijk 4 woorden. Heb je nou de 4zelfde associaties als Mattie of Bram? Dan ben je 2.500 euro. Mijn vraag aan jou is, wat zou je zeggen bij het woord nieuw? Wat zou je zeggen bij het woord spaghetti? En kasteel? En bij bloem? Ik laat je zo meteen horen wat Bram zei na Teddy Swims.

0: willen graag je eerste associatie bij ieder woord. Heb je nou de vierzelfde associaties als Mattie of vandaag bijvoorbeeld als Bram, dan win jij 2.500 euro. Vorige week speelden we met Wendy en zij kreeg het woord nieuw. Daarbij zei ze oud, dat zei Bram ook. Ze kreeg het woord spaghetti, daar zei zij pasta, dat zei Bram ook. Ze kreeg het woord kasteel, daar zei zij ridder en Bram zei dat ook. En toen kwam het laatste woord. En het laatste woord was bloem.
1: Het laatste woord, Bram, is bloem. Oeh. Roos.
0: De dieptepunten van deze week komen eraan.

0: Calvin Harris en Rihanna op Q Music. This is what you came for. Nou, zeg dat wel, de dieptepunten.
1: Mattie en Marieke.
2: De dieptepunten.
0: Marieke die vertelde deze week dat ze met haar geliefde Sander nogal een pikant gesprek had in de auto, terwijl de kinderen op de achterbank zaten. Ja, dan moet je natuurlijk een klein beetje dat gesprek verbloemen, dus werd Nijntje aangezet. Dat zorgde voor een opmerkelijke mix en een slechte grap van Mattie.
3: Ah, dit, ja.
4: Hey, en mag ik vragen, wat is er uiteindelijk besloten? Ik bedoel...
3: Ja, het lijkt ons allebei wel opwindend. Okay. Maar het is ook niet echt iets wat we in Nederland kunnen consumeren. Dus we gaan toch eens over de grens kijken, jongens.
4: Tot zover muziek van Dick Bruna.
0: Kelly Clarkson is een vrouw met veel hits op haar naam. En dan komt het wel eens voor dat je die een beetje door elkaar gaat halen bij het aankondigen en het afkondigen. Toch, Mattie?
4: Met mij zou je 4 op rij hebben gehad.
5: Ja?
4: Ja, oh, met mij wel.
5: We hopen dat we met Marieke ook hebben.
4: Ja, dat hoop ik ook. Antwoord krijgen we over 3 minuten na Kelly Clarkson. Ja. Dit is My Life. Would suck without you behind his head.

0: en Because of You bij Q Music. Van Kelly Clarkson naar Taylor Swift. Want hoe oud is die eigenlijk? Wanneer het antwoord op die vraag opgezocht werd op de redactie, geloofde Marieke daar niets van. Gelukkig kan je ons altijd bellen als je weet dat er onwaarheden worden verspreid.
1: 89 komt ze uit. Ze is dus 3 jaar jonger dan ik. Ze is 38. Ze wordt 38.
2: Huh?
3: Ze wordt 36, toch?
1: Nee, ze is 3 jaar jonger. Ze is 3 jaar jonger dan ik, dus dan wordt ze dit jaar 38. Ja. Ze komt uit 89. 13 december 1989. Dan word je 38, toch?
2: Nou, hoe dan ook, ze ziet er jonger uit. 36, 38.
1: Gaat het goed met jou, Luc? Want jij hebt natuurlijk de dinsdagdip gisteren gehad. En hoe is jouw woensdag?
4: Ik hoorde van Marieke, ik zag hem ook uit 89 en ik word 37 in oktober.
1: Hoe kan dat nou?
5: Omdat je niet kan rekenen, daarom kan dat.
0: Ja, wat kunnen we zeggen? Misschien is het maar beter dat ze gestopt is. Nee, dat is onaardig, dat is onaardig. Dit waren de dieptepunten met een hoofdletter D van afgelopen week. En met een hoofdletter A heb ik hier nieuwe muziek voor je. Van Alex Warren, Emerald Eyes, Q Music.

0: Goedemorgen, 6 uur, Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
1: Ja, goedemorgen. De stikstofplannen van het kabinet helpen enorm, maar het is nog niet genoeg. Dat heeft het planbureau voor de leefomgeving uitgerekend. Zij denken dat boeren alsnog gedwongen moeten worden om hun veestapel in te krimpen. Ja, boeren die zijn er niet blij mee. Landbouworganisatie LTO noemt het zelfs onbespreekbaar. Weer zijn er wapens gevonden in Overasselt. Begin deze week was daar die veelbesproken schietpartij. En al de hele week wordt er onderzoek gedaan in en rond Overasselt. Het aantal arrestaties is wel bijgesteld. Niet 35, maar 34 mensen zijn opgepakt. Het dodental na de scheepsramp bij Cyprus is opgelopen. Afgelopen weekend zonk daar een veerboot. En van 10 mensen is nu bekend dat ze om het leven zijn gekomen. Dat aantal loopt mogelijk nog op. 18 mensen worden nog vermist. En tennis, een stunt van Botik van de Zandschulp op de US Open. Hij heeft Alex de Minaur uitgeschakeld. In de tweede ronde won Van de Zandschulp in 3 sets. Ja, hij is erg blij.
2: Always had really difficult matches against Alex. Some top ones as well, some close matches. But today I serve very well. I think that was the difference today. And yeah, very glad with his win.
1: En Van de Zandschulp moet nu tegen een Belg. Die won vannacht van een andere Nederlander, Jesper de Jong. Het weer nog van Buienradar. Een grijze en ook vrij natte dag. Het wordt 18 tot 25 graden.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer.
4: Music. Luc van de redactie.
0: Zijn Mattie en Bram een beetje handige mannen in huis? Het antwoord is nee. En waarom, hoor je zo meteen.

0: Hugo en Topic, I adore you op Q Music. Een hele goede morgen, Luc van de redactie hier. De ochtend die is al begonnen op Q. De redactie loopt ook langzaam vol, zie ik. Er wordt druk vergaderd. Kiki is aan het praten, onder andere Bram en Matty en Danny van het Nieuws zijn aan het luisteren. En zometeen misschien even inchecken in die vergadering hoe het daar gaat. Ja, Bram Krieker die is er vandaag natuurlijk gewoon. Het is vrijdag, Happy Friday. En Bram, dan moet ik je even weten, Bram is hartstikke aardig. Wat een lieve jongen. Maar volgens mij is hij niet heel erg handig. Hij belt de klusjesman nog als er een sportje vervangen moet worden in zijn huis. En nou is ook Matty niet per se de handyman. Maar daar zijn ze toch niet de enige in. Er zijn toch wel meer mannen of vrouwen in Nederland die gewoon niet zo handig zijn. Dat willen ze graag zelf ook even bevestigd hebben. Dus, wat hebben de mannen verzonnen?
1: Nou, eens even kijken. We hebben net een lijst opgenoemd van zaken. Alledaagse klusjes die je zou moeten kunnen. Kun je nou iets van het lijstje, dan krijg je één punt. Punt 1, een lampje vervangen. Kun je dat, dan mag je een punt voor jezelf opschrijven. Punt nummer 2.
2: Een schilderij ophangen, ook dat is weer een punt.
1: 3 is een fietsband plakken.
2: 4 is olie verversen van de auto. Ja, of bijvullen. Bijvullen. Bijvullen.
1: En de 5e, het verpotten van een plant. Bram, je hebt 1 punt?
2: Ik heb 1 punt. En dat is de olie bijvullen van de auto.
1: Ik heb 1 punt. Dat is inderdaad de olie bijvullen van de auto. Verder kunnen we helemaal niks. Maar ik weet zeker, wij zijn niet de enige die
2: het laatst natuurlijk, horen. Natuurlijk.
1: Eens even kijken. Goedemorgen, Elibart.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hoeveel punten heb jij?
3: Ik heb 5 punten.
1: Jij hebt er 5.
2: Ja,
1: ja, jij hebt er 5. Maar oké. Okay.
2: Elibart, hoe oud ben je? Want jij bent waarschijnlijk een hele ervaren klusser.
1: Precies.
3: Nou, ik ben chauffeur, dus ik ben 19. En regelmatig, dan gebeurt er wel eens wat, ja.
1: Ja, ja.
2: 19 jaar, dus je hebt de boeken zeg maar nog net gekaft. En jij, ja, jij hebt 5 punten en Matty en ik, wij hebben er 1.
3: Ja.
1: Oké. Okay. Geeft niks. Gefeliciteerd met je 5 punten, Elibart. Hartstikke goed op je 19e. Nee, super. Maar Ronald!
4: Hey, goedemorgen.
1: Hoeveel punten scoor jij dan bijvoorbeeld?
4: 10 van 10, zei ik net. Want ja, dit soort dingetjes zijn toch de meest simpele.
2: waar 5 punten te verdienen zijn, scoor jij er 10?
4: Ja.
1: Maar je hebt,
4: met mijn ogen dicht, 2 vingers in mijn neus. Echt niet over nadenken, zo simpel.
1: Ja, maar dat, hoe oud ben jij dan? Maar ik heb ook het idee, Ronald, het moet ook een beetje je natuurlijke interesse zijn, toch? Want hoe heb je dat allemaal geleerd dan?
4: Nou ja, ik ben opgevoed met het principe, je moet het gewoon doen. Want van falen kan je leren. Ja, dan weet je in ieder geval hoe het niet moet.
1: Nee, en dat heb ik dus ook nooit gehad, zeg ik meteen.
4: Nou ja.
1: Nee.
4: Ja, goed, ik ben 47. Ik ben zelf van een opgegroeid, tenminste geleerd timmerman.
1: Ja.
4: Ja, elk klusje wat ik zie, denk ik van nou, ga het gewoon proberen. Of ik kijk even een filmpje. Precies. Gewoon proberen.
2: Ja, maar dan kan je dus zo een schok krijgen van de reststroom.
4: Ja, maar
2: of
4: reststroom, dus als je zei, dat bestaat niet eens. Als je de stop eruit haalt of je zet hem uit, is het veilig, kan je niks meer gebeuren.
2: Oké. Okay,
4: en op het moment dat je klaar bent, dat je alles hebt aangesloten, zet je het schakelaartje weer om. En weet je, oh, hij brandt, ik heb het goed gedaan. Voel je ook gelijk goed.
1: Oké, okay, Ronald, dankjewel. Nou, nee.
3: Ja.
1: Hoeveel punten scoor jij?
3: Ja, 10.
1: Ook 10.
2: Hé, hey, maar wat is dit voor vervelend? Er zijn toch wel mensen.
1: Dat nou? Hebben wij nou als enige 1 punt in heel Nederland? Ja. Matty Valk en Bram Krieker, dat kan toch niet?
2: 5. Ja.
1: Hoe kom jij dan zo handig, René?
3: Ja, gewoon doen.
1: Ja, ja.
2: Ook gewoon doen. Maar neem je altijd het risico. Bijvoorbeeld, ik wil niet het risico dat ik verkeerd boor in de muur voor een schilderij. Dat er misschien een leiding achter zit. Of dat die scheef komt te hangen. Of weet ik wat.
3: Ja, af en toe moet je een beetje risico nemen in je leven, toch?
1: Ja, oké. Okay, ja, daar hou ik. Op dit vlak hou ik daar volgens mij niet zo van, hoor.
2: Nee, ik denk het ook niet.
1: Om een gat in een muur te boren en dan een beetje risico. Wie weet raak je wel een leiding, weet je wel.
2: Ja, ach, ja. Ja. René,
3: shit happens.
2: Ik zie ook het bericht dat je erbij stuurde. Dat wordt alleen maar erger, Mat. René stuurt dus, ik hang een schilderij op tijdens het vervangen van een lamp.

0: Q Music, Eurythmics en Sweet Dreams are made of this. De ochtend Q is begonnen. Er wordt op de redactie druk vergaderd door Matty, Bram. Ik zie Kiek. We hebben het allemaal over.
1: Ja.
0: Ik zie allemaal, iedereen stond helemaal om één scherm, één computerscherm, echt met open ogen te kijken.
1: Ja, dit gaat Matty nu even uitleggen.
0: Leuk.
2: Nou, we begrijpen dat er sinds vandaag een op de site van het Witte Huis er een spelletjesmenu is. Op whitehouse.gov. En daar kun je verschillende spellen spelen. Danny, jij hebt net het nieuws doorgenomen met ons. En je hebt even uitgelegd wat nou precies de bedoeling is daar, terwijl Bram zit te spelen.
3: Ja, het zijn eigenlijk 5 spelletjes die er op staan. Bijvoorbeeld Flappy Bird, dat heet dan net iets anders. Maar het heeft allemaal een beetje te maken met Amerika. Oh, Bram zit nu bijvoorbeeld het spel Build the Wall te spelen. Ja, ik kan natuurlijk wel raden waar dat vandaan komt.
4: Ja, het is een soort Tetris, maar dan bouw je een Mexicaanse muur.
2: Ik dacht namelijk, Danny, dat jij gefopt was bij de nieuwsafdeling, dat dit niet de site van het Witte Huis was.
3: Nou, de nieuwslezer laat zich niet zo heel snel foppen, maar...
1: Ik vind dit echt bizar. Dit is toch heel raar?
2: Ja, het is echt heel raar. Vooral Build the Wall. Ja, en er zit nog een ander spel bij, waarbij je vraagtekens kan zetten.
4: Dan moet je als een soort ICE-medewerker moet je asielzoekers vangen.
3: Ja, zo letterlijk staat het er niet. Zo letterlijk staat het er niet.
2: Dat wordt wel gesuggereerd.
3: Je moet er wel achteraan.
4: Ja, Border Patrol. Jawel, Danny. Ja.
0: Maar wat moet je doen? Hoe vang je dan?
2: Het is een soort snake eigenlijk. Dus je zit gewoon op een open veld achter de ander aan. En dan staat er 0 deported.
4: Ja, tenzij er dus wel 1 pakt, dan staat er 1 deported.
2: Ja.
4: Ja, het is echt de officiële Witte Huis.
3: Ja, whitehouse.gov.
2: Ja. Kortom, Luc, we zijn druk bezig om de show voor te bereiden.
0: Ik hoor het. Als ze een beetje afwezig klinken. Ja. Ze zijn een muur aan het bouwen, Matty en Bram, deze ochtend. Ja, dat is wat ze aan het doen zijn. Hoeveel deported, Bram?
4: Ja, 2 maar.
0: Ach, nou, lekker doorgamen, jongen.

0: en Euphoria op Q-Music, waar je zo meteen Danny Vos hoort met het laatste nieuws. En Harry Styles.
1: Hey, is het al weekend?
2: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
3: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
2: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top
4: 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
5: Start je dag zonder barst.
6: Opgelost, Autotaalglas.
7: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
8: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
7: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
9: Het succes van Fuck de Liefde is er nu Fuck de Familie.
10: Nou is koekoe.
11: Ik niet goed bij mijn hoofd.
12: Jij niet goed bij ons.
9: De leukste film van het najaar.
13: Familie, je hebt ze niet voor het uitkiezen.
9: Fuck de Familie, nu in de bioscoop.
14: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
15: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
14: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
15: Ontdek welke training bij jou past op de Baak.

0: 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoor repen en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa di Mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
3: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd. Smint.
5: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
5: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
5: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
6: Smint.
8: Boost yourself.
9: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
14: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
15: Wie was er aan de beurt?
16: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: grootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik!
1: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
2: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
3: Ja, geweldig, hè?
2: Met een nieuw seizoen van Ramons Buitenkeuken.
3: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
2: Het nieuwe seizoen van Ramons Buitenkeuken. Vanaf 7 september, elke werkdag om 6 uur bij 24 Kitchen.
1: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sazas.nl/effect.
4: Goedemorgen, 6:30. Dit is Q-Music, het weer van Buienradar. Het is een grijze en vrij natte dag. Het wordt 18 tot 25 graden. Danny heeft het laatste nieuws.
5: Ja, goedemorgen. Premier Jette wordt opvallend vaak uitgescholden. Dat schrijft het AD. Vooral op X krijgt Jette veel haatberichten. Gaan dan vooral over zijn geaardheid. Ja, homohaat is verboden op X, maar het platform grijpt niet in. De stikstofplannen van het kabinet helpen enorm, maar het is nog niet genoeg. Dat heeft het Planbureau voor de Leefomgeving uitgerekend. Zij denken dat boeren alsnog gedwongen moeten worden om hun veestapel in te krimpen. De landbouworganisatie LTO heeft er al op gereageerd. Ze noemen dat onbespreekbaar. In Vlaardingen zijn in de haven 15 mensen ontdekt in een vrachtwagen, meldt de politie. Waarschijnlijk wilden ze met de veerboot mee naar Engeland. Alle mensen in die vrachtwagen en ook de chauffeur zijn opgepakt. En een echte Rotterdamse icoon is vandaag jarig, de Erasmusbrug. Vandaag, 30 jaar geleden, werd die geopend. De brug verbindt Rotterdam-Noord met Rotterdam-Zuid. Staat ook wel bekend als de Zwaan door de vorm. Een groot verjaardagsfeest is er vandaag trouwens niet.

0: mensen met een topper gezien.
1: Oh.
0: Zo, ik vind de topper echt de personificatie van de Nederlander.
1: Dus ik lig bovenop haar, ik trek mezelf mijn wil naar achter en ik zeg... Pieuw! Ik zou ook zeggen 51% aan mij wil latten. Kiki werkt hier natuurlijk, is mijn vriendin.
0: 51%? Je wil dus liever latten?
2: Nee, ik wil niet.
0: Ik wil helemaal niet latten.
1: Hoi ma!
3: Jij blijft lekker bij Kiki. Je
4: hebt
3: er al helemaal
4: eens
3: van.
4: Ja. Mattie en Bram.
1: Goedemorgen, 2:30 op vrijdag, de 4e van september. Goedemorgen, Bram Krikke.
5: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Danny Vos.
5: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen op de redactie.
6: Goedemorgen.
1: En happy Friday. Happy Friday.
5: Ja, Matt, wat een week is dit geweest. En de day after natuurlijk.
1: Ja, zo voelt het wel een beetje in alle eerlijkheid, ja, de day after, ja.
5: Ik was ook heel erg benieuwd hoe ik jou hier aan zou treffen... als een soort uitgevrongen vaatdoek. Maar het viel me alleszins mee, maar hoe zit je erin?
1: Nou, ik heb een onwijs lekkere nacht gedraaid. En dat had ik de hele week niet gedaan... omdat ik toch ook een beetje opzag tegen gisteren. Dus er is ook iets van me afgevallen. En ik moet wel zeggen, gisteren was dan echt nog emotioneler dan dat ik dacht. Want ja, je weet natuurlijk echt al een paar maanden dat het eraan zit te komen. En dan toch, als je dan in één keer samen je laatste uitzending maakt... is dat toch heel gek.
5: Ja.
1: Het is echt heel vreemd. En wij zijn gisteren na de uitzending nog even met het hele team... iedereen achter de schermen naar het strand gegaan op Noordwijk. Nou, daar hebben we een soort van human centipede aan bedankjes gehad voor elkaar. Er is eindeloos veel gespeeched, er is eindeloos veel gejankt. Tranen in de zee, het was gewoon een hele mooie dag.
5: Dus, en de tranen zijn op.
1: En de tranen zijn op, ja. Ja, de tranen zijn op. Ja, dankjewel trouwens jongens voor alle lieve berichten die gisteren zijn binnengekomen. Het zijn er ongelooflijk veel, maar weet dat ze allemaal gelezen worden. Over berichten gesproken, Bram. Ik kwam hier vanochtend binnen en ik was iets eerder dan jij. En ik sla de krant open. Nou, moet je toch even zien wat ik hier dan vind. Het gaat namelijk over twee pagina's. Moet je nou toch kijken wat ik vind.
5: Ach, wat staat hier nou? Oh, wat leuk zeg. Dit is een ingestuurde brief. Er staat in... Hey Mattie, geniet van alles wat er nog komt. Jij gaat dat geweldig doen, liefs Marieke.
1: Ja, dat is toch waanzinnig lief. Ik wist hier echt niks van namelijk.
5: Pagina vullend in de krant.
1: In haar handschrift geschreven... Ja, dat is echt, daar krijg ik een zeer warm hart van.
5: Nu ga je weer huilen.
1: Ja, nu ga ik alsnog. Overigens staat op een pagina verder, staat dan dit.
5: Daar staat, hey Mattie, wij doen het al 20 jaar zonder Marieke. PS, jij kunt het ook. Groetjes, Koen en Sam.
1: Het is echt heel leuk. Mocht de krant al op je mat liggen, check even het AD. Want daar vind je het op twee verschillende pagina's. Echt heel leuk.
5: Echt goed gedaan. Nee, Matt, ik ga vandaag extra lief voor je zijn, hoor. Dus als ik een koffietje voor je kan halen of een broodje... dan doe ik dat natuurlijk met liefde.
1: Nou, je kwam net al binnen met een heerlijk pakketje aan chocolaatjes. Ongelooflijk lekker. Het staat nu op de redactie. Het is ook weer geen rommel wat je hebt gekocht.
5: Nee, natuurlijk. Natuurlijk niet, nee. Dus ik ben even extra lief. Maar, Matt, ik wil natuurlijk ook zeggen... voordat het weer een tranendal wordt...
1: Ja.
5: Marieke is niet dood.
1: Nee, ze is niet dood. Nee,
5: is niet dood. Ja, als jij zo meteen koffie wil drinken met Marieke, dan kan dat. Hè?
1: Ja, klopt. Ik kan er gewoon bellen. Ik krijg geen dode lijn.
5: Nee. Dat wou ik toch nog even meegeven. En we gaan er gewoon een feest van maken. Maar ik zal wel extra lief voor je zijn.
1: Overigens, voor de fans van Mattie en Marieke... Nog niet alles is gezegd. Je weet nog niet alles. Vertel ik je zo meteen meer over.

0: Despacito.
1: Louis Fonsi, Daddy Yankee, Wacky Music en Despacito. Ja, ik zei net voor alle fans van Mattie en Marieke nog niet het hele verhaal is verteld. Er komt namelijk nog meer. Nu is het merkwaardig, ik weet ook niet wat er nog komt. Er komt namelijk nog één podcast, die verschijnt morgen. Wij hebben een podcast opgenomen, Mattie en Marieke blikken terug op 8 jaar. En de laatste, die is opgenomen door onze redactie.
0: Oh.
1: Zonder ons. En we weten niet wat daar verteld is. Die komt morgen online. En ja, ik ga luisteren zoals jij ook gaat luisteren. Want ik heb het idee dat alles verteld is. Alles wat ook niet verteld mocht worden. En de redactie is gewoon all out gegaan.
0: Zo.
1: Ik wil toch even naar Luc. Kan je me een klein voorproefje geven van wat ik morgen kan verwachten? En de rest van Nederland?
2: Nou ja, je hoort inderdaad iedereen die achter de schermen heeft meegewerkt aan de ochtendshow, aan Mattie en Marieke. Dus je leert ook ons nog een klein beetje kennen van wat waren onze taken, wanneer zijn we komen werken bij de show, hoe is dat om hier 's ochtends vroeg aan te komen.
1: Wel leuk hoor.
2: Hoe is de sfeer achter de schermen?
1: Heel leuk.
2: En zelf heb ik nog daar een verhaal verteld, dat heb ik jou ook nog eens verteld, Mattie. Dat is een verhaal van 2 jaar geleden. En je moet het morgen maar gewoon in je podcast luisteren. Dat heeft te maken...

0: Nou, ik ben heel benieuwd wat ik morgenochtend ga horen.
1: Er wordt even de vuile was er zo bij.
0: Ja, precies. Ja, de vuile jas. De vuile was. Hey, morgen is er ook een feest op het strand van Scheveningen. Dat is het grootste zomerfeest. Wat heel goed nieuws is, is dat het weer is aangepast morgen. Dus het regent echt pijpenstelen in principe. Het wordt steeds beter nu.
1: Oké, de truienradar kan worden afgesteld.
0: Ja, klopt, ja. Morgen wordt het eigenlijk prima weer, een graad of 20. Kan wel een buitje overtrekken op het strand van Scheveningen, maar over het algemeen is het gewoon hartstikke droog.
1: En dat is ook wel even lekker, toch? Een beetje een fris buitje gewoon en dan weer lekker door.
0: Precies. Wij hebben nog 2 tickets liggen. En die kun je winnen als je de oproep van Agda en de Munnik hoort.
2: Stuur nu Zomerfeest via de Q-app. En zie Agda en de Munnik live op het grootste zomerfeest van Nederland.
0: Ja, ik dacht het was een bewogen week. We maken het maar gewoon heel makkelijk, Bram.
1: Je hebt gelijk.
0: Je kunt nu Zomerfeest appen als je er morgenavond bij wil zijn. Op het strand van Scheveningen met onder andere Flemmik, Suzanne en Freek. Kraantje Papi, Bankzitters. Even Zomerfeest appen via de Q-app. Spreek je misschien zo meteen. En dit is Harry Styles.

0: Als bij Q Music en American Girls. Indra.
1: Goedemorgen. Hey Mattie.
0: Hey, goedemorgen.
2: Het zit er al lekker in. Heel goed.
1: Zeker.
0: Wat heb jij een prachtige naam.
1: Dankjewel.
0: Waar komt het vandaan? Ben je vernoemd? Of?
1: Ja, naar Olifantje Indra in Dierenpark Amersfoort.
2: Dit is echt.
1: Dit is echt waar.
0: Ja. En wat hadden jouw ouders daarmee dan?
1: Mijn moeder verwachtte de naam Indira Gandhi. En daar is het oorspronkelijk van. En dat vond ze een beetje te lang. En toen zag ze bij de verloskundige een tijdschrift liggen. En daar is een baby-olifantje Indra geboren.
0: Nou, ja, wat grappig.
2: En heb je die olifant wel eens gezien in het echt?
1: Ja, natuurlijk. Wel meer dan één keer.
0: Ja, dat ga ik wel, ja. Heb je een abonnement op de dierentuin?
1: Nee. Is een beetje te ver weg. Maar wanneer we de tijd hebben, dan gaan we er wel heen.
0: Wat leuk, zeg.
2: En leeft hij ook nog?
1: Ja, tuurlijk. Dat is alles van mama. Ik niet, maar die wel.
0: Goh, dat hoor je toch maar weinig zulke leuke verhalen van waar je naar vernoemd bent, toch?
1: Ja, zeker.

0: moeder zei altijd, als ik de naam moet roepen van mijn kind, dan moet er maar eentje komen op het schoolplein.
1: Ja, dat is wel gelukt, denk ik.
0: Zeker.
1: We zien hier trouwens nu een foto van Indra op het scherm. Ik hoop wel dat je iets minder rimpels hebt.
0: Ja, 26 is er zo gekomen.
1: Oh, 26, hartstikke goed.
2: Niks aan het handje.
1: Hartstikke goed. Hey, Indra, jij hebt een zomerfeest.
0: Ja, natuurlijk.
1: Goed nieuws, jij gaat naar het grootste zomerfeest van Nederland! Yeah. Je krijgt twee tickets.
0: Mooi weer.
1: Ja, en we krijgen mooi weer. Je gaat erheen met Key Music en Centraal Beheer. Suzanne en Freek, Bente, Flemming, Kraantje Papi, Kriskos Amsterdam, Bankzitters, Acta en de Munnik. Hoor je een favoriet ertussen zitten?
0: Ja, Acta en de Munnik. Vind ik mijn muziek echt geweldig.
2: Ach, ja, geweldig. Toeval bestaat niet. Nee. Wie ga je eigenlijk meenemen?
0: Mijn man Roel.
1: Nou, ach, fantastisch.
2: Roel. Is die ook verdoemd naar een beest?
0: Ik zou het niet weten. Misschien een knuffeldier.
1: Misschien een knuffeldiertje. Oh. Nooit gevraagd ook. Hindert ook niet. Nee. Hey, Indra, heel veel plezier, hè?
0: Dankjewel. Doei.
1: En deze heren staan dus morgen op het strand van Scheveningen tijdens het grootste zomerfeest. Agda en de Munnik bij Key Music. Het regent zonder stralen.

0: Da en de Munnik bij Q-Music. Het regent zonnestralen. Hey Bram Krikke.
1: Ja, Mattie Valk.
0: Wat zou jij gedaan hebben als je niet in de media zou hebben gewerkt?
1: Oeh.
0: Heb je dan meteen een antwoord?
1: Ja, dan zou ik denk ik archeoloog zijn geworden.
0: Gaaf.
1: Ja.
0: Met zo'n kwastje.
1: Juist. En dan in een piramide of een of ander dinobot opgraven. Dat had ik dan gedaan. Dat had me waanzinnig geleken.
0: Ik heb altijd het idee dat als je die scènes ziet met dat kwastje over die botten, dat dat slechts 2% is van het hele werk. Dat die gasten eigenlijk de hele dag achter hun computer zitten en dat er altijd gefilmd wordt op die ene leuke dag per jaar. Denk
1: ja,
0: je niet?
1: Ja, nou, nu is die zeepbel, die droom is nu wel. heb je wel echt vakkundig weten door te maken.
0: Ja, ja, maar ik snap het wel.
1: Ja, het is een heel romantisch beeld. En dan met zo'n cowboyhoed en ja, dan daar zo lopen.
0: Ik zie het jou ook wel doen inderdaad.
1: En dan stiekem af en toe eventjes wat achterover drukken.
0: Ja, natuurlijk,
1: wat je vindt.
0: Ja, natuurlijk.
1: Geweldig. En jij dan?
0: Nou, ik kreeg deze vraag eerder. En ik heb toen gezegd taxichauffeur. Het lijkt me namelijk heel erg leuk om een beetje rond te rijden. Ja, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar rijden voor mij werkt als bijna meditatief. Dus op het moment dat ik gestrest ben of ik wil even uit, dan ga ik gewoon rijden. Dan pak ik bijvoorbeeld 4 keer een rotonde en dan ga ik weer naar huis. En dan kom ik gewoon een stuk opgeluchter thuis. En ik dacht, ja, in een taxi heb je ook nog gesprekken met leuke mensen.
1: Zeker.
0: Je hebt iedere keer een doel, want je moet ergens naartoe. Je maakt iemand blij, want iemand stapt tevreden uit als je het goed hebt gedaan. Dus ik dacht, taxichauffeur. En dat ga ik volgende week ook doen. Daar ga ik je zo meteen over bijpraten. Danny, wat zit er ondertussen in het nieuws?
2: Ja, jij gaat natuurlijk die taxi in toch vanwege die grote OV-staking. Nou, vandaag is er al een andere grote staking.
3: Flemming. Agda en de Munnik. Suzanne en Freek. Kris Kros Amsterdam.
4: Je hoort ze natuurlijk regelmatig langskomen op Q.
3: Maar het wordt nog leuker als je ze live kunt zien. En nog leuker met uitzicht op zee en je voeten in het zand. Q Music presents het grootste zomerfeest van Nederland. Q is erbij. Jij ook? Luister deze week en sta dit weekend op een uitverkocht strand van Scheveningen. Sounds better with you. Het grootste zomerfeest van Nederland wordt mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer. Een ongelukje zit in een klein hoekje. Zeker als je te weinig rust neemt. Neem tijd voor jezelf. Welke hardwerkende ZZP'er gun jij een welverdiend dagje weg naar het grootste zomerfeest van Nederland? Geef hem of haar op via centraalbeheer.nl/Qmusic.
5: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
7: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
8: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
7: Oh, en nu niet?
8: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
7: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
13: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
14: Wie was er aan de beurt?
15: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
14: Hit it!
16: Voor die 2.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas alle potten van 350 gram ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
5: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
9: nee.
8: Proteïneshakes.
10: Gadver.
8: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
8: Milner.
12: Nog 309.000.
13: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
14: 7 stuur.
13: Alcantara bekleding.
15: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
16: Kijk eens, gevonden.
15: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
11: Lekker bezig.

0: Onbespreekbaar, zo noemt boerenorganisatie LTO de gedwongen krimp van de veestapel. Volgens een nieuw rapport kan het nodig zijn om de stikstofdoelen te gaan halen. Maar ja, boeren zijn er niet blij mee. Zij vinden dat er te weinig naar andere oplossingen is gekeken. Op allerlei plekken in het land wordt vandaag gestaakt in de bouw- en metaalsector. Onder meer in de havens wordt het werk neergelegd. Het is een protest tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Een groot deel daarvan is inmiddels geschrapt. Toch gaan stakingen dus door. Woensdag is er ook een grote OV-staking. In Nepal gebeuren na de grote overstromingen daar nog altijd wonderen. De overstromingen waren dik een week geleden en er zijn nu 2 mensen levend uit een tunnel gered. Het dodental staat nu op 1200. Duizenden mensen worden nog vermist. En tennis, een stunt van Botik van de Zandschulp op de US Open. Hij heeft vannacht Alex de Minaur uitgeschakeld, de nummer 7 van de wereld. Dat klonk zo bij Eurosport.
1: Ja, hij eindigt de wedstrijd in stijl. Met een geweldig punt waarin hij alles terugbrengt en de fout afdwingt bij Alex de Minaur.
0: Van der Zandschulp gaat nu door naar de derde ronde en daarin moet hij dan tegen een Belg. Het weer nog van Buienradar. Een grijze en ook vrij natte dag. Het wordt 18 tot 25 graden.
2: Music.
3: Ja, zometeen een officieel moment. Ik ga mijn eerste taxiboeking aannemen. Na Imagine Dragons, dit is Whatever It Takes.

0: Imagine Dragons, Back in Music en Whatever It Takes. Wanneer is eigenlijk de laatste keer dat jij in de trein hebt gezeten, Bram?
1: Zo zeg. Ja, dat is denk ik echt een jaar of 6 geleden of zo. Ja, dat is echt erg.
0: Weet je nog waar je naartoe moest? Of,
1: Ja, dat was echt zo'n Hilversum Mediapark naar Weesp of zo. Weet je, echt zo'n kleine rotrit.
0: Ja,
1: ga jij nog wel eens met de trein?
0: Ik ga nog wel regelmatig met de trein, ja. Als ik heb veel collega's die wonen dan in Utrecht of in Amsterdam. Ga ik daar wat drinken, pak altijd de trein. Maar dat is vanaf Rotterdam Centraal, waar ik eigenlijk vrij dichtbij woon, is het heel relaxed.
1: Ja, dat is wel lekker, ja.
0: Ja.
1: En bijvoorbeeld aankomende woensdag, dat zou natuurlijk ook wel lekker zo'n dag kunnen zijn.
0: Ja.
1: Even lekker op pad gaat met de trein.
0: Nou, dat gaat dus even mooi niet door, Bram Krikke. Aankomende woensdag is namelijk een landelijke OV-staking. Ja, voor iedereen die nu luistert, die elke dag met de trein gaat, is dat natuurlijk wel echt een megaprobleem.
1: Ja.
0: Naar school, naar werk, als je afhankelijk bent van die trein of van de bus of van de metro. Aankomende woensdag rijdt er helemaal niks. Heeft te maken met dat de vakbonden gedoe hebben met het kabinet. Als je wil weten hoe dat zit, gooi er even ChatGPT tegenaan, want het is echt veel te ingewikkeld. Maar in ieder geval, ze rijden dus niet. Ik ben ook even naar het station opgegaan om even mensen te vragen of ze er last van krijgen.
2: Geen bussen en ook geen trein.
3: Ja, daar ga ik last van hebben, ja.
2: Ja, waar moet je naartoe?
3: Wolfga.
4: There's a strike on the 9th of September.
5: I didn't know about that.
4: Okay, so. Dan staken alle treinen.
3: Nee. Ja. Oh shit. Ja. Wist ik niet eens.
4: De hele dag.
3: Dan kunnen we niet naar werk.
6: Ja. Ik moet wel van Utrecht naar Hilversum dan. Dus dat wordt eigenlijk wel lastig om daar te komen.
4: En jij?
7: Ik moet naar Amsterdam voor mijn stage, dus ik denk het ook. Even kijken hoe ik dat ga doen. Ja.
0: Ja. Nou, ik heb ook de oplossing.
8: Hey, Matty!
0: Taxi! Hier heb ik zoveel zin in, Bram.
1: Ja, dit is geweldig. Jij vertelt net ook dat je, als je geen radio-dj was geworden, dan was je misschien wel taxichauffeur geworden.
0: Ja, heel graag.
1: Dat is jouw droom. En jij denkt van, weet je wat, ik ga die droom werkelijkheid laten worden op de dag dat alles staakt.
0: Dan is iedereen geholpen. Komt mijn wens uit en ben jij misschien wel geholpen. Want misschien aankomende woensdag heb je een afspraak bij de kapper. Misschien heb je een life-changing sollicitatiegesprek. Misschien heb je een latrelatie aan de andere kant van het land en moet je daar naartoe. Zou ook zomaar kunnen. Boek een taxi. De Hey Matty Taxi. Aankomende woensdag ga ik door Nederland rijden om mensen op te pikken.
1: Ja, maar kijk, ik vind het hartstikke leuk, Matt. En ik support jou ook.
0: Ja.
1: Maar er is een staking wat echt duizenden mensen treft. En ja. Jij hebt één auto. Je hebt één auto, dus je kan, nou, pak een beet, kan je, nou, 10 man. 10 man kan je helpen die dag.
0: Bram, er gaan 100 taxis rijden die dag. Er gaan 100 taxis rijden met Hey Matty erop. In één daarvan zit ik. Maar er rijden dus 100 taxis met professionele chauffeurs door heel Nederland.
1: Oh, dat is wel vet. Maar heb je want stel, hè, ik zie zo'n Hey Matty taxi.
0: Ja.
1: Is daar dan nog iets anders? Staat daar Q-Music dan heel hard
0: absoluut.
1: Aan?
0: Ja, absoluut. Er staat heel groot Hey Matty op. En als je instapt, staat Q-Music heel hard aan.
1: En zijn er dubbele tarieven?
0: Nee, het is gratis.
1: De meter gaat niet aan.
0: De meter gaat niet aan. Nee, het wordt geen feest voor mij, zeg maar. Nee, het is gewoon hartstikke gratis. Laten we even de eerste boeking aannemen. Patrick, goedemorgen.
9: Hey, Matty.
0: Hey, goedemorgen, jongen. Hey, goedemorgen. Je bent speciaal. Je bent de allereerste klant van de Hey Matty Taxi.
9: Nou, helemaal mooi.
1: Wat ongelooflijk. Lekker dat die boeking in ieder geval binnen is. Want jij hebt echt wel last ook van die staking.
9: Ja, aanstaande woensdag moet ik van Den Haag naar Delft. En normaal doe ik dat op een scooter. Dat gaat even niet. Dus ik ben afhankelijk van het openbaar vervoer. En ja, dat gaat helaas ook niet.
0: Nee, wat is gebeurd met die scooter dan?
9: Begin juni reed ik naar mijn werk. Reed er een auto voor mij langs. Ik denk, daar kan ik achterlangs. Alleen die auto had nog een trekhaak. En die had ik even over het oog gezien.
0: Ah, oei.
1: Ja, dus ja. De scooter die staakt ook woensdag. Wat moet je in Delft doen?
9: De musical Willem van Oranje gaat zaterdag weer beginnen na een zomerstop. En er zijn nu druk repetities met nieuwe castleden en nieuwe figuranten.
0: Ja.
9: En tijdens de repetities staat er een lekker hapje en een maaltijd voor hem klaar. En ik zorg dat alles dan op rolletjes verloopt.
0: Oh, oké. Ik dacht heel even, je gaat zeggen, ik ben Willem van Oranje.
9: Nee.
0: Ik ga mijn scooter naar mijn werk, dat is niet zo.
9: Nee.
1: Dus jij zat echt wel even met de handen in het haar.
9: Maar Matt,
1: jij kan dit dus gewoon regelen.
0: Ik kan het regelen. Hoe laat heb je een taxi nodig, Patrick? En waar vandaan?
9: Vanaf Den Haag naar Delft om 11 uur.
0: 11 uur, even kijken. Even kijken of er nog plek is. Even kijken of er nog plek is. Patrick, dit komt helemaal goed.
9: Hey, Superman.
0: Blijf hangen, dan spreken we de exacte locaties af. En dan brengen we jou aankomende woensdag gewoon netjes naar die musical toe. Vraag je rit aan in de Q Music app of op qmusic.nl.

0: Dela bij Q Music en Ain't in LA.
1: Mattie, ik heb eigenlijk twee vragen.
0: Ja.
1: De eerste vraag is met die Hey Mattie taxi.
0: Ja.
1: Dat is dus gratis.
0: Absoluut.
1: Maar die kan je overal naartoe brengen.
0: Dus, ja, ja.
1: Dus, stel, ik wil naar Parijs. Van Amsterdam naar Parijs. Dat kan dan gratis.
0: Ja. Nou ja. Als jij een verdomd goede reden hebt waarom jij volgende week woensdag in Parijs moet zijn.
1: Weet wat je roept, hè?
0: Ja, dan zeg ik ja, dat is, ja, daar is de Hey Mattie taxi voor.
1: Iedereen gaat nu, nu naar Parijs.
0: Nou ja, ja, laat ik dit zeggen. Wil je buiten de landsgrenzen, moet je een verdomd goed verhaal hebben. Maar ik zeg geen nee.
1: Zo?
0: Ja.
1: Nou, dat staat genoteerd.
0: Ja.
1: Maar in principe is het gewoon alleen Nederland.
0: Ja, zeker. Zeker.
1: Okay, okay.
0: Moet je nou toch woensdag in Parijs, Bram Krikken? Nou, nee, maar het is goed dat je het vraagt.
1: Gewoon even shoppen en dan bel ik die Hey Mattie taxi weer. Die bel me dan en die brengt me weer gratis terug.
0: Ja.
1: Nou, dat kan dus allemaal.
0: Ja, ik sluit het niet uit, laat ik dat zeggen.
1: Oké. Okay. Ja. Dan eigenlijk vraag 2.
0: Ja.
1: Ik heb natuurlijk gisteren ook met een brok in de keel en een snik zitten luisteren. Maar ik schrok ook een beetje. Want het was natuurlijk de grote, ook een beetje begrafenis.
0: Ja.
1: En ook ja of nee werd daar eventjes zo begraven.
0: Klopt, was het laatste ja of nee? Klopt.
1: Zonder overleg met mij. Ik wist dat helemaal niet. Ik denk, weer lekker ja of nee. Gaan we dan weer doen vandaag. Ja. En ik hoor ineens, die ligt onder de grond.
0: Ja, klopt. Die is naar het Itemkerkhof, Bram. Ja, dus we hadden 5000 topics gedaan. En op een gegeven moment, we waren wel uitgeluld.
1: Nou, echt niet. Echt niet. Dus ik stel voor, we graven hem weer op.
0: Ja.
1: Het is nog niet koud, ja of nee. We graven hem weer op. En dan heb ik wel leuke onderwerpen.
0: Maar kunnen we, wacht even. Want ik wil hem niet laten reïncarneren, ja of nee. Wil jij een afscheidsrondje dan?
1: Ik wil wel even gewoon nog
0: één afscheidsrondje.
1: Nog één keer langs de kist.
0: Oké, we doen nog één rondje, ja of nee. Zometeen.
1: Nou, misschien volgende week.
0: Nee, we doen er één.
1: Oké.
0: We doen er één. Eén afscheidsrondje, ja. Ja of nee, met Bram Krikken.
1: Ja, en omdat die 5000 topics... Nou, ik heb nog wel wat leuke.
0: Straks om 7:15... Nooit gedacht dat ik het zou zeggen.

0: Bryan Adams, Melanie C, Back Your Music en When You're Gone. Zometeen dus een afscheidsrondje, ja of nee, met Bram Krikke. Heb je al een topic bedacht?
1: Ik heb wel een leuke topic. Hij is nog niet helemaal klaar, hoor, maar ik heb er wel eentje.
0: Doe er alvast even eentje dan, wat kunnen we zometeen horen?
1: Napoleon Bonaparte.
2: 3, 2, 1.
1: Ja! Hoe bedoel je nee?
0: Nou, zometeen de laatste ronde van ja of nee. En Danny, wat horen we in het nieuws?
3: Nou ja, waarom kreeg Roxy Dekker gisteren opeens voetbaltraining van Louis van Gaal in de Johan Cruijff Arena?
4: Gooi op mijn borst.
5: Dat is op mijn piemel.
3: Nou, de reden hoor je zo.
6: Flemming, Agda en de Munnik, Suzanne en Freek, Chris Cross Amsterdam.
7: Je hoort ze natuurlijk regelmatig langskomen op Q.
6: Maar het wordt nog leuker als je ze live kunt zien. En nog leuker met uitzicht op zee en je voeten in het zand. Q Music presents het grootste zomerfeest van Nederland. Q is erbij. Jij ook? Luister deze week. En sta dit weekend op een uitverkocht strand van Scheveningen. Sounds better with you. Het grootste zomerfeest van Nederland wordt mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer. Een ongelukje zit in een klein hoekje. Zeker als je te weinig rust neemt. Neem tijd voor jezelf. Welke hardwerkende ZZP'er gun jij een welverdiend dagje weg naar het grootste zomerfeest van Nederland? Geef hem of haar op via centraalbeheer.nl/Qmusic.
8: Smin.
9: Valt je iets op aan mij?
8: Nieuwe jas?
9: Nee.
8: Nieuwe schoenen?
9: Nee.
8: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
10: Jij bent naar de kapper geweest.
8: Staat je goed, hoor.
10: Smint. Boost yourself.
11: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
12: NHA.nl.
13: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Fans van Voodoo.
14: Aldi.
13: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
16: Fans van Voodoo.
14: Aldi.
17: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
18: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Velsink-advies.
19: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
20: En er is altijd een Velsink-kantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk.
18: Dat is een Velsink-advies.
21: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
22: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar Velsink.nl.
23: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
24: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
23: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
25: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18+.
2: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
10: Goedemorgen, 8:02. Dit is Kim Music, verkeersinformatie van Flitsmeister. 2 opvallende vertragingen. A4 Den Haag-Amsterdam tussen Hoofddorp en de Schiphol-tunnel. 3 kilometer, je vertraging is een kwartier. En de A50 Zwolle-Apeldoorn tussen Epe en Apeldoorn-Noord. Staat een defect voertuig op de rijbaan. Zorgt voor een file van 6 kilometer. En ook daar een kwartier vertraging. Grijze en vrij natte dag. Het wordt 18 tot 25 graden. Danny heeft het laatste nieuws.
11: Ja, goedemorgen. We beginnen in over Asselt. Er zijn meerdere mensen bedreigd, meldt Omroep Gelderland. Die bedreigingen zouden te maken hebben met Jan G. Hij was het doelwit van die schietpartij waar het veel over ging. Eerder deze week in dus over Asselt. Zou een grote ruzie in de drugswereld zijn over een verdwenen lading cocaïne. En in een eerdere dreigvideo werd gezegd dat iedereen die Jan G. kent gevaar zou lopen. En de mensen die nu bedreigd worden willen daar verder niks over zeggen.
10: Heel even. Je zou maar de buurman zijn van Jan G.
12: Ja, of gewoon dat hij in je dorp woont. Het is vreselijk dat er ieder moment zo'n kolonne zwaar bewapende gekken binnenloopt.
10: Echt bizar.
11: Ja, gisteren werd ook bekend dat huis waar die schietpartij was zeker een jaar wordt gesloten.
10: Hoe zou het zijn in de buurt, heb daar, weet je wel?
12: Ja. Verdacht figuur heb je gelopen. Ja.
11: Onbespreekbaar, zo noemt boerenorganisatie LTO de gedwongen krimp van de veestapel. Volgens een nieuw rapport kan dat nodig zijn om de stikstofdoelen te halen. Ja, boeren die zijn er niet blij mee. Ze vinden dat er te weinig naar andere oplossingen is gekeken. Huren is weer duurder, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In juli betaalde je voor een huurwoning gemiddeld dik 4% meer dan een jaar eerder. In de vrije sector ging de huur iets harder omhoog dan bij de sociale huurwoningen. Ja, en het gaat lekker met Roxy Dekker. Ze begon gisteren aan 4 uitverkochte concerten in de Ziggo Dome. Maar Roxy kan nu alweer uitkijken naar het volgende. Ze gaat namelijk optreden in de Johan Cruijff Arena. Dat is niet zomaar iets. Roxy is daarmee de eerste Nederlandse zangeres die dat gaat doen. Ze maakt het nieuws bekend met een filmpje waarin ook Louis van Gaal een rol speelt. Oud-bondscoach natuurlijk. En hij geeft Roxy dan in dat filmpje in de Johan Cruijff Arena even een voetbaltraining.
13: Ja, hup, hup. Oh. Alles is goed, maar langzaam. Gooi op mijn borst. Dat is op mijn piemel.
14: Nederlands elftal, here I come.
13: Nee.
14: Oh, oké.
11: Ja, concert in de Johan Cruijff Arena is volgend jaar 24 april.
12: Ja, wat een ongelooflijk leuke aankondiging sowieso. En wat knap dat ze dit gewoon eventjes gaat doen.
10: Ja, wat moet je hierna nog doen? Wordt ze minister van cultuur?
12: Ja, nee, maar echt. Ja. De arena. Hoeveel mensen passen er in de arena, jongens? Waarom je bent voetbal?
11: Ja, 60.000, toch?
15: Ja, bijna volgens mij.
12: Ja. En met concerten soms nog wel meer. Want dan is het veld natuurlijk ook nog bezet.
15: Ja, klopt inderdaad. Ja.
12: Maar ja, als je de Ziggo Dome 4 keer kan uitverkopen, nou, dan kan je toch een arena ook wel uitverkopen.
10: Maar even een arena uitverkopen.
15: Dat is niet niks, hè?
12: Nee, het is niet niks.
10: Oh, je neemt toch al op je nek, hè?
12: Ja, maar wel ongelooflijk vet dat je daar nu dan al aan toe bent.
10: Hé, wat leuk dat Van Gaal eraan meedoet. Zegt hij nou op mijn piemel? Zegt hij dat?
15: Ja, zijn moest die bal dus.
13: Alles is goed, maar langzaam. Gooi op mijn borst. Dat is op mijn piemel.
10: Wat grappig. Ja of nee is onderweg naar Roxy Dekker. Het is Sugar Daddy.

0: En die. Ja, ik had er zelf ook niet op gerekend. Maar Bram, jij wil een afscheidsrondje, ja of nee?
1: Ja, heel graag, want die hebben jullie zonder overleg begraven. Of tenminste, ja, misschien hebben jullie het wel gestuurd in de mail. Ik heb dat niet gelezen. En ik hoor ineens dat we nooit meer ja of nee gaan spelen. Dat vind ik gewoon heel jammer. Dus ik wil dat vandaag alsnog doen als laatste rondje, ja, naast de kist.
0: Nu was er één probleem. Luc, de topics waren ook al... ja, het topicboek.
2: Nou, ja, het grote ja of nee topicboek met al die 5000 topics erin... heb ik gisteren in de fik gestoken.
1: Ja.
2: Dus dat is weg.
1: Dus jij zat met de handen in het haar.
2: Ja, ik heb geen topics.
1: Ja. Nee, maar ik heb wel topics. Die heb ik ook doorgegeven. Die heb jij nu voor je, hè?
2: Ja.
0: Oké, nou, daar gaan we.
3: Ja, nee, heel Nederland speelt mee.
1: Nog een keertje.
0: Luc, wat is de eerste?
2: Napoleon Bonaparte.
3: 3, 2, 1.
1: Ja. Nee. Hoezo nee?
0: Ja, ik weet er te weinig van.
1: Nee, ja.
0: Waarom zeg jij ja?
1: Ja, Napoleon Bonaparte. Het is toch misschien wel de meest invloedrijke mens aller tijden ooit geweest. Die had op zijn 26e kon hij al een heel leger hervormen. Wist hij alle andere legers te verslaan. Hij is bijna nooit verslagen. Heeft zichzelf gekroond tot keizer. Alles is vet. Dingen, maten, achternamen. Zelfs het stokbrood hebben wij te danken aan Napoleon. Hij heeft zoveel invloed gehad. Mijn vrouw Robin zegt wel eens... Bram heeft twee liefdes. Dat ben ik. En dat is Napoleon. En ja, ik kan er echt, ik zou hem willen zijn.
0: Ja, ja, ja. Nou, wel fijn dat ze moet concurreren met iemand die dood is natuurlijk. Dat scheelt. Dat
1: ja,
0: scheelt.
1: Net als ja of nee.
0: Ja. Volgende, Luc.
2: Cheese onion chips.
3: 3, 2, 1.
0: Ja. Ja, dat vind ik echt ongelooflijk lekker, zeg. Oh, cheese onion chips. Ik moet wel zeggen, dat heeft een beetje ingeboet aan populariteit, heb ik het idee. Vroeger was cheese onion chips, dat was echt, je had paprika, normaal, en dan de cheese onion, maar die positie heeft hij niet meer.
1: Nee, er zijn natuurlijk zoveel rare chipsmaken die, ja, die zo'n smaak dan onder laten sneeuwen. Maar het is echt ook een beetje zo'n escape room snack, hè? Die ligt altijd klaar in de Q escape room.
2: En, klopt.
1: Oh, jongens, ik kan me ermee insmeren. Wat gaan die zakken er ook doorheen.
0: Bad met cheese onion chips.
1: Ja, hebben we ook nog gehad.
0: Hebben we ook nog gehad, ja.
1: Tot 4 uur 's nachts zitten vreten.
0: Het is je niet aan te zien, Bram. Laatste, Luc.
2: Tussen kunst en kitsch.
3: 3, 2, 1.
0: Ja. Nee. Ja, ik kan nu ja zeggen, maar altijd als ik er voorbij is, dan kijk ik naar één stukje vaas en dan denk ik, nou, ik heb het nou wel gezien. Ja. Ja, ik merk altijd dat ik... iedereen zit toch altijd te wachten op het bedrag. En daarna ben ik ook weg. Dus ik zit maar, zeg maar, te wachten op... we schatten het op 27.000 euro. En dat je dat publiek eromheen hoort... Oh! En dan ben ik weg.
1: Ja, maar jij hebt ook een soort TikTok-brein. Jij hebt helemaal de spanningsboog van een vlieg. Het is juist prachtig, man. De gelaagdheid van het programma. En alle informatie die ze dan inderdaad over zo'n vaas weten te vertellen. Het is echt een ondergewaardeerd stukje tv.
0: Weet je wat ik me altijd afvraag? Want oké, dan hoeveel vazen komen er op tafel tijdens één zo'n uitzending? Maar ze hebben toch een hele lange opnamedag gehad. Want iedereen komt toch met de grootste zooi daar aan tafel zitten. Dus misschien zitten ze wel weken op te nemen. Zien wij een heel klein gedeelte daarvan. Want iedereen legt natuurlijk gewoon, gaat op zolder op zoek naar troep.
2: En de Sissing zit 16 maanden lang, zit hij alles op te nemen.
0: Nee, maar serieus toch? Ja. Hoe kan dat anders, weet je wel? Ik kan alles op meenemen daar.
1: Nee, het is ook heel vaak troep.
2: Ja. Misschien kun je ja of nee meenemen. Kijk of het nog waard is.
1: Ach, was dit dan echt de laatste jaar? Nou, ik kan me dat niet voorstellen.
0: Ja, Bram, de snor staat nogal rebels, merk ik. Dit is voorlopig even de laatste... Nee, het was de laatste
2: jaar. Oh, daar zit een opening.
0: Nu buig ik toch, dat wil ik niet.
1: Anders ga ik het jatten, hoor. Dan ga ik het gewoon in het weekend met Tom spelen.
0: Ja, jij hebt morgen natuurlijk weer uitzending.
1: Ja, nou, ik sluit het niet uit.
0: Hey, ondertussen mogen wij zo meteen hier een pakketje openmaken, Bram. Er staat op Q-Music. En ja, als je nu naar RTL 7 zit te kijken of via Kijk Live, dan zie je een beetje de grootte. Het is denk ik, nou, 30 bij 30 centimeter ongeveer.
1: Zoiets.
0: Ik ga even mee rammelen. Dit gaan wij zo meteen openmaken.
1: Ik ben heel benieuwd wat dit is. Misschien wel iets van Napoleon.

0: David Guetta, Alphaville, Back Your Music en Forever Young. Ja, Bram, er staat hier al de hele ochtend een pakketje in de studio. En het moment is aangebroken dat wij dat open mogen maken. Nu heb ik begrepen dat sommige mensen, en die hebben een hele goede televisie thuis hangen, die hebben door de verpakking heen kunnen kijken. Via RTL 7 en via Kijk Live. Luister even mee, dit is een appje van Lex.
1: Hey Matty, wat karig die verpakking zeg. Ik kan zo de verpakking heen zien dat wat jullie ook gaan vertellen te maken heeft met het geluid. Ja. Is zo te lezen op de televisie.
0: Ja, klopt inderdaad.
2: Niet even goed over nagedacht.
0: Bram, maak jij even open?
2: Dat is goed.
0: Even kijken wat erin zit.
2: Nou, het zal dus iets met het geluid te maken hebben.
0: We vermoeden het.
3: Het geluid.
0: Oh, maar dit is leuk.
2: Hey, dit is wel heel, heel leuk. Ja, wacht even. Het geluid thuiseditie.
0: Ik had al in de wandelgangen begrepen dat hier druk aan gewerkt werd. Ik wist niet dat het al af was. Ik denk dat wij hier een van... We hebben hier de eerste van de band, denk ik. Lees even wat er op het pakketje staat.
2: Ja, er staat het populaire radiospel van Q-Music speel je nu thuis. Start elke ronde met een geluidsfragment en zet je oren op scherp. Nou, jullie de taak om te raden wat je hoort en zo kans te maken op het geldbedrag dat bij het geluid hoort. Hey, wat leuk. Ja, gewoon een familiespel.
0: We hebben een bordspel van het geluid.
2: Hey, wat ongelooflijk leuk.
0: Het ziet er ook echt uit. Het is mooi gemaakt ook, want het kan zo de winkel in gewoon. Wat zit er allemaal in doos?
2: Ik zie muntjes, ik zie pennen, ik zie bordjes, ik zie kaarten, ik zie geld. Niet echt geld. Q-Music geld.
0: Q-Music geld.
2: Zo worden wij ook uitbetaald in de maand. Even kijken, ja, en een bordje. Wat is dit?
0: Nou, eens kijken. Even kijken.
2: Is dit een fluit?
0: Nou, dit is een houten doosje waar je dingen in kan stoppen. Ja, het is gewoon echt een bordspel. Wat geinig, joh. Laat het zich met iets vergelijken? Ja, ik denk, het is een mix van Monopoly. Ja, toch?
2: Een mix van Monopoly,

0: ganzenbord.
1: En Risk.
0: En dat is verpakt in het geluid.
2: Het geluid van Q-Music is nu te krijgen als bordspel.
0: Ja, heel
2: overigens, en dat kunnen we ook meteen bekendmaken. Ja, dat geluid dat komt natuurlijk terug. Want we krijgen dit niet voor niks. Vanaf nu, op het moment dat het geluid wordt gespeeld, krijgt iedere kandidaat die in de uitzending komt, op het moment dat het geluid begonnen is, dit bordspel. Dus ook al is je antwoord fout, dan krijg je dit bordspel van ons.
0: Ja, dat is wel heel erg leuk. En je kan dus inderdaad ook gewoon lekker met familie spelen. Maar je kan het ook met een goede pot bier met vrienden spelen.
2: Ah, lachen zeg. Neem het mee naar de kroeg of naar een spelletjescafé. Het geluid komt dus terug. Wanneer het geluid terugkomt, dat mogen we je zo meteen vertellen. Bram, jij mag het ook gaan luisteren. Het geluid, voor het eerst. Doen we zo meteen na 8 uur. Eerst Ruben Hille, die heeft dan weer een liedje gemaakt over een ander spel. Op 10 seconden na dan.

0: Ruben Hille, Back Your Music en 20 Seconds. Nou, leuk om te zien dat het bordspel van het geluid zo goed ontvangen wordt. Het is echt helemaal nieuw. Het ziet er ook, wij van WC Eend, prachtig uit.
1: Nee, het is een kwalitatief mooi spel.
0: Het is absoluut geen rommel.
1: Die wil je hebben. En nou, je krijgt hem dus sowieso als je een gokje waagt voor het geluid en je hebt het fout. Dan ga je in ieder geval niet met lege handen naar huis.
0: Wanneer komt het geluid dan terug? Het geluid van Q Music is terug op 14 september. Dat is over 10 dagen. En Bram, jij krijgt zometeen het geluid voor het eerst te horen. Dat wordt een beetje ingewikkeld, want we gaan het geluid nog niet op de radio laten horen. Maar jij krijgt zo meteen een koptelefoon op. En ja, eigenlijk is aan jou de taak om het zo goed mogelijk zelf te vertalen.
1: Oh ja, ik voel me wel vereerd. Ik ben wel benieuwd. Kom maar op. Maar er is een kans dat ik het dus ook meteen raad.
0: Ja, ja, dat zou kunnen. Dan is er enorme paniek bij de jury dit weekend.
1: Dat denk ik.
0: Want heel even, zeg maar, je moet het geluid dus nadoen. Want hoe klinkt dan bijvoorbeeld een broodrooster?
1: Ik zou zeggen...
0: Oké. En een schoolsteen die in zijn vakje valt.
1: Zof.
0: Nou, dit komt wel goed zo.
2: Ja. Hey, is het al weekend? Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
3: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
2: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Deze week bij Hema. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op aanzichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
7: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
8: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
7: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
8: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt... ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
10: De maaltijden van Kippie. Zoals gegrilde kippenpoten. Lekker!
11: Kippie!
12: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
13: Mooi van Ethos.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
20: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
21: Nog 309.000.
22: Oké, elektrisch en garantie?
23: 7 stuurder.
22: Alcantara bekleding.
24: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
25: Kijk eens, gevonden.
24: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
20: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
26: Huh? Dit is een hek. We hebben...
0: hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
1: Phew, we kunnen weer.
0: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
11: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
23: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
25: Voor wie zijn we ook alweer?
23: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
26: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
27: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
28: Bij Eurojackpot maak je

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
2: Goedemorgen, het is 8 uur. Het Q-Music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos.
3: Ja, goedemorgen. In Over Asselt zijn na de schietpartij daar meerdere mensen bedreigd. Dat meldt Omroep Gelderland. Die bedreigingen zouden te maken hebben met Jan G. Hij was het doelwit van die schietpartij eerder deze week in dus Over Asselt. Ja, verder is er veel onduidelijk. Wel weten we dat er een grote ruzie in de drugswereld zou zijn. We gaan er alles aan doen om een gedwongen krimp van de veestapel te voorkomen. Dat zegt de landbouwminister. Gisteravond werd bekend dat de stikstofplannen van het kabinet enorm helpen. Maar het is nog niet genoeg. Uit een rapport blijkt dat boeren een krimp van de veestapel daarbij toch nodig is. Boerenorganisatie LTO noemt dat onbespreekbaar. Het dodental na de scheepsramp bij Cyprus is opgelopen. Afgelopen weekend zonk daar een veerboot en van 10 mensen is nu bekend dat ze om het leven zijn gekomen. Aantal loopt mogelijk nog op. 18 mensen worden nog vermist. En een echt Rotterdams icoon is vandaag jarig. De Erasmusbrug. Vandaag 30 jaar geleden werd die geopend. En dat klonk dan toen zo.
4: Rotterdam heeft gekozen en betaald voor schoonheid. Er is een knik gekomen in de skyline van Rotterdam.
3: Nou, een groot verjaardagsfeest, dat is er vandaag niet. Het weer nog van Buienradar, een grijze dag. Nu vooral in het noorden regen, straks ook in het zuidoosten. Het wordt 18 tot 25 graden.
2: Nou, doe ik er vandaag even een wandelingetje overheen.
3: Ach, ja, dat is leuk.
2: Ik kijk erop uit als ik wakker word.
5: Je grote vriend jarig.
2: Gefeliciteerd. De brug, prachtig. Eén vertraging, A58, Breda-Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg Centrum West. Daar is de afrit afgesloten. Zorgt voor een file van 5 kilometer en 25 minuten vertraging.
1: Music. Natty en Bram.
2: Ja, goedemorgen. Zometeen gaat Bram krikken voor de allereerste keer het geluid van Q-Music luisteren van dit jaar.

0: Music en How You Samba. Goedemorgen, vrijdag de 4e van september. Je luistert Mattie en Bram. Goedemorgen, Bram.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Danny.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: En happy Friday. Jongens, even een spannend moment. Binnenkort is het geluid terug bij Q-Music. Vanaf 14 september gaan we het weer spelen. Het spannendste radiospel van Nederland. Bram, jij hebt een belangrijke taak te vervullen de komende paar minuten. Want kun je even uitleggen wat je daar hebt?
1: Ja, ik heb hier een laptopje voor me met daarin een USB-stick. Op dat laptop staat een scherm open en daar staat op geluid 2026.
0: Geluid 2026.
1: Ja, en ik kan die afspelen. Nou ja, het zou niet de bedoeling zijn om dat geluid nu te laten horen. Want daar kan je toch al best wel mee aan de slag. Maar ik mag hem dus wel zelf nu voor de eerste keer horen. En ik kan misschien wel een beetje vertellen wat ik hoor. Niet helemaal.
0: Maar probeer het zo goed mogelijk te vertalen.
1: Ik probeer het zo goed mogelijk te vertalen zonder echt te gaan zitten gokken. Want dat zou natuurlijk niet de bedoeling zijn.
0: Oké,
1: ik zet de koptelefoon op.
0: Ja. En Bram dan luistert. Luister meerdere keren hoor, Bram.
1: Oké, ik ga nu even luisteren hoor. Hoe dit. Ja, daar gaat hij.
0: Ja. Bram luistert aandachtig. Wij horen dat dus niet. Hij zit met een koptelefoon op hier in de studio.
1: Jezus, wat een. Jee, dat lijkt wel een misthoorn. Nee hoor, nee. Ik kan, hoe kan ik dit? Oké, ik ga het gewoon nadoen. Ik hoor.
0: Kom maar.
1: Tjak. Nog een keer, wacht even hoor. Nee, ja. Tjak. Dat hoor ik.
0: Neergestoken. Mortal Kombat.
1: Nou, ik denk dus. Ja, ik mag niet gokken, dan heb ik meteen de zenderbaas hier op mijn nek. Ik denk dat het doorladen is van een M1 Garand uit de Tweede Wereldoorlog.
0: Ik denk dat dat fout is, Bram.
1: Nou, ik ga het gewoon insturen, hoor. Echt, dat geld is van mij. Ja, ik ga nog één keer luisteren.
0: Oké, nog één keer, een laatste keer dan.
1: Tjak. Ja, tjak. Het is een driestapsraket.
0: We spelen het geluid vanaf 14 september weer de hele dag bij Q-Music. Elke keer als het fout is, komt er €100 bovenop. En het startbedrag, ja, dat vind ik wel te gek, is €10.000. Daar beginnen we mee op 14 september. Het geluid van Q-Music is terug vanaf dat moment. Hou dat in de gaten. Hey Bram, het weekend staat voor de deur. Ik ga vanavond, heb ik date night. En ik ga iets doen wat jij me getipt hebt.

0: Nelly en Kelly. Kijk, music en Dilemma. Vanavond date night. En ik ga iets doen, Bram. Dat heb jij getipt.
1: Ja, ik zit er al even over na te denken. Maar ik zou echt mijn god niet weten wat ik jou heb getipt.
0: Ga naar een privébioscoop.
1: Ach, wel, oh, wat leuk.
0: Ja,
1: ja.
0: Maar ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik nou precies heb gekocht. Want ik dacht, ja, jij bent er geweest en het beviel jou. Dus ja, dat is eigenlijk mijn kwaliteitstest. Maar wat heb ik nou precies... Wat kan ik nou vanavond verwachten dan?
1: Ik vind het eigenlijk een beetje jammer dat we dit aansnijden. Want volgens mij weten niet zo heel veel mensen dit, dat dit kan.
0: Oké, wacht even. Vrouwen van Nederland, doe even je oren dicht. Want misschien krijg je het binnenkort cadeau van je man. Mannen van Nederland, let op.
1: Juist. Nou, je kan dus op sommige plekken in Nederland een privébioscoop huren. Dat is niet eens zo heel veel duurder dan een normaal bioscoopticket. Dan zit je in een heel klein zaaltje met groot scherm. Je kan een film kiezen naar keuze. Allemaal films die net uit zijn.
0: Dus... Ja, want ik moet zeggen, ik ging door dat menu heen van films die ik kon kijken. Nou, ik heb, ja, een beetje dom. Ik heb een enorme weggooier van een film gekozen. Een of ander ding met Jason Statham op een boot. Maar goed, dat hindert niet.
1: Maar je hebt date night en je gaat naar Jason Statham op een boot. Nou, daar zou Kiki blij mee zijn, denk ik. Je hebt weer lekker de romanticus, ben je weer lekker bezig uit.
0: Ja, sorry. Achteraf heb ik mezelf te veel verloren in mijn eigen behoeftes qua film, zeg maar. Dus er was ook een kopje romantische films en familiefilms. Ik ben naar actiefilms gegaan. Nou, hoe dan ook. Ik krijg vanavond Mutiny te zien. Mutiny.
2: Kan toch iemand betalen, jongens? Een privébioscoop. Dat heeft er helemaal niks aan, deze tip.
1: Jawel.
2: Ik had een tip voor een leuk kroegje in Saint-Tropez. Dat is toch ook helemaal wat niemand zit te wachten voor komend weekend?
1: Het is niet...
2: Dat is toch alweer de high-upper-upper-upper class van Nederland?
1: Nee, het is niet voor de elite.
0: Nee, echt niet.
1: Het is gewoon... Het is echt goed betaalbaar. Sterker nog, je kan...
2: Noem een prijs dan.
0: Ik heb nog geen 100 euro betaald.
2: Voor een film nog geen 100 euro betaald?
1: Nee. Maar wacht even, dit is... Nee, wacht, ik moet het even nuanceren. Kijk, Mattie, hoe laat ga jij naar die film?
0: 9 uur.
1: Ja, 9 uur 's avonds. Dan is de prijs natuurlijk hoger. En je kan een zaaltje ook voor 4... bijvoorbeeld gebruiken.
0: Oh,
1: en dan is het dus 25 euro de neus.
2: Wat voor 4 man?
1: 4 man, dan is het 25 euro de neus. Nou, dat is echt niet zo duur hoor, Luc Sarneel.
0: Nee.
1: Oude student.
0: Misschien moet je het eens doen, krijg je een keer een vriendin.
1: Maar goed.
2: Met 4 man naar de bioscoop leveren ze geen vriendin op, die valk.
0: Nou, hoe dan ook, waar kom ik nou vanavond terecht?
1: Ja, dan kom je dus in een zaaltje. Super fijn. Dan kan je de temperatuur zelf instellen, hoe hoog je die of laag je die wil hebben.
0: Oh, lekker.
1: Je hebt een groot scherm. Je kan de film op pauze zetten wanneer je wil. Dus dan kan je even een plaspauze nemen. Misschien wel 4 plaspauzes, maakt niet uit.
0: Wat lekker.
1: Maximaal een kwartier kan je dan pauzeren. En ondertussen kan je ook dingetjes bestellen. Dus dan open je de app, want er zit dan een app bij. En dan kan je bijvoorbeeld popcorn of sushi of een rosbief of patat of weet ik wat.
0: Wat lekker zeg.
1: En dat komen ze dan brengen. Nou, dan zet je die film even op pauze. Dan ga je even lekker eten. Het is echt superleuk. En
0: hey,
1: volgens mij is het ook van de makers van Pathé Thuis. Dus ook alle nieuwe films zitten gewoon altijd daarin.
0: Nou, wat leuk. En dat kan je op meerdere plekken in Nederland doen. Ik ga dan bijvoorbeeld in Rotterdam.
1: Ja,
0: maar het kan ook op andere plekken.
1: Ja, wijk bij Duurstede, geloof ik. Den Haag.
2: Nou, ik zie hier de menukaart, Mat, van waar jij gaat. Ik zit naast Kiki op de redactie. Brood met smeersel, 6,50. Witte garnituur, 17 euro. Borsta Martini voor 13 euro. En alles wat jij opdoet, Bram, op pauze zetten naar het toilet, dat kan thuis ook.
1: Ja,
0: ja, maar luister eens.
1: Het is gewoon een bioscoopzaal,
0: ja,
1: Luc Sarneel. En nou word ik toch wel een beetje boos. Dat is een hartstikke, hartstikke leuke date. En het is helemaal niet zo prijzig.
0: Ik laat aankomende maandag weten hoe dit was. Of het iedere euro waard is.
2: Nou, laat het vooral ING weten, want dan gaat er maar geld uitzenden. Dat is mijn hemel.
0: Hou op. Irma, die app. Luc, met 3 vrouwen vind je vast een betere optie. Kaasfondue Night. Ja, nou, dat is inderdaad wel.
2: Ja, waar is deze bioscoop?
0: Ja, precies, ja. Dit is Q Music, Temper City, Self-Aware.

0: Back your music and stay if you want to dance. Nieuwe ronde, 4 op een rij komt eraan. Eerst Danny met het nieuws. Wat horen we zo meteen, Danny?
1: Nou, ik zou zeggen, vergeet GTA 6. Je kan nu gamen op de hoofdpagina van het Witte Huis. Daar is alleen wel wat kritiek op.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... een dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
3: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
4: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
3: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
5: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
8: Yes! Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
7: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
8: Yes!
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
12: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
13: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
14: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
16: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
15: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
18: Na het succes van Fuck de Liefde is er nu Fuck de Familie.
19: Nou is koekoe.
20: Ik niet goed bij me.
19: Jij niet goed bij me.
18: De leukste film van het najaar.
21: Familie, je hebt ze niet voor het uitkiezen.
18: Fuck de Familie, nu in de bioscoop.
17: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus.
19: Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
20: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
22: I am Iron Man.
20: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
1: Goedemorgen, 1:08. Dit is Kim Music met verkeersinformatie van Flitsmeister. Twee opvallende vertragingen. A58, Breda-Tilburg, tussen Sint-Annabos en Tilburg-Reeshof. Daar is de afrit afgesloten. Zorgt voor een file van 5 kilometer en 35 minuten vertraging. En diezelfde A58, Breda-Tilburg, maar dan tussen Bavel en Tilburg Centrum-West. File van 4 kilometer. Hou rekening met een reistijd die 25 minuten langer kan zijn. Ondertussen een grijze dag, nu vooral in het noorden regen, straks ook in het zuidoosten en het wordt 18 tot 25 graden. Danny heeft het laatste nieuws.
23: Ja, goedemorgen. Premier Jette wordt opvallend vaak uitgescholden, dat schrijft het AD. Vooral op X krijgt Jette veel haatberichten. Ja, die gaan dan vooral over zijn geaardheid. Homohaat is verboden op X. Een platform grijpt volgens het AD niet in.
24: Nee, je moet wel zeggen, als je X wil zuiveren van alle haat en ellende en weet ik wat allemaal, dan kan je beter dat hele platform opdoeken.
1: Dan kan je het beter opdoeken, ja.
24: Er zit werkelijk echt geen één stukje positiviteit op.
1: Ik vind ook, kan hij er niet gewoon af?
23: Ja. Ja, dat is wel ongebruikelijk, denk ik. Omdat er natuurlijk ook veel wordt gedeeld nog. Hè. Politici maken veel gebruik nog van X om snel berichten te kunnen delen. Zeker als er iets gebeurt, kunnen ze daar dan een eerste reactie plaatsen. Ja. Dus er wordt nog wel veel gebruik van gemaakt.
24: Ja, dat kan toch ook gewoon lekker op Instagram?
1: Ja, dat zou ik toch ook zeggen. Heb je X dan zo nodig? Want ik bedoel, als er ergens een platform is waar het gewoon het Wild Westen is en waarbij geen regels zijn, dan is het X.
24: Ja, een soort dark web.
1: Nou, bijna wel. Ja, ja. Ga er lekker vanaf, man.
23: Huren is weer duurder, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In juli betaalde je voor een huurwoning gemiddeld dik 4% meer dan een jaar eerder. In de vrije sector ging de huur iets harder omhoog dan bij sociale huurwoningen. Ja, familie en vrienden op de hoogte houden van je vakantie via Polarsteps. Dat klinkt natuurlijk leuk, maar eigenlijk kunnen veel meer mensen zien waar je uithangt. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money. En je kan op Polarsteps dus plaatsen wat je allemaal aan het doen bent op je vakantie, waar je bent geweest. Maar er zit een lek in die app. Gevolg is dat je de gegevens van miljoenen mensen kunt zien. Polarsteps heeft dat lek nu gemeld. Wordt, als het goed is, snel opgelost.
1: Ik vind het hartstikke leuk, hoor. Mijn nichtje zit nu in Rio de Janeiro. Dat hebben de hackers natuurlijk al lang gezien. De dochter van mijn broer. En ze schrijft iedere dag een stukje. Maar dat is zo onwijs leuk. Want er zitten dan filmpjes bij. En je krijgt eigenlijk gewoon een heel reisverslag. Zij is daar een half jaar. Ja, dat is echt, echt heel tof. Want als ze dan terug is, dan weet je wat ze heeft meegemaakt. Want normaal vraag je, ja, hoe was het in Rio de Janeiro? Ja, heb je even. Maar nu ben je gewoon helemaal bij. Vind ik echt leuk.
24: Dag tot dag. Ja, echt heel erg leuk. Als je een mooie reis maakt, is dat echt wel een dikke aanrader.
1: Ja.
23: Er is flink wat kritiek op het Witte Huis. Die hebben een website gelanceerd met allemaal spelletjes die je dan kunt spelen. Nou, die spelletjes die gaan over het beleid van president Trump. Er is bijvoorbeeld een soort Tetris. Dat heet dan Build the Wall, waarin spelers een grensmuur moeten bouwen. Ook is er een spel dat lijkt op Snake. Maar dan moet je migranten het land uitzetten met de Snake. Ja, mensenrechtenorganisaties die noemen de spelletjes smakeloos, zijn er woedend over. Het Witte Huis zegt juist op een nieuwe manier te willen laten zien wat de regering allemaal heeft bereikt.
1: Ja, dit kan toch niet?
24: Nee,
1: dat kan toch gewoon. We hebben vanochtend even die spelletjes in het spelen.
24: Ja. Het zijn inderdaad gewoon de old school games, maar dan in een Donald Trump jasje. Ja, het verbaast me dan ook weer niet. Er is toch iedere keer is er wel weer wat.
1: Ja. Maar dat het ons niet verbaast, zegt eigenlijk al genoeg.
23: Ja, maar je spelletje heet dan bijvoorbeeld Border Patrol of Protect the Border from the Common Border. Ja, dat is vrij opmerkelijk natuurlijk.
24: Ja, en jij had een highscore gevest, Danny.
1: Ja, dat is wel waar. Ja.
23: Valt niet te ontkennen. Ja.
1: Zo meteen. Nieuwe ronde van 4 op een rij. Wel even leuk. Vorige week, Bram, speelde jij met Wendy, 44, uit Raamsdonksveer. Jij zei net als haar bij het woord nieuw.
24: Oud.
1: Bij spaghetti zei jij
24: pasta.
1: Jij zei net als Wendy bij kasteel
24: ridder.
1: Ja, en toen, en toen, en toen. Het laatste woord, Bram, is bloem.
24: Oeh. Roos.
25: Oh mijn hemel.
0: Ja, natuurlijk.

0: Weet je wat ik een misschien wel een van de meest vieze woorden vind?
1: Nou?
0: Luiertaart.
1: Ja, dat snap ik wel, ja.
0: Luiertaart. Oeh, oeh. Misschien heeft Danielle dit weekend wel een luiertaart voor zich staan. Hallo Danielle.
2: Goedemorgen, Mattie.
0: Goedemorgen. Toch of niet?
2: Ja, zeker. We hebben zondag hebben we een babyshower.
0: Ja, van wie?
2: Van een, eigenlijk de vrouw van een iemand waar ik altijd voor werk, zeg maar, ben ik uitgenodigd.
0: Ah, oké.
1: Okay. En heb je een leuke gift om te geven? Nou, bijvoorbeeld een luier voor op de luiertaart.
2: Ja, we hebben geen luiertaart. Dat vonden we een beetje ouderwet, zeg maar. Ja.
0: Ja.
2: Dat is een beetje, dat is altijd al een idee, zeg maar.
0: Dus wat
2: nee,
0: is
2: we
0: het
2: hebben
0: nu?
2: Andere. Ik weet niet of dat kan zeggen.
1: Oh ja, natuurlijk. Misschien luistert ze wel. Nee, je hebt hem.
0: Nee, dat kan inderdaad.
1: Nee, dat kan niet.
0: Is er nou iets, zeg maar, voor de man? Of bestaat dat nog steeds niet? Dus,
2: nee, ja, eigenlijk niet. Ik heb het idee dat het alleen maar nog steeds voor vrouwen is.
0: Ja, er is toch geen equivalent van de babyshower voor de man?
1: Nee. Is dat niet voor mannen?
2: Nee.
0: Nee, dat is
1: helemaal
0: niet.
1: Is het niet
0: voor mannen? Nee.
2: Ja, eigenlijk niet.
0: Nee, dat
2: ik
0: wordt ons ontnomen. Ja, wij missen op het moment dat je vader wordt, mis je één feest in je leven. Zeg maar, de vrouw heeft de babyshower. Maar ik zou dan, zeg maar, op het moment dat ik vader zou worden, een feestje is wel leuk.
1: Ja,
2: eigenlijk wel.
1: Vorige week hadden we het al over baargoud. Hè, dat de vrouw baargoud krijgt.
0: Ja,
1: nu krijgen ze ook nog een babyshower. Oh. Ja, hallo, koekoek.
0: Ja. Oh, trouwens, ik zie hier wel, Danielle, er wordt geappt. Er is een biershower.
1: Hè?
2: Oh, ja, maar dat kun je iedere weekend doen.
0: Ja,
1: dat is dan ook wel weer waar. Ja.
0: Oh, de Dadchiller zie ik ook binnenkomen.
1: Gat.
0: De Dadchiller.
1: Nee, hou maar op.
0: Nee,
1: daar gaan we nek haar recht in.
0: Oké, nou, we cancelen de plannen. Hey, Danielle, wij gaan eerst vier op een rijen. En dat ga je doen met Bram Krikke. Hij verlaat de studio.
1: Ja, dag.
2: Ja.
0: En dan gaan wij beginnen. Je krijgt van mij vier woorden. Ik hoor graag jouw eerste associatie daarbij. Geef Bram zo meteen vier dezelfde associaties. Krijg je 2.500 euro. Ben je er klaar voor?
2: Zeker.
0: Daar gaan we. Jouw eerste woord is zoeken.
2: Vinden.
0: Cafeïne.
2: Koffie.
0: Engeland.
2: Engeland.
0: Heb je nu iets van je nodig, Danielle?
2: Engelse thee? Geen idee.
0: Maar ik heb één woord nodig. We kunnen ook thee neerzetten.
2: Doe maar thee. Ja. Ik heb geen idee.
0: En je laatste woord is kikker.
2: Groen.
0: Ja, het is altijd lastig als je dan op de radio meespeelt, hè?
2: Oh, dat is echt lastig.
0: Ja, het is hartstikke pittig. Maar goed, Engeland thee? Nou, het is helemaal niet onmogelijk, hoor. Geeft Bram de vier dezelfde associaties? Dat hoor je zo meteen, naar Kings of Leon. Dit is Sex on Fire.

0: Kings of Leon, Back Music en Sex on Fire. Spelen we vandaag met Danielle uit Waalwijk. Danielle, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Jij zei, het is een interessant rijtje, bij zoeken vinden. Bij cafeïne zei je koffie, bij Engeland thee en bij kikker groen.
1: Ja.
0: Hoorden wij hier een klassieke blackout, Danielle?
1: Nou, zeker bij Engeland. Daar had ik zeker iets anders moeten zeggen.
0: Wat had je bijvoorbeeld kunnen zeggen bij Engeland?
1: Ja, dan had ik gewoon Londen moeten zeggen.
0: Ja, dat is precies wat de app ook zegt inderdaad, Danielle.
1: Ja, zeker.
0: Die zeggen allemaal, ja, soms komt ook nog paspoort binnen, maar over het algemeen komt Londen binnen.
1: Ja, dat klopt. Ja, ik kreeg daar echt wel even error, zeg maar.
0: Maar goed, Engelse thee? Je weet het niet. Je weet het niet. Ja, het is ook niet dat er alligator staat of zo, weet je wel. Nou goed, Bram de studio terug invragen. En eens kijken of er 2.500 euro voor jou in zit. De deur zwaait open.
2: Zo.
0: Daar gaan we. Bram, het eerste woord is zoeken.
2: Vinden.
0: Cafeïne. Koffie. Engeland.
2: Londen.
0: Ja, Danielle, dat zat er wel een beetje in, hè?
1: Ja, dat wisten we wel.

mooiste liedje van dit moment laten horen, vind ik. Teddy Swims, Break Up in Reverse. En ik vind het zo'n mooi liedje, omdat het gaat er eigenlijk over dat misschien een relatie wel andersom uit zou moeten gaan. Dus en nu gaan de relaties, hè, die gaan uit elkaar omdat er dan gedoe is, of er is een ruzie, of ze gunnen elkaar het licht in de ogen niet meer, en dan is dat je laatste herinnering aan iemand. Maar misschien in theorie, als het andersom zou kunnen, dan eindig je dus op het moment dat er heel veel liefde is. En dan is dat je laatste herinnering. Nou, daar heeft Teddy Swims zo'n prachtig liedje over geschreven. Komt nog een keer bij dat onze collega Stefan Bouwman, die heeft in Stefans pianobar hem begeleid op piano. Nou, dat vind ik zo waanzinnig. Onze collega Stefan Bouwman met Teddy Swims live. Dit is Break Up in Reverse.

0: Teddy Swims. In Stefan's pianobar en Break Up in Reverse Live. Hierbij zit Stefan, onze collega, dus op de piano Teddy Swims te begeleiden.
1: Ja, dat doet hij weer zo ongelooflijk goed.
0: Ik waanzinnig toch?
1: Leuk om te zien hoe hij altijd zo'n goede klik heeft met die artiest. En hij kan ook zo lekker Engels.
0: Ach, fantastisch man.
1: Echt een super talent.
0: Vanavond om 9 uur Stefan bij Q Music.
2: En dan game. En dan.

0: Bruno Mars, Back in Music en Apata. Bram, ik zei eerder deze ochtend al dat ik vanavond date night heb in een privébioscoop. Dat is jouw tip. Heel erg leuk, zie je daar heel erg naar uit. Ik denk dat ik weet wat jij dit weekend gaat doen.
1: Oh, dan ben ik heel erg benieuwd. Ja,
0: jij hebt mij vorige week iets verteld. En dat hebben onze luisteraars nog niet gehoord. Want het was hier, terwijl jij muziek op de radio hoorde, dat Bram mij hier iets vertelde. Ik wilde er alvast een klein stukje van laten horen. Wil ik er zo meteen na 9 uur alles over weten. Wat heb je dan laten maken, Bram? Wat is die computer dan? Wat is dat dan?
1: Ja, dat is geweldig. Ja, nou, mijn buurman die maakt dus als hobby gamecomputers. En ik was bij hem thuis. En hij liet
0: PC's?
1: Dat, ja, PC's. En hij liet dat op zijn tv zien. Nee, ik heb hem nog nooit gezien.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
3: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
4: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
3: Of,
5: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
3: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Dames en heren, de daluren beginnen.
8: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
9: De staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
9: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Nu bij Dirk. Nutrilon Opvolg, Dreumes of Peutermelk. €12,99.
11: Nog 309.000.
12: Oké. Elektrisch en garantie?
13: 7 stuurder.
12: Alcantara bekleding.
14: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
15: Kijk eens, gevonden.
14: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
16: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
17: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
18: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
19: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
20: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
21: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
22: Koekoe.
23: De Lulu.
22: Gek.
21: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
24: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
25: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Mobij. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
26: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend online leren.
27: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
0: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Deze week is het de week tegen kanker.
2: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
4: Jij waarschijnlijk ook.
13: Iemand die je dierbaar is.
15: Of was.
13: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
15: en de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
22: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
23: KWF. Tegen kanker voor het leven.
28: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
29: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
22: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
23: KWF. Tegen kanker voor het leven.
30: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
31: Goedemorgen, het is 1:09. Het Q-music nieuws van nu.nl. Krijg je van Danny Vos?
32: Ja, goedemorgen. Er zijn meerdere mensen bedreigd na de schietpartij eerder deze week in Overasselt, dat meldt Omroep Gelderland. Die bedreigingen zouden te maken hebben met Jan G. Ja, hij was het doelwit van die schietpartij. Zijn huis in Overasselt is nu voor een jaar gesloten. Ja, toch had deze vrouw bij de NOS op meer gehoopt.
33: Voor mij mogen ze het afbreken, want het is al de derde of de vierde keer dat het gesloten wordt. En ik heb het idee dat iedereen gewoon maar terug blijft komen.
32: En er zou een grote ruzie in de drugswereld zijn over een verdwenen lading cocaïne. Dan naar Politiek Den Haag. Mariette Hamer wordt lijsttrekker voor Pro bij de verkiezing van de Eerste Kamer. Dat meldt de partij zelf. Hamer was eerder lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. En volgend jaar dan wordt er een nieuwe Eerste Kamer gekozen. In Nepal zijn dik een week na de grote overstromingen 2 mensen levend uit een tunnel gered, melden de autoriteiten in het land. Het reddingswerk bij die tunnel is er in volle gang, want in diezelfde tunnel zouden nog bijna 40 anderen vastzitten. Formule 1 nog, een nieuw raceweekend begint bijna. Er wordt gereden in Italië de komende dagen op het circuit van Monza. Dat is niet het favoriete circuit van Max Verstappen.
34: Ik probeer er gewoon het beste van te maken, al is het niet wat ik leuk vind. Maar ja, kan ik op de bank zitten, maar daar schiet ik ook niks. Ja, het is wel leuk om natuurlijk met die kleine te zijn, maar ik vind racen natuurlijk altijd nog wel leuk.
32: Nou, het was door bij Viaplay. Om 12:30 is straks de eerste vrije training. Race is dan zondag om 3:00. Het weer nog van Buienradar. Een grijze dag. Nu vooral in het noorden regen. Straks ook in het zuidoosten. Het wordt 18 tot 25 graden.
31: Verkeersinformatie van Flitsmeister. 2 opvallende vertragingen. Allebei de A7. Om te beginnen Hoorn richting Zaanstad. Tussen Averhoorn en Purmerend Noord staat een file van 3 kilometer. Je doet er 20 minuten langer over. En diezelfde A7, maar dan Groningen-Heerenveen tussen Frieschepalen en Drachten Centrum. Ongeluk gebeurd. Zorgt voor een file van 4 kilometer en 20 minuten vertraging.
35: Music.
31: Ja, een beetje moe natuurlijk na gisteren, maar...
34: Ik probeer er gewoon het beste van te maken.
31: Precies. En nog een half uurtje, dan begint het foute uur al.

0: Jungle Back Your Music en Think of Me. Goedemorgen, 4 over 9 op vrijdag de 4e van september. Goedemorgen, Bram Krikke. Ja,
1: goedemorgen.
0: Danny Vos.
2: Goedemorgen.
0: Morgen op de redactie.
3: Goedemorgen.
0: En happy Friday. Heb je nog van Geert-Jan Schokker? Die zegt, hey Mattie, Marieke is nu weg. Tussen haakjes dezelfde als de collega die je hebt versleten. Leuk, Geert-Jan, dankjewel. Maar hoe zit het met Bram? Blijft hij wel op de vrijdag of gaat hij je ook verlaten?
1: Nou ja. Nee, ik blijf lekker zitten hoor, op de vrijdag. Ja, ik vind dat hartstikke gezellig.
0: Bram, ik wil het heel even hebben over jouw weekendplan. Ik denk namelijk te weten wat jij gaat doen. En dat heeft te maken met hetgene wat jij mij vorige week vertelde. Dat hebben onze luisteraars nog niet gehoord. Want jij vertelde het terwijl we op de radio muziek draaiden. En dat heeft te maken met een soort supercomputer. Luister even mee wat je me vertelde. Wat heb je dan laten maken, Bram? Wat is die computer dan? Wat is dat dan?
1: Ja, dat is geweldig. Ja, nou, mijn buurman die maakt dus als hobby gamecomputers. En ik was bij hem thuis en hij liet
0: PC's.
1: Dat... PC's? Ja, PC's. En hij liet dat op zijn tv zien. Nee, ik heb het nog nooit gezien. Het leek alsof de PlayStation 10 was uitgekomen.
0: Echt zo?
1: Zo scherp en snel. En, dus ik zei, nou joh, ik zou dat ook wel willen. Oh, nou ga ik hem voor je bouwen. Toen ging hij per onderdeel vragen, wat wil je hebben? Dat weet ik natuurlijk niet. Dus ik zei de hele tijd, ja, doe maar het meest. Ja. Het grootst. doe maar. Oké, en hoeveel? Ja, meest. Hoe groot? Grootst. En uiteindelijk kwam die dus met een ding.
0: Maar dat gaat over videokaarten, over werkgeheugen, over geluid, koeling.
1: Koelelementen, ja. Echt alles. En hij komt dus met een ding die dus 6 keer krachtiger is dan de PlayStation 5.
0: What the fuck?
1: Dus je kan iedere game helemaal op hoogste resolutie, op ja, max, 8K. Wow,
0: vet zeg.
1: En het is echt alsof je gewoon een animatiefilm bestuurt.
0: Ja, we zijn weer in het heden. Bram, ik heb echt het idee dat er bij jou een soort deeltjesversneller thuis staat. Maar wat staat daar?
1: Ja, daar staat dus nu een gamecomputer in de woonkamer, aangesloten op mijn tv. Vrouwlief is daar wat minder blij mee, want het is echt een unit van een apparaat. Maar Mat, je weet niet wat je ziet. Echt, op het moment dat ik dat ding aanzet, heeft de hele straat geen licht.
0: Wat moet ik voor me zien?
1: Nee, het is een grote pc-kast. Ja. Om te zeggen, nou, toch wel een centimeter of 60 groot. En dan helemaal van glas, dus je ziet al die onderdelen zitten.
0: Oh, te gek,
1: en het
0: zeg.
1: Is scherp. En het is, nou, Danny Vos van het Nieuws, jij hebt bij mij zitten gamen.
2: Ja, klopt. Het is eigenlijk even simpel gezegd alsof je zit te gamen in de IMAX. Dat is het zo.
0: Ja. Wat gek. En wat speel je dan nu?
1: Ja, van alles. Nou, welke ik nu speel is bijvoorbeeld Bodycam. Ja, dat is geweldig. Dat is een schietspel. En dat lijkt echt net alsof het gewoon echt is. Het is echt niet... Kom je een keer gamen?
0: Ja, maar natuurlijk. Kaza die krikken. Als ik ben uitgenodigd, dan ben ik erbij, Bram. Wat leuk.
1: Oh, kijk, ook te kijken. Natuurlijk, het is allemaal met een traan. Dit zijn wel de gesprekken die we nu kunnen voeren, nu Marieke er
0: is. Ja, nee, zeker. Nee. Absoluut.
1: Gaan we lekker Bodycam spelen. Hey, lekker FIFA.
0: Wanneer zet je dit dan aan? Want je hebt ook gewoon een hele lieve vrouw thuis rondlopen.
1: Ja. Nou kijk, als Robin haar haren gaat wassen, wat altijd wat langer duurt, dan slinger ik hem even aan.
0: Mag ik heel even zeggen, als een vrouw zegt ik ga mijn haar wassen. Hoe lang duurt dat wel?
1: Ik denk echt lang.
0: Gaat dat haar voor haar? Wat doen die vrouwen in de badkamer op het moment dat ze gaan zeggen ik ga mijn haar wassen? Dat wordt ook aangekondigd alsof ze... zeg maar, de zin ik ga een weekend weg komt op dezelfde toon.
1: Ja, ja.
0: Ik ga mijn haar wassen. Kunnen we... Wat doen we dit weekend? Nou, ik ga sowieso... Ik moet mijn haar wassen dit weekend. Denk ik, hoe lang kan dat dan duren, weet je wel?
1: Als wij ons haar wassen, dan dat is even lang als niet je haar wassen.
0: Ja. Ja. Wat gebeurt er in die badkamer? Kiki, waarom duurt het zo lang om je haar te wassen?
4: Ja, omdat je verschillende stappen hebt en dan moet je het nog feunen op de goede manier en dan kun je er weer een paar dagen mee vooruit.
0: Oké dan. En dat duurt zo lang?
4: Ja, dat duurt gewoon even. Ja, daar ben je dan druk mee. Het moet allemaal goed zitten, want dan kun je ook een paar dagen.
0: Ja, en dan kun je ook een paar dagen.
1: Ja, kijk, en dat kan natuurlijk heel vervelend zijn als je op de tijd zit. Maar als je dus zo'n supercomputer hebt en je kan een paar Duitsers zo door de schedel jassen. Ja, dan is dat geweldig, joh.
0: Fantastisch, zeg.
1: Dat is eerlijk. Kom een keer langs.
0: Ja, heel graag. Mocht je nou geen supercomputer thuis hebben, maar wil je dit weekend wel wat te doen hebben, hebben we misschien wat voor je. 2 tickets voor het grootste zomerfeest van Nederland op het strand van Scheveningen. Je kunt de zomerfeest appen als je de oproepen rondom Flemming hoort.
5: Hoi, Flemming hier.
6: Stuur nu Zomerfeest via de Q-app. En ga naar het grootste zomerfeest.

0: bij Q-Music en Kingdom of Fear. Gijs!
1: Ja, morgen!
0: Hey, jongen!
2: Q-Music presents het grootste zomerfeest van Nederland.
0: Gijs, wat staat er nu in je agenda voor? Wat wil je zeggen?
1: Ja, machtig.
3: Maarten?
1: Machtig.
3: Oh, machtig.
0: Machtig,
3: ja, machtig mooi.
0: Ja, je bent op de radio, Gijs.
1: Ja, super, super.
0: Hey, wat staat er nu in je agenda voor morgenavond of morgenmiddag?
1: Ja, nog niet veel. We zouden misschien ergens heen gaan, s'avonds.
0: Ja, ja. Maar, met vrienden? Ja. Of waar wil je dan naartoe?
1: Ja, we zouden naar een septemberfeest, geloof ik. Bij ons in de buurt zouden we naartoe gaan.
3: Is dat, natuurlijk ook leuk.
1: Ja, dat was zeker leuk. Ja.
3: Maar ja, staan daar Suzanne, Freek, Agda en de Munnik, Bente, Flemming, Kraantje, Papi, Kriskos, Amsterdam en de bankzitters.
1: Ja, dat denk ik niet, want die staan ergens anders volgens mij.
0: Ja, die staan inderdaad ergens anders. Die staan op het strand van Scheveningen bij het grootste zomerfeest van Nederland. Hé, hey, Gijs. Jij krijgt 2 tickets van Q-Music en Centraal Beheer.
1: Machtig, jongen. Dankjewel.
0: Ja!
1: Hoppa.
0: En wie ga je dan meenemen?
1: Mijn meisje, denk ik.
0: Oh, mooi, ja, mooi man.
3: Iemand uit die vriendengroep?
1: Nee, joh. Nee. Nee, dat waren zeg maar de zus van mijn meisje en 2 vriendinnen van mijn meisje. Dus dan is keuze makkelijk gemaakt, of niet?
3: Ja, laat die lekker links liggen, zou ik zeggen, inderdaad.
1: Nee, dat wou ik zeggen.
0: Hé, hey, en als ze de haar nog moet wassen, wel op tijd, hè? Want anders ben je te laat.
1: Ja, denk je, die zet ik er 's ochtends gelijk aan.
0: Ja, ja, precies. Zet er 's ochtends even onder de douche. Veel plezier, Gijs!
1: Yo, dankjewel.
0: Onder andere daar dus live op het grootste zomerfeest. Flemming, Jordan.

0: Talk to you. Aankomende maandag begint Hey Mattie. Ik heb wel een leuke binnenkomer, denk ik. Want namelijk de Hey Mattie taxi gaat rijden. Aankomende woensdag is er een landelijke OV-staking. Ik ben nog even op het station gaan checken of mensen er dan ook last van hebben.
1: Ja. Geen bussen en ook geen trein.
2: Ja, daar ga ik last van hebben, ja.
1: Ja, waar moet je naartoe?
2: Wolfga.
3: There's a strike on the 9th of September.
4: I didn't know about that.
3: Oh, oké, okay, zo. Dan staken alle treinen.
5: Nee. Ja. Oh, shit.
2: Ja.
3: De hele dag.
2: Dan kunnen we niet naar werk.
6: Ja. Ik moet wel van Utrecht naar Hilversum dan. Dus dat wordt eigenlijk wel lastig om daar te komen.
3: En jij?
7: Ik moet naar Amsterdam voor mijn stage, dus ik denk het ook. Even kijken hoe ik dat ga doen.
0: Ja. Ja, even kijken hoe je dat gaat doen.
8: Hey, Mattie!
0: Taxi! Hey, Mattie! Aankomende woensdag ben ik taxichauffeur.
9: Ja, ook stiekem ook wel een beetje een droom die uitkomt, hè?
0: Absoluut. Het lijkt mij namelijk echt heel leuk om taxichauffeur te zijn. Ik vind het...
9: waarom eigenlijk?
0: Ja, ik vind het gewoon, om te beginnen, vind ik het heel lekker om te rijden. Dat is een soort meditatie voor mij. Als ik het heel druk heb, dan pak ik de auto en ga ik gewoon lekker een stukje rijden. Daar word ik rustig van. Ik ben ook eigenlijk nooit moe achter het stuur, hoe vroeg of hoe laat het ook is. Daarnaast, ja, je hebt natuurlijk leuke gesprekken met mensen. Je komt even tot elkaar. En je hebt altijd een doel. Je zet die mensen ergens af. En dan als het goed is, een tevreden klant is blij dat hij op de plek van bestemming is.
9: Ja.
0: Dus ik heb altijd al de wens gehad om dat een keer te doen.
9: Ja, dan is dit wel een uitgelezen moment, inderdaad.
0: Aankomende woensdag is dat.
9: Ja, en het is ook helemaal gratis, hè. Dat is ook, ja, want ik dacht, jij zet lekker die meter aan. En het gaat gewoon lekker naar Mattie Valk BV, al die taxiritten.
0: Als een soort scam.
9: Ja, echt een zieke scam.
0: Nee.
9: Maar ja. Het is gewoon gratis.
0: Hartstikke gratis. Je kunt je taxirit boeken via qmusic.nl of de app. Vul daar dan even het formulier in. Ja, dat klinkt een beetje ambtelijk, maar stuur geen berichtje in de Qmusic app. Maar laat echt even weten van waar naar waar via qmusic.nl of de app. Vul dat daar even in. En als je nou denkt, ja, één taxi, Mattie, hoeveel klanten kun je dan vervoeren op één dag? Er gaan 100 taxis rijden. Aankomende woensdag.
9: Ja, 100 Hey Mattie taxis.
0: Met allemaal professionele chauffeurs natuurlijk. En heb je een taxi nodig? Ja, laat het dan maar even weten. We spraken vanochtend al even Patrick. Hij moet van Den Haag naar Delft. Hij moet namelijk naar de musical Willem van Oranje. Hij werkt daar.
9: Ja. Ja, bij de catering, geloof ik. En ja, hij kan natuurlijk niet die kant op. Zijn scooter was stuk, de treinen rijden niet. Ja, dus hij heeft toch maar even geboekt.
0: De eerste boeking is een feit. En misschien wil je jouw boeking daar wel aan toevoegen. Qmusic.nl of de app voor Hey Mattie. Taxi!

0: Adele bij Q Music en Make You Feel My Love. Hey Menno.
1: Hey Matty.
0: Goedemorgen.
1: Hey Menno. Is dat ook niet iets voor jou, zo'n super PC, zo'n gamecomputer? Want jij ging altijd vroeger gamen, hè, met Matty.
2: Ja, klopt, ja. Ja, ik ben meer console gamer.
1: Ja, maar dat maakt dus niet uit. Ik
2: geen
1: ook.
2: Geen onderhoud hebt aan. Ik heb bij een PC, maar dat is waarschijnlijk een heel achterhaald idee. Maar ik heb bij PC gaming het idee dat ik iedere week van alles moet doen en updates moet draaien. En
1: maar
2: een
1: PlayStation toch ook?
2: Ja, ja, dat gaat allemaal automatisch.
1: Echt een controller. En je kan gewoon met PlayStation controller kan je gewoon erop aansluiten. Goed.
0: Maar, wat ik even wil voorstellen. Kijk, Bram, wij komen gewoon een keer. Ik nodig even namens jou Menno ook uit.
2: Ja hoor, dat zou leuk zijn.
1: Dat is goed.
0: Casa die krikken.
1: Is dan geopend.
0: Ja. Is dan geopend. En dan komen we eerst even bij jouw game om te kijken wat die deeltjesversneller nou precies doet.
1: Ja. Ja, we moeten wel rijden naar CERN, inderdaad.
0: Ja, dat is het. Nee, het lijkt me heel erg leuk.
1: Ja, superleuk.
0: Ja, goed. Menno, zo meteen het foute uur. Waar kunnen wij het kiezen?
2: Rick Ashley.
0: Hey. Die komt er dan echt aan, hè? Tenminste.
2: Ja, behalve Sandra Kim wint. Ja. Dat kan namelijk. J'aime la vie.
0: En dat komt toch niet toevallig alsnog Rick Ashley, hè? Dat je gerickrolled wordt.
2: Ja, en weet niet of we gerickrolled worden.
0: Ja, oké. Waarmee begint het foutuur? Jij bepaalt nu in de F4Q Music.
3: Hey, is het al weekend? Nee, want de top 40 is nog niet begonnen. Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland. Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Qmusic, de top 40. Autotaalglas is partner van de top 40.
4: Start je dag zonder barst.
5: Opgelost. Autotaalglas.
6: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals. Van een

0: 50 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
7: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
8: Yes!
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Werkzoeken.nl voor een groepenmarketing die wel werkt.
8: Yes!
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van SheMoisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar

0: Nee.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Alles gaat tegenwoordig zo snel kapot, joh. Op het werk is het niet anders. Ik scheur elke maand door mijn kleren.
3: Oh ja? Dan werken jullie zeker niet met blokledder.
2: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blokladder.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
6: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
7: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
9: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
10: Ja, het is een grijze dag vandaag. Er staat veel wind, ook is er kans op wat regen. De temperatuur is wel hoog, het is namelijk maximaal 25 graden. Dan de verkeersinformatie van Flitsmeister. 6 files op dit moment. 2 files met een vertraging van 10 minuten of langer. Op de A7 Hoorn richting Zaanstad tussen Hoorn en Purmerend Noord. 6 kilometer, vertraging 23 minuten. En de A12 van Arnhem naar Oberhaus tussen Ouddijk en Duitsland. 3 kilometer, vertraging 17 minuten. Het is vrijdagochtend. Ben je erbij vandaag? Waar luister je? Luister je vanuit de vrachtwagen? Staat de radio aan in je lunchzaak? Ben je druk bezig met het tikken van je laatste mailtjes deze week? Heb je vakantie? Nou, laat het weten. Hoe ben je aan het luisteren? Wat ben je aan het doen? Klok jezelf in, stuur een bericht in de Q-app. Misschien bel ik je zo terug. Krijg je mijn koffiecup?
11: Welcome to the one and only, the original.
10: Dit is
12: het Foute Uur.
10: Ja, lekker Bartes met On The Move tegenover Mauro Picotto Komodo. Ja, wat is je favoriet? Stem erop in de Q-app of op qmusic.nl.
11: Q-music is proud to be fout.
10: Maar eerst, never gonna give you up.
11: Fouten
13: hier. Q-music. Ah, non de Gio. Wat een gewoon gerikrold hier, hé.

0: Love. Boyzone in het foutuur.
1: Goedemorgen, goedemorgen. Menno, het is bijna fucking weekend.
0: Zo. Goedemorgen.

0: Kraan. Zie ik in de Q-app Sharon Liewes, die is aan het werk. Tot 11:45 in het thuiskantoor.
1: Bijna weekend!
0: Wesley van Gemert, die zit in een vrachtwagen. Die is onderweg van Amsterdam naar Weesp. En zegt, ik heb lekker vroeg weekend. Corwin van Meel, die is een dagje ui aan het rooien. Robin Kieft is druk met scapino's bevoorraden. Daarna heeft hij vakantie. Lekker. En Sandra Jansen, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen.
0: Jij bent goed bezig.
2: Ja, zeker.
0: Want je stuurt dat je de laatste dingen voor het voor het Swim to Fight Cancer evenement aan het organiseren bent. In de Schie in Delft.
2: Ja, klopt. En, niet alleen, hè? Met een groep.
0: Ja, ik had ook niet verwacht dat je alles alleen zou doen, Sandra. Maar wordt er morgen gezwommen op zondag?
2: Ja, nee, zaterdag.
0: Zaterdag. Morgen. En hoeveel mensen gaan er zwemmen dan?
2: Uit mijn hoofd weet ik het niet precies. Nee. Maar het

0: Nee.
1: Was gelijk nee.
0: Nee, absoluut niet. Ik ga niet te skiën.
1: Nee. En als er nou mensen luisteren, kunnen ze zich nog opgeven of kan dat niet meer?
0: Nee, opgeven kan niet. Doneren natuurlijk wel.
1: Ja.
0: Ga naar de website en doneer aan 275 toppers die dit wel doen. En we zijn blij met elke euro.
1: Ja, ik heb altijd wel respect voor, want ik zwem zelf. Ik bedoel, ik waterpolo, maar ik heb dit nog nooit gedaan.
0: Het is wel heel anders dan in het zwembad, hoor.
1: Ja, dat sowieso. Ja. Er staat ook veel meer stroming natuurlijk, denk ik, in de ski. Dan in de zwembad.
0: Sommige plekken behoorlijk. Ja, klopt. Dus het is zwaar.
1: Ja, het water is natuurlijk wat kouder ook.
0: Ook. Ja, zeker.
1: Nou ja, goed. Ik wens je heel veel succes vandaag. En morgen natuurlijk ook.
0: Ja, dankjewel.
1: Dankjewel voor je inklok.
0: Ja, dank je.
1: Nou, ik stuur mijn koffiecup op.
0: Dankjewel, leuk.
1: Ja, en voordat we ophangen, nog één ding.
0: Ja, fijne dag.
2: Fijne dag.
1: Doei, Sandra.
0: Doei.
1: Ja, het is vrijdagochtend. Dit is het Foutuur.

0: Q-Music is proud to be fout.
1: Lekker foute uurtje, weer genieten.
2: Dit is het Foute Uur.
0: Q-Music.

0: Charlie Lonois en Mental Tio en Together in Wonderland in het Foute Uur.
1: Het Foute Uur.
0: Van vrijdagochtend. Ja, er kwam een suggestie binnen voor een foute battle. Van luisteraar Hendrik Smit. Iets met liedjes uit de 90's. Nou, die battle die gaan we straks doen. Maar eerst mag je in de Q-app kiezen uit twee andere nummers. Wil je zometeen Celine Dion met I'm Alive?
2: I can't touch the sky. I know that.
0: Of ga je voor Starmaker? Damn, I think I love you.
2: Ze
0: gaan heel erg gelijk op, maar klik op je favoriet in de Q-app of op Qmusic.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Flemming, Agda en de Munnik, Suzanne en Freek, Chris Cross Amsterdam.
3: Je hoort ze natuurlijk regelmatig langskomen op Q.
0: Maar het wordt nog leuker als je ze live kunt zien. En nog leuker met uitzicht op zee en je voeten in het zand. Q-Music presents het grootste zomerfeest van Nederland. Q is erbij. Jij ook? Luister deze week en sta dit weekend op een uitverkocht strand van Scheveningen.
4: Sounds better with you.

0: Het grootste zomerfeest van Nederland wordt mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer. Een ongelukje zit in een klein hoekje. Zeker als je te weinig rust neemt. Neem tijd voor jezelf. Welke hardwerkende ZZP'er gun jij een welverdiend dagje weg naar het grootste zomerfeest van Nederland? Geef hem of haar op via centraalbeheer.nl/Qmusic.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja? Echt serieus?
3: Oh,
2: wat een geld!
4: 18.000, wat verdikken me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
6: De maaltijden van Kippie, zoals bihoen met kipstukjes. Lekker, Kippie.
7: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
9: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
10: Yes! Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
10: Yes!
11: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
12: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: De energietransitie is onmogelijk.
14: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
12: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
16: NHA.nl.
17: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
18: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
19: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI, erkend online leren.
20: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
21: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supercell. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel.

0: 49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
1: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 10 uur door nu.nl. Danny Vos.
2: Ja, goedemorgen. Het wordt een drukke dag voor de rechter in Oost-Nederland. De verdachten die werden opgepakt na de veelbesproken schietpartij in Overasselt worden vandaag voorgeleid. Ze komen voor de rechter horen of ze langer vast blijven zitten. In totaal werden 34 mensen opgepakt. Op allerlei plekken in het land wordt vandaag gestaakt in de bouw- en metaalsector. Onder meer in de havens wordt het werk neergelegd. Ja, het is een protest tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Die zijn door het kabinet uitgesteld, maar daar laat vakbond FNV het niet bij zitten, zeggen ze bij RTL.
3: Onze eis is om de volledige bezuinigingsplannen van tafel te halen. Zolang die op tafel liggen of deels op tafel liggen, zullen wij actie voeren en de druk blijven opvoeren. Want deze plannen deugen niet, vandaag niet, morgen niet, volgend jaar ook niet.
2: Ja, woensdag is er ook een grote OV-staking. Dan naar Frankrijk. Tijdens de hittegolf daar deze zomer zijn veel meer mensen overleden dan gedacht, dat zegt een Franse minister. Frankrijk heeft de heetste zomer sinds het begin van de metingen achter de rug. 7000 mensen zijn er tijdens de hittegolf overleden. En hij is ongelooflijk blij. Tennisser Botik van de Zandschulp. Vannacht wist hij te stunten op de US Open. Hij schakelde Alex de Minaur uit. Nummer 7 van de wereld is dat. Maar hij wil meer, zegt hij bij Eurosport.
4: Ik heb geen idee wat er verder in mijn schema zit. Ja, ik denk als ik goed tennis speel, dat ik zeker tegen veel jongens een kans heb.
2: En van de Zandschulp moet in de volgende ronde van de US Open tegen een Belg. Het weer nog van Buienradar. Een grijze en ook vrij natte dag. Het wordt 18 tot 25 graden.
1: 8 files op dit moment gemeld in de Flitsmeister app. Ik heb files met een vertraging langer dan 10 minuten. Dat zijn er 3. De A7 van Heerenveen naar Groningen tussen Beterswaag en Drachten Centrum. 2 kilometer, vertraging 12 minuten. De A7 van Hoorn naar Zaanstad tussen Horen en Purmerend Noord. 5 kilometer, vertraging 20 minuten. En de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 3 kilometer, vertraging 12 minuten. En snelheidscontroles op de A6 van Emmeloord naar Lelystad bij 83,8. De A16 Breda richting Dordrecht bij 51,3. De A17 van Roosendaal naar Moerdijk bij 6,6. En de A27 Almere richting Hilversum. Controle bij hectometerpaal 108.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer.
1: Menno Barreveld. DJ Antoine en Timati, welcome to Central P. Tegenover Ina met Sun Is Up. Wat is je favoriet? Stem nu.
6: Q Music is proud.

0: DJ Antoine en Timati met Welcome to Saint-Tropez. Ja, ik heb hier dus een suggestie voor een battle in het foutuur van luisteraar Hendrik Smit.
1: Een goede battle zou zijn een dikke hit van Aqua tegen een dikke knijter van Toybox. Dat een zou dikke, mij nog een leuke battle lijken.
0: Een dikke hit van Aqua tegenover een dikke knijter van Toybox. Nou, dus wil je zo meteen

met Tarzan en Jenea. You know the drill. Klik op je favoriet in de Q-app of op Qmusic.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Naar deze klassieker. Toto, Africa.

0: Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Flemming. Agda en de Munnik. Suzanne en Freek. Chris Cross Amsterdam.
1: Je hoort ze natuurlijk regelmatig langskomen op Q.
0: Maar het wordt nog leuker als je ze live kunt zien. En nog leuker met uitzicht op zee en je voeten in het zand. Q Music presents het grootste zomerfeest van Nederland. Q is erbij. Jij ook? Luister deze week. En sta dit weekend op een uitverkocht strand van Scheveningen. Sounds better with you.

0: Het grootste zomerfeest van Nederland wordt mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer. Een ongelukje zit in een klein hoekje. Zeker als je te weinig rust neemt. Neem tijd voor jezelf. Welke hardwerkende ZZP'er gun jij een welverdiend dagje weg naar het grootste zomerfeest van Nederland? Geef hem of haar op via centraalbeheer.nl/Qmusic.
1: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, David Amon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle David Amon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
2: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
3: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
4: Yes!
2: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
3: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
4: Yes!
5: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
8: 18.000, potverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
10: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elster appels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
12: Vraag je wat? Elk jaar goedkope werkkleding kopen of iets meer betalen en langer mee doen.
13: Langer mee doen is goedkoper.
12: Zeker, kwaliteit rendeert.
14: Blokledder. Wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft Bloklader.
15: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
16: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
17: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
19: nu
18: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
19: Nu halen, dus niet straks.
20: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
18: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
20: Fans van voordeel.
18: Aldi.
21: voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
4: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen! Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Het is een grijze dag vandaag met veel wind. Ook is er kans op wat regen. En maximaal 25 graden.
23: Menno Barreveld.
22: Nog eentje dan. Tino Martin. Zij weet.

0: Just Stay, Jack Style en Joan met Turn the Lights Off. Turn the Lights Off, nou dat klinkt zo. Hoi, klein lichtknopje. Ja, dat is wel echt een kort geluidje. Het geluid is twee keer zo lang. Dus dat kan niet het omzetten van een lichtknopje zijn. Wat voor het geval je het gemist hebt, het geluid komt terug.
1: Het geluid.
0: Ja, vanaf maandag 14 september. Ja, ik heb het van de week gehoord, het geluid. Ja, ik heb geen idee wat het is. Ja, ook niet nadat ik Bram het vanmorgen hoorde nadoen.
2: Kachak, tjak, kachak, tjak.
0: Kachak. Nou, dit is Bram Krikke die het geluid nadoet. Al weet Bram wel inmiddels vrij zeker wat het is.
2: Ik denk dat het het doorladen is van een M1 Garand uit de Tweede Wereldoorlog.
0: Ja. Nou, ik denk niet dat het is, maar vanaf maandag 14 september is het geluid dus terug op Q-Music. Bij ieder fout antwoord wordt het weer 100 euro meer waard. En we beginnen meteen met 10.000 euro. Nu Rag & Bone Man met Human.

Alex Warren en Emerald Eyes op Q-Music. Het is 11:15. We gaan terug in de tijd. Terug naar 4 september 1996. Het is vandaag namelijk precies 30 jaar geleden dat in Rotterdam...

Wannabe. Op nummer 1 dus. Keuze 1 vandaag. Op 5 stond Rob de Nijs.

0: Taylor Swift op Q-Music en I Knew It, I Knew You.
1: If you wanna be my lover, you gotta get with my friends.
0: Ja, er wordt hard gestemd voor de top 40 classic in de Q-app. Het nummer met de meeste stemmen hoor je straks rond 10 over 11. En ook het nieuws komt eraan met Danny.
2: Ja, waar in ons land mogen leerlingen niet meer in joggingsbroek en slippers naar school?
3: Vanaf aanstaande maandag. Hey Mattie. Met Luc.
4: Hey Mattie.
3: Annemarie.
5: Hey Mattie.
3: En de redactie.
6: Hey!
7: Hey Mattie, veel plezier hè.
3: Dankjewel Marie.
6: Hey Mattie.
3: Vanaf maandag, iedere ochtend bij Q Music.
8: Q sounds better with you.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
11: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting... op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
12: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
11: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
14: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
15: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama... 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's. Voor maar 1,95. I'm loving it.
16: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido... voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn...
17: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
18: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
19: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldzinkadvies.
20: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
21: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies. Voor een nieuw huis, een verbouwing. Helder en onafhankelijk.
19: Dat is een Veldzinkadvies.
22: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
21: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
23: Smint.
24: Valt je iets op aan mij?
23: Nieuwe jas?
24: Nee.
23: Nieuwe schoenen?
24: Nee.
23: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
25: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
23: Smint.

0: vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
1: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
2: Yes!
0: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
1: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
2: Yes! De maaltijden van Kippie, zoals Kip Dunner. Lekker!
3: Kippie!
4: Eerder stoppen met werken... Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
7: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
9: Loco.
8: De Lulu.
9: Gek.
8: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine... met automatisch doseren voor 749 euro. Mediamarkt.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: De Pussycat Dolls zijn terug. PCD Forever World Tour. Live in Ziggo Dome op 27 september. Met special guests Lil Kim en Deja Vu. Koop je tickets nu via mojo.nl/pussycatdolls.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
12: Goedemorgen, het Q-Music nieuws van 11 uur door nu.nl. Met Danny Vos.
13: Ja, goedemorgen. Onderzoek in Eerbeek in Gelderland. In een huis daar is vanmorgen het lichaam van een minderjarige gevonden, meldt de politie. Iemand anders die ook in dat huis was, is opgepakt. Ja, verder is er veel onduidelijk. Politie gaat uit van een misdrijf. In Rotterdam is een grote bouwsteiger ingestort. Dat gebeurde vanmorgen. Die steiger stond rond een flat, of staat er eigenlijk nog steeds. Maar door de wind zijn de bovenste 3 etages ingestort. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. De omgeving is er wel afgezet. Dan naar over Asselt. Daar is straks een bijeenkomst na de veelbesproken schietpartij van deze week. Inwoners kunnen er praten over hun zorgen. Onder meer de politie en de gemeente zijn erbij. Nou, want veel inwoners zijn nog altijd geschrokken, horen we bij RTL.
14: Ik vind het wel heel erg wat voor een impact het heeft op de bewoners hier.
15: Je schrikt er wel van. En denk je, zo'n klein dorpje, het is altijd ergens anders. En nou is het hier. En
13: na die schietpartij werden 34 mensen opgepakt. Zij horen vandaag of ze langer vast blijven zitten. En in je joggingsbroek of in je hele trainingspak naar school gaan, dat mag niet meer op een middelbare school in Gouda, meldt het AD. Die school heeft de regels aangescherpt. Ze vinden namelijk dat leerlingen zich passend moeten kleden, net zoals dat later ook op de werkvloer wordt verwacht. Ook crop tops en slippers mogen niet meer. Het weer nog van buienradar, een grijze en ook vrij natte dag. Het wordt 18 tot 25 graden.
12: Ja, 10 files gemeld door Flitsmeister. Ik heb files met een vertraging langer dan 10 minuten. Dat zijn er 3. Op de A7 Heerenveen richting Groningen tussen Tijnje en Drachten Centrum. Daar is een ongeluk gebeurd. 4 kilometer vertraging is daar 20 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland. 5 kilometer vertraging 23 minuten. En de A37 knoopt het Holsloot richting Meppen. Tussen Zwartemeer en Duitsland 1 kilometer vertraging 12 minuten. En snelheidscontroles op de A6 van Emmeloord naar Lelystad bij 83,8. Van Muidenberg naar Lelystad bij 69,3. De A17, Roosendaal richting Moerdijk bij 6,6. En de A27, Almere richting Hilversum. Controle bij hectometerpaal 108.
16: Music. Menno Barreveld.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran en Repeat It. Ik liet je net drie liedjes horen uit de top 40 van 4 september 1996. De Spice Girls met Wannabe stonden op 1. Ook Rob de Nijs liet ik horen met Banger Hart. En Peter Andre. Ja, en welke van deze drie heeft de meeste stemmen gekregen in de top 40 Classic? Nou, ik heb hier Marjolein, Joyce en Arie. Ja, die vonden het allemaal lastig.
1: Dit is toch niet te doen, Menno? Kan je ze niet gewoon alle drie draaien?
2: Nou, draai ze maar alle drie, hoor. Kan geen keuze maken.
3: Ja, Menno, waarom nou zo'n lastige keuze?
0: Ja, niet iedereen vond het moeilijk, hoor ik.
4: Oh, Menno, wat maak je het ons makkelijk? Peter Andre.
5: Rob de Nijs met Banger Hart.
6: Yo, tell me what I want, what I really, really want.
7: Ja, Rob de Nijs, Banger Hart, hoppa.
6: I want the Spice Girls. Keuze 1, Menno, dank je.
8: Wow, mysterious girl.
0: Ja, je zou bijna denken dat het Peter Andre zelf was, in de laatste stem. Maar dat was hem niet. Mysterious Girl is het niet geworden, heeft 15% van de stemmen gekregen. 29% voor de Spice Girls met Wannabe en overtuigend gewonnen. 56% van de stemmen. Rob de Nijs en Bang.

0: These beautiful things that I've got.
1: Benson Boone en Beautiful Things. Nou, ik vind het beautiful, maar 4 keer achter elkaar was wat veel. Al was het ook niet vervelend of zo, maar op een gegeven moment dacht ik zelf, ja, nu even wat anders. Ik heb vorige week 4 keer het album The Romantic van Bruno Mars achter elkaar geluisterd in de auto. En het was niet echt vrijwillig, zeg maar. En nu denk je natuurlijk meteen, ja, zijn vriendin die wilde dat luisteren, hij zit helemaal onder de plak. Nou, dat was het deze keer niet. Maar ik had The Romantic aangezet en toen ging mijn auto in error. Dus het scherm waarop ik muziek kan regelen en Google Maps op zie en zo, dat deed het niet. Het was 1 groot zwart vlak. Nou, dus ik kon ook mijn Spotify niet aanpassen. Dus ik heb 4 keer het nieuwe album van Bruno Mars geluisterd. Nou, goed album. Het is wel redelijk kort, hè. Het is echt een half uur. Goed half uur. Ja, en ik mis wel een klein beetje de up-tempo funky tracks die wel op 24 Karat Magic staan. Maar The Romantic is een goed album. Ik heb ook nog wel hoge verwachtingen van de tracks Dance With Me en Something Serious. Dat zijn track 7 en 9 van het album, weet ik inmiddels uit mijn hoofd. En dit is track 3, maar die ken je al. I Just Might.

0: Hey, is het al weekend?
1: Nee, want de top 40 is nog niet begonnen.
2: Elke vrijdagmiddag vanaf 2 uur hoor je de grootste artiesten van dit moment in de enige echte hitlijst van Nederland.
1: Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer 1 staat, dan maak je kans op 2 tickets voor een concert naar keuze. Geef het door via qmusic.nl/top40. Q-music, de top 40.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Autotaalglas is partner van de top 40.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
8: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
9: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
10: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
11: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
12: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
11: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
13: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
14: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
15: Nog 309.000.
16: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
17: 7 sturen.
16: Alcantara bekleding.
18: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
15: Kijk eens, gevonden.
18: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
14: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
19: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
20: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
21: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
22: Koekoek.
23: Lulu.
22: Gek.
21: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
24: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1+1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1+1 gratis. En H.

0: En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
0: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
8: Het is een natte dag, ook staat er flink wat wind, maximaal 25 graden. Op dit moment 17 files gemeld door Flitsmeister. 2 files hebben een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen, tussen Ouddijk in Duitsland 3 kilometer, vertraging een kwartier. En de A37 knoopt Holsloot richting Meppen, tussen Zwartemeer en Duitsland 2 kilometer, vertraging 17 minuten.
9: Menno Barreveld.
8: Simple Minds, zo eerst BB

0: Simple Minds op Q-Music. En don't you forget about me. De brievenbus komt er zo aan, dus typ je bericht in. Stuur het deze kant op in de Q-app. En wie hebben we daar?
1: Hey, Adela.
2: De Q-Music. Alarmschijf.
3: Adela, 1, 2.

0: Allee, Wim van Helden.
1: Hey Adela.
0: 3, 2, 1.
2: Middelbarneveld, brievenbus, brievenbus, brievenbus. Middelbarneveld, brievenbus, brievenbus.
0: Voor de brievenbus nog 222 dagen en dan naar Curaçao. Dat zegt Nico van Gele. Ik denk niet dat het voor ons allemaal geldt, maar veel plezier.
3: Nog eventjes volhouden in de biep met sorteren, collega's. Daarna kunnen we zeggen, het is weekend. Melanie stuurt dat.
0: En we zijn onderweg naar San Quin om plasma te doneren, zegt Renate.
3: Bezig. Jeffrey werkt door, je doet echt helemaal niks, zegt Brian.
0: Weer goedgekeurd voor een half jaar, zegt Bianca Voermans.
3: Mannen, nog even volhouden, bijna weekend, zegt Ozzy.
0: Oh, stuurt Marandi, zegt nog even werken tot 4 uur. Daarna lekker vakantie.
3: Na 8 weken vakantie, maandag beginnen met werken, zegt Niek.
0: Stijn, ga eens werken, man, zegt Joël.
3: Wat leuk dat je spontaan kwam, Sjoukje. Ik hou van je, zegt Michel.
0: Noah, nog even en dan weekend. Succes zondag, zegt Mirella.
3: Zo, mijn eerste werkweek zit er bijna op. Fijn weekend alvast, zegt Teun.
0: Wat schommelen we lekker op onze woonark, stuurt Brigitte.
3: Spierpijn na Club Power. Thanks, Romy. Eline Plas stuurt dat.
0: Tico, ik hou van je. Ik ben trots op je, zegt Mandy.
3: Toby stuurt een bericht op naar de kermis in Volendam.
0: Heerlijk bij mijn liefie in Leeuwarden. Ik hou van je lieve ver, stuurt Samantha.
3: Assie, het is bijna weekend. Hou vol. Morgen party. Hattie Hiemstra.
0: Lieve Noah, wat zijn we trots op jou. Heel veel succes in België bij je nieuwe club VCO, stuurt Marion.
3: En Samantha zegt, ik wil een nieuwe tattoo, maar ik weet niet wat. Heeft iemand ideeën?
0: Ja, gewoon een Stitch.
3: Brievenbus.
0: Brievenbus, dat is een leuke tattoo. Hey, ik heb hier ook nog Abel.
4: Wat krijgt een kers als die uit de boom valt?
3: Wat krijgt een kers... Een kers als je uit de boom.
0: Een kers, ja. K-E-R-S. Een kers als je uit de boom valt.
3: Zou iets met pit zijn? Kers of pit?
4: Een kersenschudding.
3: Kersenschudding. Nou, het is tijd voor weekend. Dat hoor ik alweer.
0: Hey, volgende week Q Live Ticket voor Somber. Die ga ik zo draaien met mijn...

0: Fleming, Agda en de Munnik, Suzanne en Freek, Chris Cross Amsterdam.
1: Je hoort ze natuurlijk regelmatig langskomen op Q.
0: Maar het wordt nog leuker als je ze live kunt zien. En nog leuker met uitzicht op zee en je voeten in het zand. Q Music presents het grootste zomerfeest van Nederland. Q is erbij. Jij ook? Luister deze week en sta dit weekend op een uitverkocht strand van Scheveningen.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Het grootste zomerfeest van Nederland wordt mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer. Een ongelukje zit in een klein hoekje. Zeker als je te weinig rust neemt. Neem tijd voor jezelf. Welke hardwerkende ZZP'er gun jij een welverdiend dagje weg naar het grootste zomerfeest van Nederland? Geef hem of haar op via centraalbeheer.nl/qmusic.
2: Mama! Mama! Mama!
3: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat.
3: Gewoon vliegen. Een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
4: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Mama!
5: Kijk nou, je zit naast papa.
3: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, 4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
11: NHA.nl. Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
12: Joe! Tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raam.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van Shea Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
7: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
6: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
9: Het zijn weer real deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de real deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle real deals op klm.nl.
10: Goedemiddag, het is 12 uur. Q-Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuilenkom.
11: Goedemiddag, een drama in Eerbeek in Gelderland. In een huis daar is vanmorgen het lichaam van een jongen van 12 gevonden. Iemand anders die ook in het huis was, is opgepakt. Het gaat allebei om bewoners van het huis, zegt de politie. Er wordt uitgegaan van een misdrijf. De rechter in Oost-Nederland heeft een drukke ochtend achter de rug. De verdachten die werden opgepakt na de veelbesproken schietpartijen over Asselt zijn voorgeleid. Bijna allemaal worden ze verdacht van moord en of doodslag. Twee zijn niet voorgeleid, zij konden naar huis. Er zitten nu 32 mensen vast. Het grootste deel van hen komt uit Frankrijk en Nederland, meldt justitie. McDonald's krijgt een dwangsom van de inspectie omdat ze de verkeerde bekers gebruiken. Ze geven nu nog bekers van wegwerpplastic aan klanten. En dat mag niet meer, omdat die niet meerdere keren gebruikt of gerecycled kunnen worden. Als McDonald's vanaf januari geen andere bekers gebruikt, dan volgt een boete. En Formule 1, een nieuw raceweekend begint bijna. Over een half uur begint de eerste vrije training. Er wordt gereden in Italië op het circuit van Monza. Dat is niet het favoriete circuit van Max Verstappen.
12: Ik probeer er gewoon het beste van te maken. Al is het niet wat ik leuk vind. Maar ja, kan ik op de bank zitten. Maar daar schiet ik ook niks. Ja, het is wel leuk om natuurlijk met die kleine te zijn. Maar ik vind racen natuurlijk altijd nog wel leuk.
11: Ja, was vorige bij Viaplay. De race is zondag om 3 uur. Dan nog het weekend weer van buienradar. Een grijze en vrij natte dag. Het wordt 18 tot 25 graden. Morgen ook buien. Af en toe een zonnetje.
10: 21 files worden er gemeld. De twee opvallendste hoor je nu. Dat is de A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen Zevenaar in Duitsland. 6 kilometer, vertraging 16 minuten. En op de A37 knooppunt Holsloot richting Meppen in Duitsland. Tussen Zwarte Meer en Duitsland 2 kilometer, daar een kwartier. Flitsers langs de A6 Emmeloord richting Lelystad. 102,3. A27 Hilversum Almere bij 115,0. En op de A4 komt er net nog één binnen. Dat is Delft richting Schiedam. Daar opletten bij 58,1.
13: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer.
14: Music.
15: Wim

0: Concrete Heart. Ja, die is Concrete Heart. Dat betekent eigenlijk niet zomaar gaan liggen, maar ondanks al je worstelingen overeind blijven. Een Concrete Heart, een betonnen hart hebben. Nou, inmiddels heb ik dat wel, ja. Zo koud als beton. Nee, ik ging vanochtend, zoals elke dag in alle vroegte, het bos in. Met mijn hond Pluk. Die ga ik dan ook gelijk even uitlaten natuurlijk. Dan maak ik gelijk een grote wandeling. Ik dacht, nou, lekker begin van de dag. Lekker naar buiten toe. Mijn weer-app deed dat ook echt geloven. Ik heb even een opname gemaakt. Dit was hoe mijn dag startte vanochtend.
1: Ik denk, weet je wat? We starten de dag goed. Het zou droog blijven. Lekker in mijn t-shirtje. Nou, ik ben zeik nat geweest. En het begint ook alleen maar te waaien.
0: Ik kom mezelf niet eens verstaan, maar man. Ja, het klinkt heel gek als je dit zo hoort. Met het weer van vandaag kun je het haast niet voorstellen, maar...
2: Q Music presents het grootste zomerfeest van Nederland.
0: Morgen kun je bij een lekkere 20, 21 graden in het zonnetje in het zand staan. Gaat gebeuren, het grootste zomerfeest van Nederland. Op het strand van Scheveningen sluiten we het festivalseizoen van 2026 af. Met niet de minste. Flemming is erbij, Criss Cross Amsterdam, Bentham, Kraantje Papi, Bankzitters, Agden en Munich en ook Suzanne en Fake zijn van de partij. Dan heb ik hier de twee allerlaatste tickets. De hele week hebben ze weggegeven. Maar ja, dit zijn echt de twee allerlaatste. Die gaan eruit voor vanmiddag 2 uur. Dus heb je nou nog geen plannen voor morgenmiddag en morgenavond? Of zeg je die plannen met liefde af? Kan ik me goed voorstellen. Let dan goed op Suzanne en Freek. Hoor je Suzanne en Freek voorbij komen vanmiddag in mijn programma? App dan Zomerfeest in de Q-Music app. Bel ik je terug, kom je bij met de uitzending. Dan ben je morgen bij het grootste zomerfeest van Nederland.

0: van hun tour deze week. Volgende week komen ze mee naar Nederland ook. Over exact een week staan ze in een stijf uitverkochte Ziggo Dome. Het is alleen wel te hopen dat ze compleet zijn. Dat ziet er niet helemaal naar uit, want is het niet alleen vanwege twee die overspannen zijn, dan wel vanwege een verzwikte enkel van de ander.
1: Hoe bedoel je? Ik heb fucking 90 euro betaald voor Ketsai en vervolgens is de helft van de groep gaat er niet zijn!
0: Ja. Ja, desondanks gaat de tour van Ketsai wel gewoon door en beloven de andere Kitty Cats er echt een feestje van te maken. Mark Ronson heeft ook wat te vieren. Die viert zijn 51ste verjaardag vandaag. En Miley Cyrus viert haar wedergeboorte. Vanaf nu gaat ze als artiest door het leven als Miley. En dat vind ik eigenlijk best wel slim, want er is maar één Miley. Punt. Je hoort Miley nu samen met de jarige Mark Ronson.

0: zit even te kijken, maar het zijn er echt veel. Genoeg te kiezen. 1032 liedjes om precies te zijn hebben we inmiddels verzameld. 1032 oh ja momenten vind je terug in de Vergeet Mijn Liedjes playlist. Die kun je terugvinden op Spotify. Als je hem volgt, elke dag komt er een nieuwe track bij. Ja, en op vrijdag doen we even de Vergeet Mijn Liedjes shuffle. Dus ik ga zo meteen eens even lekker door de lijst shuffelen. En aan jou wat ik dan helemaal laat horen. Welk Vergeet Mijn Liedje geeft jou dan het grootste oh ja gevoel? Dat zometeen.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
7: Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza, principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
8: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
9: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
8: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
10: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
11: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
12: 18 plus, speel bewust.
13: Ja. Echt serieus?
14: 7, 7, 7, 7, 7.
13: Oh, wat een geld.
15: 80.000, godverdikke me.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
16: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
17: Nee.
16: Proteïneshakes.
15: Gadver.
16: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
18: Lekker bezig.
16: Milner.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
16: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
18: Lekker bezig.
19: Succes van Fuck de Liefde is er nu Fuck de Familie.
20: Nou is koekoe.
21: Ik niet goed bij mijn hoofd.
22: Jij niet goed bij ons.
19: De leukste film van het najaar.
23: Familie, je hebt ze niet voor het uitkiezen.
19: Fuck de Familie, nu in de bioscoop. Wow skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. Van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
24: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
25: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
24: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
26: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga door.

0: topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
1: Coco.
2: De Lulu.
1: Gek.
0: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting, een dubbel fris en appelsientje fruitdrink, een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken buddies. We doen met je mee, Plus.
4: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Is binnen 3 minuten geregeld.
7: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Het is een nat dagje. Er staat ook flink wat wind bij. Het is maximaal 25 graden, dat dan weer wel. Maar dit weekend belooft het allemaal een stuk beter te worden. Het wordt gewoon weer lekker nazomer. 27 files zijn er op dit moment. De twee langste. A7, Heerenveen-Groningen. Tussen Drachten en Friese Palen. Daar is een ongeluk gebeurd. 4 kilometer en 16 minuten. En op de A12, Arnhem-Oberhausen. Tussen Zevenaar en Duitsland. 6 kilometer, daar 17 minuten.
10: Wim van Helden.
11: Wimpy.
10: Q-Music.
9: Harry Styles, hoor je zo meteen. En dit is Morgan Wallen. That's what I want.

0: American Girls bij Q Music.
1: Vince, vergeet mijn liedje. Vergeet mijn liedjes, shuffle.
0: Ja, het is vrijdag. De hele week voeg ik met jouw hulp nieuwe tracks toe aan de Vergeet Me Liedjes playlist. Die vind je op Spotify. Er staan inmiddels 1032 vergeten liedjes in. Dus laten we even de balans opmaken. Je krijgt 3 willekeurige tracks te horen uit die lijst op Spotify. En aan jou, welke je nu helemaal gaat horen. Waar heb je het meest dat gevoel bij? Dat je denkt van, die heb ik lang niet meer gehoord. 3 keuzes uit de Zero's.
2: Oh ja.

dit is ook een vergeten liedje uit de Zero's. Katie Tunstall met Suddenly I See hoor je ook nooit meer, hè?

0: Bart die stuurt een appje. Wim, voor de vergemeliedjes zat ik nog te denken aan Dai Dai van Shakira. Die hoor je tegenwoordig ook bijna nooit meer. Alsjeblieft, Bart.
1: Vergeet mijn liedjes, shuffle.
2: En vergeet mijn liedje.
0: Drie opties. Er is genoeg te kiezen in de vergeet mijn liedjes shuffle. Texas met Inner Smile. Katie Tunstall met Suddenly I See. En die andere uit de Zero's. Robbie Williams en Kylie Minogue met Kid.
3: Sowieso Katie Tunstall.
0: Tom gaat voor Katie Tunstall. Tears aan.
4: Ja, dat is natuurlijk een no-brainer. Dat is Robbie Williams. Die wil ik graag nog wel eens horen.
0: Kijk, hoort het lekker regenen daar op de autoruit. Zit lekker aan het cruisen. Het eerste doet ze het liefst met Kids van Robbie en Kylie. Georgie.
5: In honor of GTA 6 heb ik gekozen voor Kylie en Robbie. Ik kan me dat nummer zo goed herinneren op non-stop radio in GTA 5.
0: Ah, die kan niet wachten op de nieuwe GTA.

0: Q Music, het is bijna 1 uur. Nathalie praat je zo meteen bij over het laatste nieuws. Een bijzonder gevalletje wel, hè?
1: Nou, nogal inderdaad. Een man die zijn vrouw betrapte op overspel moet nu zelf de gevangenis in. Hoe dat zit, nou, dat vertel ik je zo.
0: Oké, en hou Suzanne Veek goed in de gaten. Ik heb de 2 allerlaatste tickets voor morgen. Kun je nog naar het strand van Scheveningen voor het grootste zomerfeest van Nederland? Hoor je Suzanne Veek, app dan het woord zomerfeest. En ook deze van Michael Jackson komt eraan.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een Veldsink-advies.
6: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
7: En er is altijd een Veldsink-kantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs. Bijvoorbeeld voor een verzekeringspakket. Dat past bij jouw situatie. Helder en onafhankelijk.
5: Dat is een Veldsink-advies.
8: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
7: Een helder, onafhankelijk verzekeringsadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldsink.nl.
9: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
10: De maaltijden van Kippie. Zoals Chinese bami met kiploempia. Lekker.
11: Kippie. Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
12: Wie was er aan de beurt?
13: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
12: Hit it.
14: Voor die 2

0: 18 plus.
1: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
2: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
3: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
4: Deze week is het de week tegen kanker.
5: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
6: Jij waarschijnlijk ook.
7: Iemand die je dierbaar is.
8: Of was.
7: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
8: En de beste zorg.
7: Voor wie geef jij?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
12: Ja, geweldig, hè?
11: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
12: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
11: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Vanaf 7 september, elke werkdag om 6 uur bij 24 Kitchen.
7: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja van Jumbo.
14: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
15: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
16: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De

0: gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Goedemiddag, het is 1 uur. Dit is het Q-Music nieuws van nu.nl. Hier staan Danny Vos. Ik ben helemaal in de war.
3: Nee, ik heb mezelf geschoren vandaag. Geen snor en baard meer.
2: Ja, nee, we hebben, dat moet ik even uitleggen. We hebben bij... wacht even, want dit is natuurlijk heel raar.
3: Het is altijd wat op die vrijdag.
2: Ja, het is altijd wat op die vrijdag.
3: Ligt niet aan mij, dan is het wel weer wat in het systeem.
2: Nee, maar kijk, we hebben natuurlijk allemaal onze eigen microfoon. En dit heeft allemaal een schuifje en een knopje. En daar staat dus digitaal mooi je eigen naam bij in beeld. Oh. Dus ik had gewoon totale kortsluiting. Ik kijk naar mijn knopje en ik zie staat Danny. En ik kijk recht voor me en daar zit Nathalie. Dan ben je even in de war.
3: Ongekend.
2: Ja, dus het ligt aan mij. Excuus. 1 uur Q-Music nieuws van nu.nl. Danny van Zuilenkom.
3: Goedemiddag. In Zwaag in Noord-Holland is een persoon overleden op een bedrijventerrein. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het ging vreselijk mis nadat ze in contact kwamen met een gevaarlijke stof. Hoe dat kon gebeuren, wordt onderzocht. Het terrein is afgezet. Alle verdachten van de schietpartij in Overasselt zijn bij de rechter geweest. Bijna allemaal worden ze verdacht van moord en of doodslag. Het grootste deel van hen komt uit Frankrijk en Nederland, meldt justitie. Twee zijn niet voorgeleid, zij konden naar huis. Bij de schietpartij kwam een beveiliger van 51 om het leven. In Rotterdam is een grote bouwsteiger ingestort. Dat gebeurde vanmorgen. Die steiger stond rond een flat. Door de wind zijn de bovenste 3 etages ingestort. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. De omgeving is afgezet. En dan een opmerkelijk verhaal uit Taiwan. Een man betrapte zijn vrouw op overspel via de camera van zijn robotstofzuiger. Dat schrijft het AD. Hij zag hoe ze met een andere man in bed lag en stapte naar de rechter voor een flinke schadevergoeding. Maar zijn vrouw sloeg terug. Hij had high privacy geschonden en daar ging de rechter in mee. In Taiwan staan stevige straffen op het illegaal filmen van privé dingen. De man moet nu 5 maanden zitten en €4200 boete betalen. Dan nog het weekendweer van Buienradar. Een grijze en vrij natte dag. Het is 18 tot 25 graden. Morgen ook buien en af en toe een zonnetje.
2: 34 files zijn er op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Stroe en Hoevelaken, 8 kilometer. Daar een kwartier extra reistijd. En op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen Schavendeel en Dordrecht Centrum, 3 kilometer met een half uur extra reistijd. Verder zijn er flitsers langs de A28. Zwolle richting Meppel, 99,9. En eentje gezien op de A58. Goes richting Bergen-op-Zoom bij 151,4. Ik wens je een fijn weekend, Nathalie.
3: Dankjewel, Menno.
2: Moet je Suzanne Freek nog even in de gaten houden? Nee, maar dit zijn echt Suzanne Freek. Hier gaat het om het uiten voor tickets voor het grootste zomerfeest.

0: troosteloze bende. Ja, dat is wel niet normaal dit.
1: Vreselijk.
0: Maar waarom ook niet lekker even aan de kust? Waarom zitten we ook hier?
1: Nou, als je even wacht, is de kust vanzelf hier.
2: Stuur nu Zomerfeest via de Q-app. En ga naar het grootste zomerfeest van Nederland.
3: Ja, morgen in Scheveningen. En we beloven je mooi weer. En weet je wie er ook zijn?

0: Goedemorgen in Scheveningen. Hallo Q-Music met Wim, wie ben jij?
1: Hoi, met Saskia.
0: Saskia!
1: Wat leuk, wat leuk.
0: Hoe was je vrijdag tot nu toe?
1: Het kon beter, maar nu gaat het goed.
0: Het is in één keer allemaal opgelost.
1: Ja, het is zeker opgelost. Ja. Klopt. Ja, nou, super gaaf.
0: Ja, want wil je echt heel graag naar Susanna Freek of kies je stiekem liever iemand anders uit de line-up? Want er zijn veel grotere namen natuurlijk.
1: Nee, Susanna Freek is geweldig.
0: Check. Staat erachter, maar je krijgt als je het goed vindt ook Fleming er gratis bij. Chrisco's Amsterdam, Bente, Kraantje Papi, Bankzitters en Arden en Munich. Die zijn er ook.
1: Zeker helemaal top.
0: Morgen dus, op het strand van Scheveningen. Je hoeft geen poncho mee te nemen. Het wordt gewoon echt lekker weer. De weersvoorspellingen zien er hartstikke goed uit. Misschien zelfs nog even een klein beetje zonnebrand opsmeren.
1: Yes.
0: Dat gaat altijd hard aan de kust, je weet het. 2 tickets voor het grootste zomerfeest van Nederland. De 2 allerlaatste namens Centraal Beheer en Q-Music. Heel veel plezier.
1: Ja, helemaal super bedankt.

0: Mirella heeft de eerste werkweek na de vakantie er bijna op zitten. Ze zegt in de Q-app, ik kan nu wel weer wat dagen vrij gebruiken. Wat mij betreft pak je de twee. Moeten we nog wel even één ding doen? Het slimste bedrijf. Ja, voordat het weekend begint, even de werkweek geheel in stijl afsluiten. Doen we natuurlijk met een nieuwe ronde van Het Slimste Bedrijf van Nederland. Daarin krijg je met je collega's 1 minuut om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. En dit is de kwalificatievraag waarmee je kunt aanmelden. Gisteren is de Roxy Dekker begonnen aan 4 uitverkochte concerten in de Ziggo Dome. Daarmee verpulverde ze al de nodige records. Maar ze kan nu alweer uitkijken naar de volgende mijlpaal. Want in welk voetbalstadion staat ze volgend jaar als eerste Nederlandse vrouwelijke artiest solo? Roxy Dekker, welk voetbalstadion?
1: Het slimste bedrijf van Nederland.
2: Zometeen om 2:15.
3: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Het grootste zomerfeest van Nederland wordt mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer. Een ongelukje zit in een klein hoekje. Zeker als je te weinig rust neemt. Neem tijd voor jezelf. Welke hardwerkende ZZP'er gun jij een welverdiend dagje weg naar het grootste zomerfeest van Nederland? Geef hem of haar op via centraalbeheer.nl/qmusic.
5: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
6: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Na zomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
2: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
3: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
4: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
5: De maaltijden van Kippie, zoals de tortilla rol. Lekker, Kippie.
6: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
7: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
9: Nu hou hè, dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Hey, do you suck?
12: Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
13: Sportlife. Sportlife.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
14: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
15: Iedere ochtend bij Mattie en Marieke het spannende spel
16: 4 op 1. 4 op een rij.
15: Als je meedoet, krijg je sowieso een staatslot van Staatsloterij.
17: Het laatste woord is zakdoek.
18: Snuiten.
19: Nee, dat is niet goed.
15: Lukt het jou wel om vier dezelfde associaties op een rij te krijgen? Dan win je maar liefst €2.500 en een straat staatsloten waarmee je gegarandeerd prijs hebt. Vier op een rij, iedere ochtend om 8:30 bij Mattie en Marieke op Q-Music. Speelbewust 18+.
14: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
15: Vier op een rij wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland.
20: Bij Staatsloterij zijn alle prijzen belastingvrij. Win je 1 miljoen, dan krijg je 1 miljoen. Koop nu snel je staatslot op staatsloterij.nl. Speelbewust 18+.
21: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
22: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1+1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
21: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
23: Het is 1:30 geweest. Ja, het weer ziet er nu nog niet zo lekker uit. Maar morgen en ook zondag wordt het gewoon weer zomers. Ja, dat mag ik wel zeggen, zomers. Oké, temperatuur iets onder de zomerse temperaturen, maar we gaan wel boven de 20 graden uitkomen. En zonnig en droog. Ik vind dat gewoon zomers. Situatie op de weg. 48 files zijn er gemeld. Er is er eentje die eruit springt. Dat is de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum. 9 kilometer. Je vertraging 1/2 uur daar.
24: Wim van Helden.
23: sluiten de werkweek in stijl af. Het slimste bedrijf van Nederland.

0: Vanavond spelen ze gewoon in Amerika. Hè? Ons Utrecht gebeetje Kensington staat vanavond gewoon in de VS. Ja, had je Douwe Bob al, weet je, die gaat volgende week terug naar Nashville. Misschien wel te tekenen bij de Amerikaanse paardenmaatschappij. En Kensington staat natuurlijk met hun nieuwe frontman die uit de VS komt. Jason Dowd daar op Fellow City, een Amerikaans festival vanavond.
1: Dit is Q Music.
2: Ella Langley.
3: He's choosing Texas, I can tell.
1: En dit is Q Music.
2: Bruno Mars.
1: En dit is nu.
0: Ja, ik geef niet op, ik roep het al weken. Dit moet in de top 40 komen. Maar het is deze week nog niet gelukt, kan ik je vast verklappen. Wel ietsie pietsie gestegen in de tipparade. Dus het is een tip voor de top, zoals Domien dat zegt. De nieuwste.

0: Take me back. De nieuwste van Keigo met Max McNone. Het is 2:15. Anna.
1: Hallo.
0: Hoe lang moet je nog voordat jouw weekend begint?
1: Tot 5 uur.
0: Nog even tot 5 uur.
1: Ja.
0: Nou, we gaan hem vast op de radio in ieder geval in stijl afsluiten. Dan zometeen begint om 2 uur natuurlijk de top 40 met Domine. En dan ga je zo langzaam richting het weekend.
1: Ja, zin in.
0: We sluiten hem in stijl af natuurlijk met het slimste bedrijf van Nederland. En de eerste vraag die ik daarvoor heb is... in welk voetbalstadion staat Roxy Dekker volgend jaar?
1: Dat is de Johan Cruijff Arena.
0: Het is niet normaal, maar waar. Het slimste bedrijf. Met een Q uit Harderwijk wist 42 seconden over te houden. Jij gaat de strijd aan namens Two Brothers uit Noordwijk, het Beach Hotel daar.
1: Dat klopt.
0: Ja, jullie zitten nu lekker binnen, denk ik.
1: Ja, we zitten hier met 4 collega's. Dus,
0: het waait en het regent en het stormt en het doet.
1: Ja, dat is helaas wat minder, maar goed. Het weekend is er bijna, dus dat maakt het weer beter.
0: Precies, en het ziet er voor het weekend weer goed uit, dus dan hebben jullie genoeg klandizie ook, denk ik.
1: Zeker,
0: ja,
1: zeker.
0: Ja. Hey, Two Brothers Noordwijk Beach Hotel. 1 minuut krijgen jullie, net als alle andere bedrijven, om zo snel mogelijk 5 vragen goed te beantwoorden. En ik zei net al, 42 seconden over is voor de maand september de snelste tijd. Ja, je weet, als je vaker luistert, 42 seconden over, dat is echt een prima tijd. Maar het kan echt wel een stukje beter nog.
1: Ja, we gaan ons best doen.
0: 43, 44, misschien zelfs 45 seconden overhouden, dan zit je goed. Je tijd loopt nu. Welk dier zit in het logo van kledingmerk Lacoste?
1: Krokodil.
0: In welke stad vind je de Erasmusbrug?
1: Rotterdam.
0: Maak af, over smaak valt.
1: Niet te twisten.
0: Van wie zijn de top 40 hits 12 to 12 en Homewrecker?
1: Pas.
0: In welk land wordt dit weekend geraced in de Formule 1?
1: Monza, Italië.
0: Hoeveel kegels moet je omgooien bij bowlen?
1: 10.
0: En dat was de 5e. Kledingmerk Lacoste, Krokodil inderdaad, Erasmusbrug, Rotterdam. De Zwaan wordt hij ook wel genoemd. Vandaag zie je exact 30 jaar oud. 1996 werd hij geopend. Over smaak valt niet te twisten. Het land waarin gereisd wordt om de Formule 1, Italië, op het circuit van Monza inderdaad. En hoeveel kegels moet je omgooien bij bowlen? Volgens mij echt de fanatieke bowlingmensen. Hoe noem je dat, een bowlinger? In ieder geval, daar mag je volgens mij nooit kegel van zeggen. Zijn het pins, officieel, pins. Maar jullie begrepen de vraag, was ik er goed. 10 was inderdaad goed. Het enige wat je niet goed had, 12 to 12 en Homewrecker is van Somber.
1: Oh, ja.
0: Het is ook een beetje om somber van te worden. Want als je die vraag dan wel goed had, ja, dan had je heel wat beter gescoord. Uiteindelijk nu 2e in het klassement, 37 seconden over.
1: Nou ja, niet verkeerd.
0: Het is zeker niet verkeerd. En ik stuur ook het slimste bedrijf kaartspel naar Noordwijk, naar het hotel Two Brothers. Dan kunnen jullie nog even lekker blijven oefenen.
1: Gezellig, dankjewel.
2: Het slimste bedrijf van Nederland.

0: Het grootste zomerfeest van Nederland wordt mogelijk gemaakt door de zakelijke verzekeringen van Centraal Beheer. Een ongelukje zit in een klein hoekje. Zeker als je te weinig rust neemt. Neem tijd voor jezelf. Welke hardwerkende ZZP'er gun jij een welverdiend dagje weg naar het grootste zomerfeest van Nederland? Geef hem of haar op via centraalbeheer.nl/qmusic.
1: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.

0: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk. Dat is een
1: Veldzinkadvies. Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
0: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzink.nl.
2: Vanaf nu echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
3: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
2: Nu bij Dirk, Silvo-kruiden. Diverse varianten, €1,49, komen altijd van pas.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk, Ziggo.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
6: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
8: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
10: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja van Jumbo.
11: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
13: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
14: Gelukt. Heb je hem al betaald?
13: Wat bedoel je?
14: Mijn betaalverzoek.
13: Zo, dat doe je snel.
14: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
15: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
16: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
17: Deze week in de bonus, alle AHA bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Bij Terstal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vet voordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Terstal. Maak elk moment mooi.
17: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
19: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
20: Nee. proteïne-shakes.
21: Gadver.
20: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
22: Lekker bezig.
20: Milner.
23: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
21: Oh, nu al zin in zaterdag.
23: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
20: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
22: Lekker bezig.
24: Heb jij een...
25: Ja, hij staat aan.
24: Oké, goed.
25: Ja.
24: 2 uur, goedemiddag. Het Q Music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
26: Goedemiddag. De politie is nog steeds druk bezig met onderzoek in Eerbeek in Gelderland. In een huis daar is vanmorgen het lichaam van een jongen van 12 gevonden. Er wordt uitgegaan van een misdrijf. Volgens meerdere media is de moeder opgepakt. Deze bewoner vertelt wat ze zag.
27: Het jongste meisje is vanmorgen door vader naar de overburen gebracht. En toen is vader weer teruggegaan, mocht niet meer in de woning komen. En die stond eigenlijk in het paadje naast het huis zijn verdriet uiting te geven.
26: Dat is bij Omroep Gelderland. Op allerlei plekken in het land wordt vandaag gestaakt in de bouw- en metaalsector. Onder meer in de havens wordt het werk neergelegd. Het is een protest tegen de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Die zijn door het kabinet uitgesteld, maar daar laat vakbond FNV het niet bij zitten, zeggen ze bij RTL.
28: Onze eis is om de volledige bezuinigingsplannen van tafel te halen. Zolang die op tafel liggen of deels op tafel liggen, zullen wij actie voeren en de druk blijven opvoeren. Want deze plannen deugen niet, vandaag niet, morgen niet, volgend jaar ook niet.
26: Woensdag is er ook een grote OV-staking. In Nepal zijn dikke week na de grote overstromingen 2 mensen levend uit een tunnel gered, melden de autoriteiten in het land. Het reddingswerk bij die tunnel is er in volle gang. In diezelfde tunnel zouden nog bijna 40 anderen vastzitten. Dodental staat inmiddels op ruim 1200. Ja, en dan is er flink wat kritiek op het Witte Huis. Die hebben een website gelanceerd met spelletjes over het beleid van president Trump. Zo is er een soort Tetris, maar dat heet dan Build the Wall, waarin spelers een grensmuur moeten bouwen. Ook is er een spel dat lijkt op Snake. Dan moet je migranten het land uitzetten. Mensenrechtenorganisaties noemen de spelletjes smakeloos. Het Witte Huis zegt juist op een nieuwe manier te willen laten zien wat de regering heeft bereikt. Tot slot het weekend weer van Buienradar. Een grijze en natte dag. Het wordt 18 tot 25 graden. Morgen ook buien, af en toe een zonnetje.
24: Hier verkeer van Flitsmeister met 2 vertragingen langer dan 25 minuten. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg 12 kilometer met een half uur. En ook een half uur op de A50 Eindhoven Arnhem tussen Os-Oost en Ravenstein, daar 4 kilometer.
29: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
24: Welkom bij De Enige Echte. De komende uren hoor je de 40 populairste hits van deze week. Gebaseerd op airplay, streaming en trends op social media. Objectief en betrouwbaar, samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Dit is jaargang 62, editie 3189.
30: De enige die telt.
31: De Top 40. Kill Music.
30: Domien Verschuren.
24: Hey, is het al weekend? Ja, want de top 40 is begonnen. Het enige echte begin van je weekend. Welkom bij de editie van vrijdag 4 september 2026. Administratie van deze week. We hebben 10 stijgers, waarvan 7 stippen en 3 superstippen. 18 zakkers, 8 zittenblijvers, 18 ex-alarmschijven en maar liefst 4 nieuwe binnenkomers. Eerst terug naar vorige week. Toen waren dit de 3 grootste rammers van Nederland.
30: Nummer
24: 10. Magnetic van de Bauza. Ik weet niet welke naar welk top 3 van vorige week ik zit te luisteren. Maar dit is niet de top 3 van vorige week die ik graag wil horen. Is dit hem dan wel?
30: Nummer
24: 10. Nee, nou, vorige week op 3 de Bauza en Magnetic. Op nummer 2 Yugel, Jamaican Bam Bam. En op nummer 1 uiteraard nog steeds Shakira en Burna Boy.

40. Zou vandaag dan eindelijk de dag zijn dat die zegentocht tot een einde komt? Weet Jubel of de Bauza de nummer 1 positie over te nemen? Of komen we Die Die aan het eind van deze middag gewoon weer als allerlaatste tegen voor de 11e week op rij? Via qmusic.nl/top40 kun je jouw voorspelling doorgeven voor de nummer 1 van deze week. En onder al die goede antwoorden verloot ik later vanmiddag het Auto Taalglas sterrenpakket met daarin een concert naar keuze voor 2 personen en vervoer in een Mini Electric. Was even een shout-out naar Jamie, Tristan en Kirsten, want zij hebben hun voorspelling al gedaan. qmusic.nl/top40 voor die van jou. We beginnen de lijst deze week met een grote schoonmaak, want deze 4 hits hebben deze week de top 40 niet gehaald.

0: en dit is toch wel een dingetje. Want voor het eerst sinds januari moeten we het in de top 40 doen zonder Midnight Sun van Zara Larsson. Zelfs die is na een tijdje toch echt uitgedoofd nu. Maar zoals een wijs man ooit zei, elk nadeel heeft zijn voordeel. Want vier lijstverlaters betekent ook vier nieuwe binnenkomers deze week. En de eerste krijg je zo van me. De eerste nummer 40 is voor Silva Bamba, de snelste zakker on tonight als hekkensluiter.
1: De enige echte, de top 40.
2: Nummer 40.

0: Plopper de
1: nog net, voordat het voor hen stopper de stopt, vinden we plopper de plop nog een weekje terug in de topper de top 40. Robert van Hemert en Donnie zakken één plekje. Langzaam maar zeker richting de uitgang. Mooi heet dat nou, deze week op nummer 39. Ik ga mijn digitale lijn er even bij pakken om wat belletjes te plegen. Want binnen nu en 3 minuten hoor je 2 artiesten in de top 40. Daar wil ik graag even mee kletsen. Wie dat zijn, hoor je naar de nummer 38 van deze week. 1 plekje naar beneden. De X-alarmschijf van Lost Frequencies. Live it all in de enige echte.

0: 38 deze week, Love Frequencies en Live It All in de enige echte Nederlandse top 40. Ja, dan bellen met twee supersterren, twee top 40 artiesten. Ik begin even bij lijntje 1. Dat is het lijntje van Samuel Welten.
1: Hey. Hallo.
0: Ja, god. Samuel, ik vind het een vrij privé aangelegenheid waar ik in ben beland. Door middel van dit FaceTime gesprek.
1: Ja, sorry Robin, maar het is mijn vaste ritueel. En ik kan niet van mijn vaste rituelen afwijken.
0: Jij zit nu in bad.
1: Ja.
0: Ik ben aan het bellen met Samuel Welten die in het bad zit.
1: Ja, ja, sorry.
0: Maar wat is het ritueel dan? Iedere vrijdagmiddag als de top 40 begint, lekker de radio aan en dan in bad.
1: Ja, ja, sowieso. Altijd.
0: Ja, heel goed. Oké, dat is artiest 1. Artiest 2 is Russo. Russo, goedemiddag.
2: Ja.
0: Hallo, hallo.
2: Goedemiddag.
0: Ja, ik neem aan dat jij ook even een bad kunt gebruiken. Want ik heb jou gisteravond nog gezien in een uitverkochte Ziggo Dome bij Roxy Row.
2: Klopt, ik stink nog. Ik kan echt wel een bad gebruiken, ja. Ik heb hard gewerkt gisteren.
0: Hoe was de afterparty? Daar ben ik dan het meest benieuwd naar, want die heb ik even geskipt gisteren.
2: Nou, er was geen afterparty, want die komt pas na de laatste show van zaterdagavond.
0: Ja.
2: We moeten toch een beetje onze stemmen sparen allemaal, dus we hebben het rustig aan gedaan.
0: En toch word jij nu pas wakker om 2:15.
2: Ah ja, dan moet je niet op de radio zeggen.
0: Excuus. Mannen,

0: Jullie samenwerking Boom komt deze week nieuw binnen op nummer 37.
1: Lekker.
0: Ja, jongens, zonder al te slijmerig over te komen, dit is mijn favoriete liedje van de afgelopen week. Ik ben zo'n fan van deze sound. Ik wil even bij jou, Samuel, checken. Hoe is deze samenwerking tussen Samuel Welt en Russo tot stand gekomen? Ik heb jullie wel gezien bij Amsterdamse Zomer en dat soort festivals. Is
2: het ook gestart? We hebben Amsterdamse Zomer leren elkaar een beetje kennen. Toen hadden we een medley gedaan van Bluff. En ja, we wilden gewoon de ultieme party track gewoon maken. En volgens mij is het best wel gelukt eigenlijk.
0: Ja, die party track die gaat over het zijn van elkaars wingman, toch Russo?
2: Ja.
3: Ja, zeker weten.
0: Maar jij bent toch echt al 25 jaar van de markt?
3: Zeker, maar daarom weet ik ook heel goed hoe je voor een vriend de perfecte vrouw kan regelen.
0: Ja, precies. Jij weet natuurlijk gewoon, als je een beetje om je heen kijkt, jij hoeft niet meer te concurreren met je maten natuurlijk.
3: Absoluut niet. Nee, ik ben gewoon uitsluitend een wingman. Ik ben gevoeld een wingman geworden.
0: Wat moet een goede wingman kunnen, Samuel?
2: Ja, zeker. Afgelopen donderdag heeft hij mij heel erg goed gewingman.
0: Oh, is dat echt waar? Waar waren jullie afgelopen donderdag dan?
2: Nou, we waren in Utrecht voor de release van Boom. En dat was echt heel erg leuk.
0: En degene die jij daar hebt gespot, die zit bij jou in bad nu of dat niet?
2: Nee, dat niet zo groot is in bad niet.
0: Okay, ik dacht misschien dat Russo voor jou wel een meisje gewingman met wie je nu verder samen gaat. Okay. Samuel, bij jou nog even checken. Want waren de camera's erbij afgelopen donderdagavond dan ook bij het feest hier rondom Boom?
2: Wat zeg je?
0: Waren de camera's erbij?
2: Ja, zeker.
0: Want vorige week bekend geworden, jij krijgt een eigen Real Life Soap.
2: Dat klopt, maar ik mag echt niks zeggen.
0: Jawel, natuurlijk wel. Kijk, ik denk namelijk dat de camera's nu niet in jouw badkamer staan. Dat ik nu meer privébeelden heb van Samuel Welten dan dat hij uiteindelijk op televisie bij Amazon gaat zien.
2: Dat denk ik ook. Maar er is genoeg over te vinden. Dus
3: Domina heeft op de
0: vingers getikt
3: vorige week. Hij mag niks meer zeggen.
0: Oh, sorry. Oké, dan ga ik er niks over vragen. Jongens, ik meen het echt. Het is mijn favoriete liedje van de afgelopen week. En ook van heel veel andere Nederlanders. Op streaming gaat het super lekker. Hij wordt steeds meer gedraaid op de radio. En ik ga het officieel maken. Jullie komen samen binnen op nummer 37 deze week.
3: Heerlijk!
2: Gefeliciteerd! Lekker!
0: Samuel, ga lekker genieten van je bad. En Russo, veel plezier vanavond in de Ziggo.
3: Dankjewel.
0: Yo, bye-bye.

0: 36 voor Samber, Homewrecker. De eerste nieuwe van deze week daarvoor. 37 voor Samuel Wild en Russo en Boom. Soms kan een talentenjacht niet winnen. Het beste zijn wat je kan overkomen. Wie dat bewijst, het is de tweede nieuwe binnenkomer van deze week. Je hoort zo om wie dat gaat. En de lijst gaat ook verder met Robert van Hemert.
1: Vanaf aanstaande maandag. Hey Mattie.
2: Met Luc.
3: Hey Mattie.
1: Annemarie.
4: Hey Mattie.
1: En de redactie.
5: Hey Mattie.
4: Hey Mattie. Veel plezier hè.
1: Dankjewel Marie.
5: Hey Mattie.
1: Vanaf maandag. Iedere ochtend bij Q Music.
6: Q sounds better with you.
7: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma-salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
9: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
11: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
13: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor €1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
14: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
15: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: 18 plus, speel bewust.
17: Ja. Is
18: echt serieus?
17: Zo.
18: Wat een geld.
19: 50.000, godverdikke me.
20: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
21: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
20: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
22: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
23: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
22: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
24: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs. Knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
3: Mm-hmm.
2: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
16: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
17: Oeko.
16: De Lulu.
17: Gek.
16: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
18: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
25: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
26: nu
25: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
26: Nu halen, hè? Dus niet straks.
27: Fans van Voordeel.
25: Aldi.
28: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
25: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar €0,79.
27: Fans van Voordeel.
25: Aldi.
28: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
29: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
30: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Alpro 1 plus 1 gratis. En Senseo koffiepads, een zak van 16 stuks, €4,99. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
31: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Hey, goedemiddag, het is 2:30. Dit is de Nederlandse Top 40 bij Q-Music. Tweede nieuwe binnenkomer krijg je zometeen. Eerst verkeer van Flitsmeister met 74 files in totaal. En 2 vertragingen langer dan 25 minuten. Op de A2 Utrecht en Bos tussen Culemborg en Waardenburg. 12 kilometer, vertraging is 34 minuten. En de A2 Den Bosch Utrecht tussen Veghel en Zaltbommel. Daar 12 kilometer met een vertraging van 27 minuten. Een talentenjacht niet winnen. Het beste zijn wat je kan overkomen. Dat kan deze vrouw in ieder geval beamen. Adela.
32: Hey, Adela.
0: Een paar jaar geleden deed ze mee met Dream Academy. Dat is die talentenjacht waarmee je een plekje kon winnen in een meidengroep die later bekend zou worden als Cat's Eye. Die kom je later vanmiddag ook nog tegen in de lijst. Ja, Adela was dus een van de vele kandidaten die keihard streed om een plekje in Cat's Eye. Maar zoals je inmiddels zult begrijpen, dat is haar helaas niet gelukt. Ze is daarentegen niet bij de pakken neer gaan zitten. Want aan die talentenjacht hield ze zo'n grote fanbase over dat er gewoon solo muziekjes gaan maken en gaan uitbrengen. En dat pakt inmiddels zo goed uit dat ze de hele wereld over toert en in steeds meer landen in de hitlijsten verschijnt. Zo ook vanaf vandaag in de Nederlandse top 40. En dat is heel uniek, want Adela is de allereerste act uit Slowakije ooit die binnenkomt in de top 40. En dat past dan weer gelijk goed bij de tekst van haar hit waarmee ze de lijst binnenkomt, Aimed in LA. Want die vertelt dat vrouwen niet per se uit Los Angeles hoeven te komen om een wereldwijde popster te kunnen worden. Zoals Adela dat wel van jongs af aan altijd al heeft gehoord. Afgelopen week was het alarmschijf op Q-Music en nu officieel een hit. Is de tweede nieuwe binnenkomer op 35 deze week.

zakt 2 plekjes in de Nederlandse top 40. Dan 32, deze week voor de mannen van Kris Kross Amsterdam. Morgenavond treden ze op het grootste zomerfeest van Nederland, Strand van Scheveningen. Je maakte deze hele week kans op tickets bij Q. Veel plezier als je erbij bent morgen. Mocht je nou niet gaan, maar had je er eigenlijk wel heel graag bij willen zijn, dikke tip van mij, zet de radio morgenavond even een tandje harder. Tussen 6 en 9, dan zet mijn lieve vriend en collega Kane Slobben namelijk live vanaf het strand op Scheveningen uit. En dan hoor je allemaal interviews en de beste live optredens van de artiesten. Suzanne en Freek, Agden de Munnik, Flemming, Bente, Kraantje Papi, bankzitters. Dus als je dan thuis even zelf een cocktail in elkaar flanst, dan lijkt het net alsof je er gewoon bij bent. Morgenavond dus, tussen 6 en 9 hier op Q Music. En deze mannen ga je dan ongetwijfeld ook voorbij horen komen. Nummer 32, Kris Kross Amsterdam en Maya.

vergelijkt zichzelf met het sprookje Het Lelijke Eendje. Mocht je dat verhaal niet helemaal meer voor de geest hebben. Dat sprookje gaat over een lelijk jong eendje. Waar de andere eendjes een beetje op neerkijken. Totdat het eendje uiteindelijk uitgroeit tot een prachtige zwaan. En zo ziet ze haar eigen verhaal dus zelf ook een beetje. Omdat ze uit een klein dorpje in Letland komt, daar inmiddels weg is. Haar vleugels heeft kunnen uitslaan en hard op weg is om een wereldster te worden. Ze kan zichzelf inmiddels zo erg vinden in die metafoor dat ze haar logo ook heeft veranderd naar een zwaan. Die Juste dus met Jack, Sal en Young. Turn the lights off deze week 30 in de enige echte.

28 weken tot 40. Jester, Jackstyle en Yone, Turn the Lights Off. Nederlandse top 40 van vrijdag 4 september 2026. Nieuwe binnenkomer, een heel bijzondere, komt eraan. Move Joe, Pile hoor je zo meteen. En ook ja, onze Hollandse superstar die gisteravond haar allergrootste show ooit heeft aangekondigd. Tijdens

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
3: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
2: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor

0: Op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl. Get ready for the OG. All y'all
1: bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
3: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
4: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom er dan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
6: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En

0: Vu. Koop je tickets nu via mojo.nl/pussycatdolls.
1: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
3: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
4: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
5: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
6: Hoor je dat?
7: Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
8: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
9: Nog 309.000.
10: Oké. Elektrisch en garantie?
11: 7 sturen.
10: Alcantara bekleding.
12: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
13: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
14: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig. Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
15: Goedemiddag, het is 3 uur. Het Q-music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
16: Goedemiddag. Alle verdachten van de schietpartij in Overasselt zijn bij de rechter geweest. Bijna allemaal worden ze van hetzelfde verdacht: moord en of doodslag. Justitie legt bij de NOS uit waarom.
17: Omdat het nog moeilijk is om te duiden wie precies wat heeft gedaan. Dus in deze fase helpt het om je niet meteen te focussen op een bepaalde rolverdeling, waarvan later blijkt dat dat niet kan worden hardgemaakt.
16: In Overasselt begint over een uur een bijeenkomst. Bezorgde inwoners met vragen kunnen daar terecht. Premier Jette gaat aangifte doen nadat delen van de begroting eerder deze week zijn gelekt. Dat zei hij tijdens een wekelijkse perspraatje. Al verwacht hij niet dat zo'n aangifte veel oplevert.
18: Dat doe ik in principe altijd als er op deze manier wordt gelekt. Maar de realiteit is helaas ook vaak dat er helaas weinig uit die onderzoeken komt. Ja, de dader ligt vaak op het kerkhof.
16: Jette wil daarom met de Tweede Kamer betere afspraken maken over vooraf delen van geheime stukken. Vanaf Frankrijk, tijdens de hittegolf daar deze zomer, zijn veel meer mensen overleden dan gedacht, zegt de Franse minister. Frankrijk heeft de heetste zomer sinds het begin van de metingen achter de rug. 7000 mensen zijn er tijdens de hittegolf overleden. En in je joggingsbroek of in je hele trainingspak naar school gaan, dat mag niet meer op een middelbare school in Gouda, meldt het AD. De school heeft de regels namelijk aangescherpt. Ze vinden namelijk dat leerlingen zich passend moeten kleden, net zoals ze dat later op de werkvloer moeten doen. Ook croptops en slippers mogen niet meer. Nog het weekend weer van Buienradar. Een grijze en vrij natte dag bij 18 tot 25 graden. Morgen ook buien, af en toe een zonnetje.
15: Dan een blik op de weg door Flitsmeister met 78 files in totaal. 1 vertraging van 40 minuten op de A35 Almelo-Enschede. Tussen Hengelo-Zuid en Enschede-Zuid, 8 kilometer.
19: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas.
15: En terug naar de hits.
20: Domien Verschuren.
15: Je zou maar in de grootste popzaal van Nederland een nog grotere show kunnen aankondigen. Roxy Dekker deed het gisteren. Je hoort daar zo meteen naar Move Show. Dit is Pile.
20: Top 40 Q Music 29.

ze heeft het bewezen gisteravond meer dan. Ik ben er nog een beetje vandaan bijkomen. Ik was naar de eerste show van Roxy Dekker in een uitverkochte Ziggo Dome. Ramvol, 17.000 man tot aan de nok gevuld. En iedereen ging de hele avond lang daar uit zijn plaat. En ja, ik was misschien echt ver boven de gemiddelde leeftijd. Maar het was echt prachtig om te zien hoe zoveel mensen woord voor woord elk nummer van Roxy konden meezingen. En dan dus te bedenken dat het vanavond nog een keer gaat gebeuren. En dat ze morgen ook nog een keer totaal 3 shows mag gaan doen. Sterker nog, ja, dit is echt helemaal krankzinnig. Ik was met collega en vriend Kees Slobbe daar. En na het liedje liepen wij richting de uitgang. Toen verscheen er opeens op heel groot scherm een video van Louis van Gaal. Met Roxy Dekker. Met daarin de aankondiging dat zij volgend jaar gaat optreden in de Johan Cruijff Arena. En dat is echt krankzinnig. De Johan Cruijff Arena, dat zijn 50.000 mensen. Dat is de plek waar Bruno Mars, Taylor Swift, Beyoncé staan als ze hierheen komen. Groter in Nederland kun je niet gaan. Maar 24 april 2027 dan gaat zij het doen. Roxy Dekker in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Tickets vanaf aan.

Twee daarvan die krijg je nog van me. Eén van die twee nieuwe, die hoor je zelfs binnen een paar minuten. En ik lieg niet als ik zeg dat het een heel bijzondere nieuwe binnenkomer is. Je hoort hem zometeen naar de nummer 27, die in zijn 27ste week op 27 blijft staan. Alex Warren, Fever.

vrienden van Flair. Vanavond zijn ze tussen 9 en 10 te gast op Q en Stefans Piano Bar. Dan komen ze onder andere door het Oog van de Nacht live doen. In de top 40 staan ze er deze week voor de tweede week op rij mee op nummer 26. Dan op nummer 25 deze week een wel heel bijzondere nieuwe binnenkomer.

van Dolly Parton. Vorige week kwam het verdrietige nieuws naar buiten dat zij op 80-jarige leeftijd is overleden aan de gevolgen van kanker. En daarmee verloren we niet alleen een top 40-icoon, maar ook de Queen of Country Music. De lijst is dan ook echt eindeloos. Maar onder andere Taylor Swift, Shania Twain en Sabrina Carpenter noemen haar een enorme inspiratie. Ja, ook geen vreemde van de top 40, Dolly Parton. Ze stond bijvoorbeeld al eens in de lijst met 9 to 5, I Will Always Love You en Islands in the Stream. Maar ja, ben je een beetje bekend met haar repertoire, dan mis je er wel overduidelijk eentje. Afgelopen woensdag, toen vertel ik het al in de top 40 update in de Q-middagshow. Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar Jolene, misschien wel Dolly Partons bekendste song, heeft de top 40 nooit gehaald. Nou, door haar overlijden wordt haar muziek nu weer ontzettend veel gedraaid. En daarom lukt het Jolene nu, na ruim 52 jaar, om voor het eerst binnen te komen in de top 40. En daarmee heeft Dolly ook meteen een record in handen. Het is namelijk de allereerste keer dat er een hit in de top 40 staat die meer dan 50 jaar oud is. Een mooi eerbetoon aan een prachtig muzikale icoon. Het is de 8e top 40 hit voor Dolly Parton. En de eerste keer dat Jolene in de Nederlandse top 40 staat.

wel bijzonder. Nieuw binnen op nummer 25. Niet een re-entry voor de duidelijkheid. Jolene heeft nog nooit eerder in de Nederlandse top 40 gestaan. Tot 4 september 2026. Meer dan 52 jaar na de originele release van de track. Nieuw binnengekomen in de lijst. Vanwege natuurlijk het overlijden van icoon Dolly Parton. Op 80-jarige leeftijd. Nieuw deze week op nummer 25. Jolene. Ja, dan...

0: We gaan van stokoude country naar heel hippe, moderne Nederlandse hiphop. Maak kennis met de allereerste solo-hit van Milo Laat Het Lukken, Alleen Jij. En ik zeg bewust solo-hit, want Milo Laat Het Lukken heeft al wel eens eerder in de top 40 gestaan. Begin dit jaar kwam hij de lijst nog binnen met Lijntje, met Lil Kleine.
1: Niet aan die hit, maar aan Lijntje. Ze komt vanavond langs bij Kleintje. Het is beter dat je om me let. Ik eet het als om me let.
0: Dat werd toen zelfs een dikke top 10 hit. Of Milo dat ook met Alleen Jij gaat laten lukken, dat moet nog blijken. Maar op streaming gaat hij als een kanon. Trek staat al 7 dagen lang met grote afstand op nummer 1 in de Nederlandse streamingcharts. Niet gek dus ook dat het daarom de hoogste nieuwe binnenkomer is deze week. Milo Laat Het Lukken. Kom deze week nieuw binnen op nummer 24. Alleen Jij in de enige echte top 40.
2: De top 40.
3: My season.

0: mandjes van de vloer.
1: You can ring my bell, ring my bell.
0: Ace blijft staan op 23, ring my bell. Daarvoor de hoogste nieuwe van deze week. Milo laat het lukken, alleen jij. De Nederlandse top 40 van 4 september 2026 gaat zometeen verder met Bruno Mars, Idali, Ronnie Flex en Frenna. En ook Alex Warren, Passenger, krijg je zo.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Nu bij

0: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Wassimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Wassimpel kan het zijn.
0: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
2: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten, zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
9: 18+, speel bewust.
10: Ja? Echt serieus? Wat een geld!
11: 18.000, wat verdikken we?
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
13: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
14: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
15: Altijd helder en onafhankelijk. Dat is een
16: Veldzinkadvies. Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
17: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld voor een pensioenadvies dat bijdraagt aan jouw financiële rust. Helder en onafhankelijk.
15: Dat is een Veldzinkadvies.
18: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
17: Een helder, onafhankelijk pensioenadvies. Ga voor jouw adviseur naar veldzinken.nl.
19: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
20: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
22: Sportlife.
20: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
22: Wow, wow, wow. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
23: Oh, nu al zin in zaterdag.
22: Dus speel nu mee. Lotto, het spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
9: Nu tot 7900 euro voor op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
24: Goedemiddag, het is 3:30. Luister naar de 40 grootste hits van deze week. Dit is de enige echte Nederlandse top 40. Verkeer krijg je van Flitsmeister met 90 vertragingen in totaal. 2 vertragingen langer dan 30 minuten. Op de A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Tiel-West. Door een ongeluk 12 kilometer, 47 minuten. En de A35 richting Enschede is tussen Hengelo-Zuid en Enschede-Zuid een ongevalsonderzoek gaande. De afrit is dicht. Houd rekening met vertraging 36 minuten en een file van 9 kilometer.

0: 7 plekken winst. De snelste stijger van deze week. Alex Warren en Passenger, top 40 op nummer 22. Over Passenger gesproken, wist je dat je aanstaande woensdag passagier kan zijn bij Mattie in de auto?
1: Hey, Mattie!
2: Taxi!
0: Niet gelogen, het is al een heel lange tijd een wens van Mattie Valk, om een keer taxichauffeur te zijn. Wat wil nou het geval? Aanstaande woensdag is er een landelijke OV-staking. Bus, trein, metroverkeer, het ligt allemaal plat. Dus het leek Mattie Valk de uitgelezen kans. Het perfecte moment om zijn lang gekoesterde wens uit te laten komen. En daarom kun je aanstaande woensdag instappen bij Mattie in Hey Mattie's Taxi. En dat niet alleen, want om zoveel mogelijk mensen te kunnen voorzien van vervoer naar hun bestemming, heeft Mattie ook nog 100 andere taxis geregeld die door het hele land zullen rijden. En het prachtigste van alles is, het is helemaal gratis. En daar houden wij Hollanders van natuurlijk. Zoek jij nog een manier om woensdag naar werk te komen? Of heb je dan ook nog een kappersafspraak staan die je niet af kunt zeggen? Check even qmusic.nl of de Q-app en laat daar al je gegevens achter. Dan hoor je snel van Mattie of er woensdag een taxi voor je klaar staat. De Hey Mattie taxi aanstaande woensdag in Hey Mattie. En de rest van de dag volg je uiteraard alles via Q-music. Check qmusic.nl of de Q-music app en meld je aan voor jouw taxirit. Dan vervolgen wij onze rit langs de 40 grootste hits van Nederland. Top 40 gaat verder met Idali.

deze week op nummer 20 in de Nederlandse top 40. Even een vraag om je brein over te breken. Wat hebben Cher, Madonna, Adele, Beyoncé en Prince met elkaar gemeen? Ga ik je zo meteen vertellen. Dat heeft te maken met de nieuwe alarmschijf voor komende week. Eerst Hugo.

0: de top 40 van vrijdag 4 september 2026. We gaan richting 4 uur. Bijna 10 voor 4. Betekent dat ik je ga voorstellen aan de belangrijkste track voor komende week op Q-Music. Het is de Alarmschijf. En die is in handen van een zangeres die je waarschijnlijk wel kent, maar die ik toch opnieuw aan je moet voorstellen. Ja, ik vroeg je wat is de overeenkomst tussen Cher, Prince, Beyoncé, Adele en Madonna. Het zijn allemaal artiesten die alleen hun voornaam hebben. Prince, niet zijn echte voornaam uiteraard. Madonna wel, Beyoncé, Adele, Cher. En vanaf vandaag is er ook Miley. Oftewel, the artist formerly known as Miley Cyrus. Deze week maakt ze bekend dat ze haar achternaam laat vallen en dat er een nieuw album komt. Over 2 weken, op 18 september, komt die al uit. En zelfs zegt Miley dat er van alles voorbij gaat komen. Muziek om op te dansen en om op te huilen. Kwetsbaar, sterk en lief tegelijk. Vandaag hebben we al een klein voorproefje van het album gekregen in de vorm van Bass Persuades. Het is dezelfde synthpop die we al van Miley's vorige album kennen, maar deze week wel met een duister randje. Een liedje waarop je bijna niet stil kan blijven zitten. En bij Q weten wij het zeker, Bass Persuades is een hit in wording. Daarom komende week...
1: De Q Music Alarmschijf.

Miley, the artist formerly known as Miley Cyrus, Bass Persuades, is de nieuwe Q Music Alarmschijf. En dat is nummer 10 voor Miley. Het kan haar 13e top 40 hit worden. De lijst van deze week gaat zometeen verder met Justin De Wild, Cheerio voor het ultieme vrijdag.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus hamburgers, 50% korting... en dubbel fris en appelsientje fruitdrink... een pak van 1 of 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee, Plus.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: De energietransitie is onmogelijk.
4: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
5: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bij

0: is 18 plus.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
2: Mm.
1: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
3: Mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
5: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
6: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij iWis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
3: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
4: I am Iron Man.
3: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
8: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
9: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in pannenkoeksaus. Lekker!
11: Kippie!
12: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen. Helemaal gratis. Want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
13: NHA.nl.
14: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
15: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
16: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
18: Goedemiddag, het Q-Music nieuws van nu.nl. Wat krijg je van Nathalie van Zuiderkom?
19: Goedemiddag, in Overasselt begint een bijeenkomst voor inwoners. Na de veelbesproken schietpartij deze week zijn er nog veel vragen. Op 2 na zitten alle verdachten nog vast. Ze worden verdacht van moord en of doodslag. Justitie vertelt meer over hun identiteit bij de NOS.
20: Er zijn 2 minderjarigen die vandaag zijn voorgeleid, 16 en 17 jaar. De rest is tussen de 18 en de 32 jaar oud. Grote groep Fransen, grote groep Nederlanders. En dan zijn er nog een Belg, Algerijn, Libiër en een Oekraïner.
19: Omroep Gelderland meldt dat in Overasselt nu ook een 2e woning is gesloten. Daar werd in de nacht van de schietpartij de voordeur weggeblazen. Dan naar Zwaag in Noord-Holland. Het bedrijventerrein waar vanochtend een dode viel is weer vrijgegeven. De 2 werknemers van een coatingbedrijf kwamen in contact met de stof. Naast 1 dode raakte een andere werknemer zwaar gewond. De stof is niet gevaarlijk voor de omgeving, zegt de politie. McDonald's krijgt een dwangsom van de inspectie omdat ze de verkeerde bekers gebruiken. Ze geven nu nog bekers van wegwerpplastic aan klanten. En dat mag niet meer omdat die niet meerdere keren gebruikt of gerecycled kunnen worden. Als McDonald's vanaf januari geen andere bekers gebruikt, dan volgt een boete. Even Formule 1 in het snikhete Monza, Italië, wordt de tweede vrije training gereden. Charles Leclerc van Ferrari pakte de snelste tijd in de eerste vrije training. Max Verstappen rijdt ook weer mee. Hij sloeg de eerste vrije training over om een jonge, minder ervaren coureur een kans te geven. Formule 1-teams moeten dat 4 keer per seizoen doen. De grote race is zondag om 3:00. Het weekend weer van Buienradar. Een grijs en vrij natte dag bij 18 tot 25 graden. Morgen ook buien. Af en toe een zonnetje. Iets warmer dan vandaag.
6: Q-verkeer van Flitsmeister met 350 kilometer in totaal, verdeeld over 93 files. Vertragingen langer dan 30 minuten. Er zijn er 4 op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Waardenburg. 11 kilometer, 35 minuten. A2 richting Utrecht tussen Veghel en Zaltbommel door een ongeluk 13 kilometer. Dan de A58 in de richting van Berg op Zoom naar Vlissingen. Tussen Kruidingen en Schavenpolder 9 kilometer, 37 minuten vertraging. En de laatste is de A73 richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Haps. Door een ongeluk 8 kilometer. Je vertraging daar is 42 minuten.
11: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas.
6: En terug naar de hits.
13: Domein Verschuren.
6: 4 uur geweest. Het is tijd voor de vrijdagmiddagborrel. Die wordt zometeen muzikaal bijgestaan door Justin de Wild. Cheerio krijg je op nummer 16. Naast Stella Lefty. Hier is Boston.
21: De top 40. Kill music.
22: 17. On a chain.

6 over 4. Goedemiddag, Domien hier met de Nederlandse Top 40. De 40 grootste hit van Nederland, samengesteld door de Stichting Nederlandse Top 40. Met 4 plekken winst deze week voor Stella Lefty en Boston, nummer 17 in de enige rechte, in haar 17e week. Zometeen tijd voor de Top 40 Rebus. Is bijna zover, zoek dus alvast pen en papier op. Laat ik je in de tussentijd even een blast from the past horen van Justin de Wild. Ik kwam deze week een video tegen van kleine Justin. Daarin is hij, nou, ik zou willen zeggen een jaar of 11... staat hij s'avonds in de kroeg, volledig omringd door meisjes. Zijn haren strak in de gel. Ja, en hij is een goede kop kleiner dan de andere mensen en de andere mannen vooral in die video. Dit was namelijk de videoclip van zijn allereerste liedje ooit.

Tijd is mijn leven. Dat is de titel van de song. Dat kun je maar beter weten, toch? 11 jaar al. Jong geleerd is oud gedaan. Hij vond zelf dat hij een ontzettende piepstem had toen de tijd. Is daarom na zijn eerste nummer ook meteen op zangles gegaan. Dat heeft hem geen windeieren gelegd. Al 20 weken staat hij inmiddels, 10 jaar later, met Cheerio in de top 40. Deze week op 16.

0: nummer 15 in de top 40 deze week. Vrijdagmiddag is bijna 4:15. Kan maar één ding betekenen. Tijd voor de nationale vrijdagmiddaggebeurtenis. Het is tijd voor de top 40 rebus. Ik ga je verschillende top 40 hits achter elkaar laten horen. Elke hit staat voor een letter. Die letters samen die vormen een woord dat te maken heeft met de week die is geweest of het weekend dat gaat komen. Tip van mij. Ik denk dat sommige mensen er misschien zelfs al naar onderweg zijn momenteel. Het is niet weekend.
1: De top 40 rebus.
2: De eerste letter.
0: Is de eerste letter van de hit die deze zomer niet uit de top 10 te branden is.
3: Zwoele zomernachten met z'n tweeën.
2: De tweede letter.
0: De derde letter van het DJ-duo dat morgen optreedt op het grootste zomerfeest van Nederland.

0: de derde letter van misschien wel de zomerhit van 2026. De vierde letter van de achternaam van de zangeres die in puikstaaltje country de top 40 in weet te brengen.
1: De vijfde letter.
0: De tweede letter van de zangeres die voor het eerst binnenkomt in de top 40 met een hit die ouder is dan 50 jaar geleden.
2: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
3: Rebus.
4: De top 40 Rebus.
5: En dat was hem weer.
0: Ik het goede antwoord te weten, stuur het dan nu door via een bericht in de Q-Music app. Uitslag naar Roxy Dekker, vanavond in de Ziggo Dome. Bare Minimum stijgt 6 plekken. Deze week nummer 14 in de enige echte Nederlandse.

0: voor Roxy Row. 14 in de lijst deze week, bare minimum. Daarvoor top 40 rappers van deze week. 5 muzikale hints die 1 woord vormden. Shoutout naar onder andere Alia, Wesley, Willemijn en Sasha. Jullie wisten allemaal de juiste letters bij elkaar te sprokkelen. En als je dat deed, dan kwam je uit op Z-I-G-G-O, oftewel Ziggo. En dat heeft vandaag even niks te maken met de provider zelf, maar vooral met de muzikale poptempel van Nederland, de Ziggo Dome. Want daar treedt zij vanavond op, Roxy Dekker. Maar hij volgend jaar...
1: Q Music presents Somber.
0: De man die vorig jaar voor het eerst de lijst binnen denderde en sinds niet meer weg te denken is uit de Nederlandse top 40. Van Undressed tot 12 to 12 tot Homewrecker. Hij scoort de ene na de andere megahit. En hij, Somber, staat op maandag 31 mei 2027 in die Ziggo Dome in Amsterdam. En zeg je, er treedt een superster op in de Ziggo Dome, dan zeg je meteen kaarten winnen bij Q Music. Want zo werkt dat. Vanaf aanstaande maandag maak je de hele week kans op tickets. Hoor je vanaf komende maandag een track voorbij komen van Somber op Q? Zullen zo snel mogelijk zijn na met een berichtje in de Q Music app. Ben je op de radio, dan ben je erbij. Volgend jaar, maandag 31 mei 2027. Q Music presents Somber in de Ziggo Dome in Amsterdam. En ik zei het al, hij is niet meer weg te denken uit de top 40. En dat bewijst hij ook deze week. In zijn 10e week stijgt My Body Isn't Ready 1 plekje.

3 plekken gezakt. Jonas Blue, Edge of Desire. Deze week 12. En zo gaan we langzaam maar zeker richting de Nederlandse top 10 van deze week. En we hebben nog maar 2 zittenblijvers te gaan in de lijst. Betekent dat dat we deze week een nieuwe nummer 1 hebben? Al zijn Shakira en Burna Boy met Die Die juist nog 1 van die zittenblijvers. Komt er zo meteen achter. De lijst gaat verder met Temper City, Self-Aware.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
6: Aldi, je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokie chips per zak maar 1,39.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
8: Nog 309.000.
9: Oké. Elektrisch en garantie?
10: 7 stuur.
9: Alcantara bekleding.
11: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
13: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
14: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
13: Nou, ANWB niet, die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
16: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
17: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
3: Ja, geweldig, hè?
0: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
3: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
0: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Vanaf 7 september, elke werkdag om 6 uur bij 24 Kitchen.
19: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Jongens, eten!
15: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals.

0: Dus even bollen voor een swingende start. Wow. Wow.
1: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
4: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
5: Hey, goedemiddag, het is 4:30. Dit is de Nederlandse Top 40 bij Q Music. Verkeer krijg je van Flitsmeister. 77 files, 4 vertragingen van 25 minuten of langer. Op de A2 richting Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel. 12 kilometer, 25 minuten. En richting Utrecht op de A2 tussen Vught en Rosmalen. 25 minuten over 9 kilometer. Nog een file op de A2, maar dan richting Den Bosch. Tussen Beest en Waardenburg, 9 kilometer. Vertraging daar is 37 minuten. Dan nog een file op de A73, Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Vierlingsbeek en Haps, daar kom je in 8 kilometer file terecht. Met een vertraging van een half uur. Weekend weer, het is nu nog grijs en nat. Vanavond klaart het op en koelt het af naar 14 graden. Morgen ook buien, af en toe een zonnetje en dan een graad of 20. Nathalie heeft het laatste nieuws.
6: Goedemiddag, in Overasselt is nog een woning gesloten. Daar werd van de week de voordeur weggeblazen. Dat gebeurde in dezelfde nacht dat er bij een andere woning iemand werd doodgeschoten. Volgens lokale media zijn de bewoners familie van elkaar. Intertoys roept artikelen terug omdat er asbest in zit. Het gaat om de stretchy, een funky figuur in de vorm van een aap. Die kunnen scheuren en dan kan de vulling eruit lopen. Het zand dat erin zit bevat asbest.
5: Oei.
6: Klanten die het speelgoed terugbrengen krijgen hun geld terug. En er is tot nu toe bijna 360 kilo vuurwerk ingeleverd bij de speciale inzamelpunten. Vooral in het Gelderse Lochem kwam vandaag veel binnen. Door het hele land zijn inzamelpunten van de overheid waar je tot begin oktober vuurwerk kunt inleveren. Deze jaarwisseling is voor het eerst al een vuurwerkverbod. En onderzoekers maken zich zorgen om Mount Everest. Het ijs op de hoogste berg ter wereld smelt steeds sneller.
5: Oh jee, klimaatverandering, daar gaan we.
6: Ja, zou je denken, is natuurlijk ook een oorzaak. Maar onderzoekers hebben ook nog een andere grote oorzaak gevonden. Waarom het ijs op Mount Everest zo snel smelt. Het is een oorzaak met een luchtje.
5: Wat dan?
6: Namelijk plassende mensen.
5: Oh,
6: ja, het gaat per dag om zo'n 6000 liter urine. Wat mensen dan plassen bij de berg.
5: Per dag?
6: Per dag. Ja, wow. Er zijn duizenden mensen daar.
5: Ja, dat is waar. Het is hartstikke druk daar.
6: Ja, iedereen moet af en toe wel eens meerdere keren een plasje doen.
5: Jeetje.
6: En ja, dat gebeurt dan direct op het ijs. Nou, dat ijs dat smelt. Nou ja, warm. Nee, noem maar op. Alleen al door dat plassen smelt er zo'n 154 ton ijs per seizoen.
5: Oei, oei, oei.
6: En de meeste warmte komt van het kamp onderaan de bergen. Onderzoekers roepen daarom op om het kamp te verplaatsen.
7: De top 40.
5: Sierra Spyro, hoor je

Temper City komt steeds dichter bij de top 10. Deze week is het net niet gelukt. Self-Aware, 1 plekje in de plus. Nummer 11 in de ene rechter bij Q-Music. Hey, ik vind dit zo leuk. Ik heb een ontzettend specifieke vraag over de top 40 ontvangen in de Q-Music app van luisteraar Bram. Zo specifiek zelfs dat ik de archieven van de Stichting Nederlands Top 40 heb moeten raadplegen. Daar ben ik even ingedoken. Ik heb alle ordners, de stellingkasten, de mappen doorgespit op zoek naar een antwoord op zijn vraag. En Bram, ik kan jou alvast verklappen. Het antwoord op je vraag is 1967. Maar aangezien de vraag gaat over een track die ik zo meteen pas ga draaien, zal ik je zo meteen meenemen door wat de vraag dan precies was, met alle tekst en uitleg erbij. Eerst gaan we beginnen aan de top 10 van deze week. Dat was met Sienna Spyro. Ze maakte grote verwachtingen wederom waar. Want in haar derde week vinden we haar nu terug in de top 10. Ze stijgt 6 plekken door. Great Expectations, Sienna Spyro in de top 40 bij Q-Music.

0: Ja, min 2. Nummer 9 van Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, in de Nederlandse top 40 deze week. 1 plekje hoger op 8, daar staat Ella Langley met Choose in Texas. En dat is een liedje waar een ontzettend specifieke vraag over is ingestuurd via de Q Music App. Het heeft te maken met Choose in Texas, het heeft ook te maken met Boston. Het heeft ook te maken met LA, dat is de nieuwe hit van Adele die deze week is binnengekomen. En de vraag komt van Q-luisteraar Bram.
1: Hey Domin, ik vroeg me af, nu de alarmschijf binnen is gekomen, de top 40. Heb je natuurlijk 3 nummers nu in de lijst staan met een Amerikaanse stad of staat in de titel. Is het ooit wel eens eerder gebeurd?
0: Is dat ooit wel eens eerder gebeurd? Rete scherpe vraag. Eerder vanmiddag hoorde ik dus dat de alarmschijf van deze week is binnengekomen. Eend in LA, Adela. Boston, Stella Lefty staat erin. En Choose in Texas van Ella Langley in de top 40. Ja, dus is het wel eens eerder voorgekomen dat er 3 nummers in de top 40 staan met een Amerikaanse stad of een staat in de titel. Bram, ik ben de archieven ingedoken, het top 40 hitdossier. Ik heb een hele hoop ordners, mappen, folders en kasten af moeten gaan. Maar uiteindelijk heb ik een antwoord gevonden. Jazeker, het was de lijst van 11 november 1967. Toen stonden er maar liefst 4 Amerikaanse staten en steden in de lijst. Zoals bijvoorbeeld deze iconische...

Maar we hadden ook San Francisco van Scott McKenzie. We hadden nog een keer San Francisco, maar dan van The Flower Pot Man. Zal je misschien niet verbazen als je weet dat de zomer van 67 in San Francisco bekend stond als de legendarische Summer of Love. Er was nog een track die verwees naar die stad in California van Eric Burdon en

en of steden, Amerikaanse staten en of steden, in de top 40 hebben gestaan. Maar het is dus niet zo heel vaak voorgekomen. Nou, hier dus nog die laatste Amerikaanse staat die je van me te goed hebt. Houston, Texas, Ellen Langley op nummer 8.

0: 100% NL. Nou, niet echt, maar er stond wel veel Nederlandstalig de afgelopen zomer in de Nederlandse top 10. Begint allemaal wel een beetje daar weg te sijpelen. Cheerio natuurlijk al een tijdje niet meer in de top 10 te vinden. Ja, Rutger van Barneveld, hij houdt het lekker vol hoor. Blijft staan op nummer 6 met zijn zwoele zomernachten. Dan blijven er nog 5 hits over, onderweg naar misschien wel een nieuwe nummer 1. Die is in ieder geval niet voor Another and Talk to You, want die hoor je zo op 5.
1: Vanaf aanstaande maandag. Hey Mattie. Met Luc.
2: Hey Mattie.
1: Annemarie.
3: Hey Mattie.
1: En de redactie.
4: Hey Mattie.
3: Hey Mattie. Veel plezier hè.
1: Dankjewel Marie.
4: Hey Mattie.
1: Vanaf maandag, iedere ochtend bij Q Music.
5: Q sounds better with you.
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het

0: anders doet.
1: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: De maaltijden van Kippie. Zoals kip in cashew saus. Lekker!
4: Kippie!
5: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar

0: Fist.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
2: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: Prijzenparade, de beste Siemens deals, nu bij Keukeloods.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
5: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
6: Smin.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
6: Smin. Boost yourself.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
10: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
11: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
12: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
0: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
2: 5 uur, goedemiddag. Het Q-music nieuws van nu.nl. Nathalie van Zuiderkom.
3: Goedemiddag. Grote verslagenheid in Eerbeek in Gelderland. In een woning daar is vanmorgen het lichaam van een jongen van 12 gevonden. Politie vermoedt een misdrijf. Deze bewoner schrok wakker van sirenes, hoort de NOS.
4: Dan hoor je later dat een kindje is overleden. Kippenvel krijg je daarvan, omdat je zelf ook kinderen, kleinkinderen hebt. Ja, dat is gewoon niet te doen.
3: De burgemeester waar het dorp onder valt zegt diep geraakt te zijn. Ook op de school waar de jongen zat is de schok enorm. De moeder van het gezin zou zijn opgepakt als verdachte. Premier Jette heeft gereageerd op de zaak over Asselt. Op zijn wekelijkse perspraatje noemt hij het een serieus probleem.
5: Het is niet meer iets unieks. We hebben dat eerder gezien met het netwerk rondom Tachi. De escalatie die we in Overasselt zagen, dat er echt zoveel mensen met wapens op straat zijn. Ja, dat is denk ik wel uniek voor Nederland. Dit soort situaties, dat hebben we tot nu toe eigenlijk nog niet gezien.
3: In Overasselt is nu een informatiebijeenkomst over de dodelijke schietpartijen en de bedreigingen van de afgelopen dagen. Tot 7 uur vanavond kunnen inwoners praten met de gemeente, politie en slachtofferhulp. Dan naar Frankrijk. Tijdens de hittegolf daar deze zomer zijn veel mensen overleden. Veel meer mensen overleden dan gedacht, zegt een Franse minister. Frankrijk heeft de heetste zomer sinds het begin van de metingen achter de rug. 7000 mensen zijn er tijdens de hittegolf overleden. En tot slot een opmerkelijk verhaal uit Taiwan. Een man betrapte zijn vrouw op overspel via de camera van zijn robotstofzuiger, schrijft het AD. Hij zag hoe ze met een andere man in bed lag en stapte naar de rechter voor een flinke schadevergoeding. Maar zijn vrouw sloeg terug. Hij had haar privacy geschonden. Daar ging de rechter in mee. In Taiwan staan stevige straffen op het illegaal filmen van privé-dingen. De man moet 5 maanden zitten en €4.200 boete betalen. En dan gaat het weer van buienradar. Nu nog grijs en nat. Vanavond klaart het op en koelt het af naar 14 graden. Morgen ook buien, af en toe een zonnetje en een graad of 20.
2: Q-verkeer van Flitsmeister, de vrijdagmiddagspits met 64 files in totaal. Vertragingen langer dan 20 minuten op de A2 richting Utrecht tussen Veghel en Zaltbommel. 13 kilometer, een half uur. Op de A2 richting Den Bosch tussen Everdingen en Geldermalsen. 9 kilometer met 29 minuten. De A50 Arnhem-Oss tussen de Tacitusbrug en de Maasbrug. 11 kilometer, vertraging daar is 21 minuten. En de laatste, de A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Vieringsbeek en Kuik. Daar kom je in 10 kilometer file terecht. Vertraging 22 minuten.
6: De top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Auto Taalglas.
2: En terug naar de hit.
7: Domien Verschuren.
2: 5 minuten over 5. En we gaan beginnen aan de top 5 van de top 40 van deze week. Misschien wel onderweg naar een nieuwe nummer 1. Another. Talk to you op 5.
7: De top 40. Q Music.
8: 5.

even geleden. Maar weet jij nog wat jij deed op 17 april dit jaar? Dat was namelijk voor Teddy Swims de dag dat hij de enige echte binnenkwam op nummer 31. En nu, ongeveer 4,5 maand later, weet hij nog steeds nieuwe hoogtes aan te tikken. Mr. Know-it-all eindigt deze week net buiten het erepodium op nummer 4. Daarvoor 5, 1 plek lager dan vorige week, Another and 54 Ultra and Talk to You. En dat betekent dat we zijn aangekomen bij de top 3 van deze week. Met een kleine verschuiving.

Deze week een plekje gezakt. Het brons is voor Yugel en Salto. Jamaican Bam Bam, 3 in de top 40. Dat betekent dus dat we dan sowieso een nieuwe nummer 2 hebben. Een andere dan vorige week. Grote vraag is die nummer 2 voor Die Die van Shakira en Burna Boy of niet? Het antwoord is niet. Nee hoor. Het is vrij bizar wie er nu wel weer op deze staat. Het is de Bauza. Zilver deze week voor Mer-

0: werkelijk ongekende prestatie. Na 25 weken in de lijst te staan, stijgt de Bauza terug naar nummer 2 in de top 40. En daarmee zijn ze de eerste groep in de geschiedenis van de lijst die na zoveel weken nog naar een tweede plek weet te klimmen. Sowieso de hele top 5 van deze week een prestatie, want alle nummers in die top 5 staan al meer dan 15 weken in de lijst. Sommige al 20, eentje dus zelfs 25. Tel je al die weken van al die hits bij elkaar op, dan kom je uit op 103 weken. En jawel, dat is een record. We hebben nog nooit in de geschiedenis zo'n oude top 5 gehad in de Nederlandse top 40. Maar wie staat in die stokoude top 5 dan deze week op nummer 1? Het zal je niet verrassen, je hoort haar en je hoort hem binnen een minuut na de top 10 van deze week.
1: Nummer
0: 10. Sierra Spyro en Great Expectation op 10. Whitcomb and Kingdom of Fear. Just another day in the kingdom of fear. 8. Choose in Texas, Ella Langley.
2: He's choosing Texas, I can tell.
0: 7. Cat's Eye, Animal op 7.
2: You move like an animal.
0: 6. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomer.

Daddy Shrimps, Mr. Know-It-All. Jugal, Jamaican, Bam Bam op nummer 3. 2. De Bauza, Magnetic. Vorige week stond de hele top 5 vastgemetseld. Deze week hebben nummer 5 en 4 en nummer 3 en 2 stuivertje gewisseld. En ik riep het al eerder dit half uur. We hebben nog één zittenblijver te goed in de lijst van deze week. En dat betekent dus dat Shakira en Burna Boy voor de 11e week op rij het goud in handen hebben.

0: van Shakira en Burna Boy ook deze week de nummer 1 van Nederland zou zijn. En met die nummer 1 even naar Shakira, deze week Lady Gaga. Samen hebben zij nu het record van de zangeres met de meeste weken op nummer 1 in handen. Allebei 29 weken bovenaan. Ja, of zij Shakira dan nog een week bij mag gaan optellen. En of ze dus Lady Gaga gaat overtreffen. Vertel ik je graag volgende week in een nieuwe Top 40. Want dit was hem, de lijst van vrijdag 4 september 2026. Morgenmiddag tussen 3 en 6 hoor je alle 40 iets nog een keer. Dan met Stefan Bouwman. Heb je een deel van de lijst gemist? Check dan de Top 40 Weekoverzicht podcast voor alle hoogtepunten. Staan over een paar minuten online op qmusic.nl, in de Qmusic app of in je favoriete podcast app. Voor nu, veel plezier met je weekend en nog veel meer plezier zometeen met het Foute Uur met Tom en Judith.
1: De Top 40 wordt mede mogelijk gemaakt door Autotaalglas.
2: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
4: nu
3: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van Voodoo.
3: Aldi.
6: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
5: Fans van Voodoo.
3: Aldi.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
8: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
9: Phew, we kunnen weer.
8: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
10: Nu bij Iris Opticians. Glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
11: Deze week in de bonus. Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoor reep en houdbare sportvoeding 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetke kassa die mama 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
11: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
13: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
14: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
15: Ja, geweldig, hè?
14: Met een nieuw seizoen van Ramon's Buitenkeuken.
15: We gaan fantastische gerechten maken uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
14: Het nieuwe seizoen van Ramon's Buitenkeuken. Vanaf 7 september, elke werkdag om 6 uur bij 24 Kitchen.
13: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
16: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij Sazas krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het Sazas-effect. Kijk op sazas.nl/effect.
17: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
16: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sazas.nl/effect.
18: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welkoop.nl. Welkoop. Weet wat te doen.
9: Jongens, eten!
19: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
20: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
21: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
22: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
23: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
22: Nu bij Dirk, Gourmet Gold, 49 cent. Dat is voordeel voor de kat.
24: De kippiepan, die is er ook in XXL. Dat is extra veel.
25: Kippie.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Doe het lekker zelf met Gamma, met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik!

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nog 309.000.
2: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
3: 7 sturen.
2: Alcantara bekleding.
4: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
1: Kijk eens, gevonden.
4: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Hey, goedemiddag. Q-verkeer van Flitsmeister. Er zijn nog 56 files in Nederland. Je krijgt ze vanaf 25 minuten of langer. De eerste op de A2, Eindhoven-Maastricht-Noord, bij Valkenswaard, door een ongeval 6 kilometer en een uur. A2, Utrecht-Den Bosch, bij Waardenburg, 11 kilometer en een half uur. En op de A12, Utrecht-Oberhausen, bij Zevenaar, 9 kilometer, half uurtje.
8: Dan de flitsers gemeld op de A9, Alkmaar richting Haarlem, staan ze bij 56,7. De A16, Rotterdam richting Dordrecht, bij 7,9. Oppassen bij de A28, Meppel richting Zwolle, bij 99,3. En de A58, Goes richting Bergen op Zoom bij 141,4. Dan het weerbericht van Buienradar. Het is nu nog grijs en nat. Vanavond klaart het op, koelt het af naar 14 graden. Morgen ook buien en af en toe een zonnetje en een graad of 20.
7: Het is 1 minuut over 5:30. De headlines van nu.nl met Nathalie van Zuilenkom.
9: Goedemiddag. Veel vrachtwagenchauffeurs trekken zich niets aan van het rijverbod over de Merwedebrug bij Gorinchem. Elke werkdag gaan nog altijd meer dan 500 trucks over de verzwakte brug met het Rijkswaterstaat. Het vrachtwagenverbod geldt sinds juli en overtreders krijgen €500 boete. Premier Jette gaat aangifte doen nadat delen van de begroting eerder deze week zijn gelekt. Dat zei hij tijdens zijn wekelijkse perspraatje. Al verwacht hij niet dat zo'n aangifte veel oplevert.
10: Dat doe ik in principe altijd als er op deze manier wordt gelekt. Maar de realiteit is helaas ook vaak dat er helaas weinig uit die onderzoeken komt. Ja, de dader ligt vaak op het kerkhof.
9: Jette wil daarom met de Tweede Kamer betere afspraken maken over vooraf delen van geheime stukken. Speelgoedwinkel Intertoys roept artikelen terug omdat er asbest in zit. Het gaat om de stretchy en funky figuur in de vorm van een aap. Die kunnen scheuren en dan kan de vulling eruit lopen. Het zand dat erin zit bevat asbest. Klanten die het speelgoed terugbrengen krijgen hun geld terug. En er is behoorlijk wat werk aan de winkel voor Max Verstappen. De tweede vrije training in het Italiaanse Monza zit erop. Het is daar snikheet momenteel. En de Red Bull van Max liep voor geen meter, zagen de commentatoren van Viaplay.
11: Russell is dus de snelste. Met 1.22.5 gaat hij wellicht het lekkerste slapen. Daarachter Leclerc en Antonelli. Norris en Hamilton en Verstappen, ja, die vinden we terug op de 9e plaats.
9: Morgen is de kwalificatie. Zondag om 3:00 middags is de grote race.
7: Het is tijd voor een foute uurtje.

0: zwaaien Domien en zijn hits uit. En we gaan over op het weekend van Q-Music. En dat gaan we natuurlijk vieren met the one and the only.
1: Het Foute Uur. Foute Uur.
2: Q-Music.

0: is 6:10. Het weekend van Q-Music is officieel begonnen met het Foute Uur. Tom en Judith hier. Hallo, hallo.
1: Hallo. Goedemiddag is het nog steeds.
0: Het is nog steeds middag. Ja, nog 19 minuutjes. Hoe is leven, lieverd?
1: Goed, goed. Ja. Ja, ik word er wel de hele dag uitgelachen.
0: Ja, je hebt een nieuwe baan.
1: Jongen. Er wordt altijd wat gezegd over wat ik aan heb. Elke keer weer, hoor.
0: Ja. Ja, neem ons even mee. Jij ziet eruit als...
1: een advocaat.
0: Ja, zo kwam ik binnen. Ik heb jou een advocaat genoemd. Je hebt een heel mooi zwart pak aan. Je hebt je haar in een knot. Je hebt hele mooie oorbellen in. Je bent echt een advocaat. Hoe hebben mensen jou nog meer genoemd vandaag dan?
1: Nou, inderdaad, advocaat. Manager heb ik ook nog voorbij horen komen. Ja. Wat heb ik nog meer? Nee, dat is het denk ik wel. Advocaat.
0: Vriend van mij heeft een juridisch adviesbureau. Dat zou je zo aan het werk kunnen.
1: Maar wat is dat toch? Ik doe een keer een blazer aan en een keer een knot in mijn haar en ik ben gelijk een advocaat.
0: Ja, maar joh, iedereen vindt het ook leuk om bij jou te dollen.
1: Ja,
0: want jij zit dan direct in het plafond. Maar ik moet wel zeggen, jij bent natuurlijk wel een van de best geklede mensen van heel Q.
1: Oh, echt?
0: Dat is over het algemeen natuurlijk echt een feit. Ja,
1: nou,
0: laten we eerlijk zijn.
1: Nou, dat vind ik zo lief.
0: Maar vandaag ben je echt een advocaat.
1: Ja, klopt. Mijn moeder heeft me ook echt vierkant uitgelachen. Die was aan het huilen zelfs. Ja, die was aan het huilen van het lachen. Klopt.
0: Nou, maar gelukkig is het radio, hè. En dan kijken maar een paar mensen mee. Je kijkt live.
1: Ja,
0: die kunnen nu allemaal zien hoe je eruit ziet.
1: Hoe is het leven bij jou? Je komt net van vakantie natuurlijk.
0: Ik was een paar dagen naar Barcelona afgelopen weekend. Ja, maandagavond FC Barcelona geweest. Nou, dat is vet, hé. Och, een droom die uitkwam.
1: Ja, je was echt gelukkig wel.
0: Ja, dat was echt te gek. 60.000 man in dat stadion. Camp Nou. Nou, dat is echt als voetballiefhebber is dat de plek waar je wil zitten. Dus dat was fantastisch. Maar ook weer blij om lekker terug te zijn. Want gewoon weer lekker het Foute Uur op vrijdagavond.
1: En zo is het. Ik zou zeggen, laat lekker van je horen in de Q-Music app. Wat jouw weekendplannen zijn of wat je vanavond gaat doen. Of, foto's sturen is ook leuk of iets inspreken.
0: Ja, en als je dan in de Q-app zit, dan kun je ook stemmen. Er komen de hele tijd foute battles voorbij. En dan kun je stemmen op je favoriete foute hits. Wil je bijvoorbeeld Jan Smit en Marco Schuit maken met Van Goes tot Purmerend? Of wil je Jan Smit met Tranquilo? Daar kun je nu op stemmen in de Q-Music app.

0: Ik zie dat Erwin net een bericht stuurt via de Q-app. Ja, het heeft zo moeten zijn. Ik rij net Goes voorbij. Fijne show, mannen.
1: Ja, ik zie muziek. Wacht, wat bedoel je nou eigenlijk?
0: Nee, dat stuurt Erwin via de Q-app. Ik lees gewoon letterlijk zo'n berichtje voor.
1: Omdat ik dacht dat je vindt dat ik er misschien kaal uitzie met een strakke knot op mijn hoofd.
0: Ja, oh, okay. Fijne show, mannen.
1: Ja, nou leuk. Dankjewel Erwin, wijfie. Ilse stuurt Hitster cadeau gemaakt voor onze lieve vriendin Shuko. Heel mooi pakket gemaakt heeft ze.
0: Marloes is erbij. Morgen eindelijk een weekje op vakantie naar de zon. We gaan naar Zuid-Frankrijk na een verhuizing. We zijn nu nog even aan het verbouwen en ook weer werken. We gaan dus eventjes relaxen. Fijne show samen. Liefs Marloes.
1: Heerlijk. Jaap die zegt, kids op bed, vrouw de hoort op. Kan ik lekker een avondje, nachtje gamen?
0: Dit is Yazira.
2: Hey Tom en Judith. Ik ben heerlijk na het foute uur aan het luisteren tijdens het bezorgen. Groetjes.
0: Groetjes daar.
1: Groetjes daar. Inderdaad. Annelie zegt, we worden naar oma gebracht en mama gaat uit eten. Groetjes van Eddie en Sientje.
0: Ja, en hier bijvoorbeeld nog Henry. Die is volgens mij een van velen. Die stuurt samen met mijn dochters onderweg naar Roxy Dekker.
1: Leuk. Ja, dat is natuurlijk.
0: Ik hoorde ook weer veel collega's hier op kantoor die ook vanavond richting Ziggo Dome gaan. Ja, te gek. Als je erheen gaat, heel veel plezier bij Roxy Dekker. Nu in het foutuur, June met Are You Ready to Fly? Are you ready?

0: Are you ready to fly? Het is bijna 6 uur. Het nieuws komt eraan. Alain, goedenavond.
1: Ja, goedenavond. Een man koos in Ede een verrassende plek voor een wandeling.
0: En zometeen gaan we natuurlijk gewoon nog even lekker door met het foutuur. Vraag is alleen, hoe gaan we door? Je kunt nu stemmen in de Q-Music app op Mahombi. Of heb je liever Sean Paul? Laat het ons weten. De hit met de meeste stemmen drijven zo.
2: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
3: Wow!
2: Kost je maar 3 minuten.
3: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
2: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
4: Mama!
5: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
4: Mama, een kleurplaat!
5: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
4: Mama!
7: Kijk nou, je zit naast papa.
5: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september...

0: starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl. Get ready for the OG. All y'all
1: bitches sounda lookin' like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
2: Een stralende huid voor jouw beauty budget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Bij Terstal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look, al vanaf 19 euro. Terstal. Maak elk moment mooi.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
8: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
3: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Goed, het is gelukt.
4: Wat is er gelukt?
5: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
4: Fluitje van een cent dus?
5: Nou, het was wel wat meer dan dat.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: 6 uur, een hele goede avond. Het Q-Music-nieuws van nu.nl. Alain Altena.
8: Goedenavond. Tientallen mensen komen langs bij de speciale bijeenkomst in Overasselt. Inwoners kunnen daar praten met de gemeente, politie en slachtofferhulp. De bijeenkomst gaat over de dodelijke schietpartij en de bedreigingen van de afgelopen dagen. Alle 32 verdachten die vandaag voor de rechter moesten komen, blijven voorlopig vastzitten. De burgemeester van het Gelderse Eerbeek is diep geraakt na de dood van een 12-jarige jongen. Zijn lichaam werd vanmorgen gevonden in een woning en de politie denkt aan een misdrijf. Deze bewoner schrok wakker van sirenes, hoort de NOS.
9: Dan hoor je later dat een kindje is overleden. Kippenvel krijg je daarvan, omdat je zelf ook kinderen, kleinkinderen hebt. Ja, dat is gewoon niet te doen.
8: Ook op de school waar de jongen zat is de schok enorm. De moeder van het gezin zou zijn opgepakt als verdachte. Veel vrachtwagenchauffeurs trekken zich niets aan van het rijverbod over de Merwedebrug bij Gorinchem. Volgens de Rijkswaterstaat gaan er elke werkdag nog altijd meer dan 500 trucks over de verzwakte brug. Het vrachtwagenverbod geldt sinds juli. Overtreders krijgen €500 boete. En even lopen door het bos of over het strand, dat doen best veel mensen. Nou, vanochtend koos een man een andere route. Hij besloot volgens de Gelderlander op zijn gemakje te gaan wandelen over de vluchtstrook van snelweg A12 bij Ede. En waarom hij dat deed, dat is niet bekend. De politie heeft de man veilig van de weg gehaald. Het weer van Buienradar. Vanavond wordt het langzaam overal droog bij 14 graden. En morgen in het noorden eerst een paar buien, verder zon en wolken bij 20 graden.
7: Flitsmeister dan, 2 files langer dan 20 minuten. De eerste op de A4, Den Haag-Rotterdam bij Delft. Door een ongeval 3 kilometer en een kleine 25 minuten. En op de A12 Utrecht-Oberhausen bij Zevenaar, 7 kilometer. Ook daar 25 minuten.
10: Hele hoop flitsers gemeld. Onder andere op de A6 Lelystad richting Emmeloord. Staan ze bij 83,6. Dan de A16 Rotterdam richting Dordrecht bij 7,9. En oppas bij de A28 Meppel richting Zwolle bij 99,3.
11: Tom en Judith.
7: Lekker, het foutuurtje gaat weer verder. Wil je zometeen 5 met If You're Getting Down of Take That met Everything Changes? Stem maar in de Q-Music app.
12: Q-Music is proud.

0: Music met 5, if you're getting down. Het Foute Uur. Het is vrijdag en dat is een lekker dag hier bij Q Music. Vanmiddag natuurlijk de top 40 gehad en nu het Foute Uur. Tom en Judith hier. Ja, gezellige berichten die stromen de hele avond binnen via de Q Music app. En ja, laten we even babbelen met Marloes. Goedenavond.
1: Hallo, met Marloes.
2: Hallo Marloes. Jij moet de hele avond moet jij nog door.
1: Ja, ik heb een nachtje doorhalen op de planning.
0: Oh, wat ga je doen dan?
1: Nou, van de bloemencorso in Eelde, daar hebben ze, de bloemencorso dus. En ja, die bloemen, die moet je prikken. En dat kan eigenlijk alleen maar een nacht van tevoren. Dus, vandaar dat ik even moet doorhalen.
0: Die bloemen moet jij op de kar gaan prikken de hele nacht?
1: Nou, ik ben gelukkig niet alleen.
0: Nee, maar met jullie vereniging dan, toch?
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Hoe
1: heet
0: jullie vereniging? Hoe heet die?
1: De Korsowijk, de Korenbloem.
0: De Korenbloem.
2: Korenbloem.
1: Ja, klopt. Kijk,
2: en jij bent dan de hele nacht, zeg je, bezig. Hoeveel uur zit er dan ongeveer in het maken van zo'n wagen?
1: Nou ja, ik weet niet zo goed hoe ik dat in uren moet uitdrukken. Want ja, je bent natuurlijk al heel lang bezig met voorbereiding. Ja. Dus uiteindelijk moet er een wagen gekozen worden, wat je gaat worden. Nou, er zit een hele organisatie aan vast. Dan moet je lassen en vervolgens moet er een soort van folie overheen. En dan, een van de laatste dagen kan je echt pas prikken.
0: Ja, want anders dan gaan die bloemen natuurlijk die gaan oversturen. Ja. Maar hoe ziet jullie wagen eruit?
1: We hebben een soort van kampvuur in het midden. Ik kan natuurlijk niet alles prijsgeven.
0: Nee.
1: Maar er zit een soort van kampvuur in het midden. En aan de zijkant zitten bomen en er zitten wat bepaalde beesten op. Want het is, de feestbeest is ons thema.
0: Ah. Ja, ik vind het altijd zo creatief wat al die mensen daar maken.
2: Hoor. Heel knap.
0: Ja, en
1: zit ook een heel team achter, hoor.
0: Ja, dat zal inderdaad. Er gaan natuurlijk maanden aan vooraf met schetsen maken, met alles op en eraan.
1: Ja, zeker.
0: Ik ga toch wel een beetje duimen ook qua weer. Het wordt redelijk dit weekend, vraagteken.
1: Volgens mij, wat ik tot dusver zie, zie ik droog en dat is goed.
2: Oké.
0: Kijk heel even naar de nieuwsafdeling hier op rechts. Alleen, die horen we altijd met het nieuws. Het weerbericht in Eelde.
3: Ja, absoluut. Na zaterdag wordt het eigenlijk 20 graden en zo goed als droog. Zondag wordt het helemaal fantastisch. Dan wordt het 20 graden.
1: Kijk. En zondag dan staan de wagens er nog, dus dat is perfect.
0: Ja, dat is de vraag. Waar moeten we zijn, Marloes?
1: Ja, in Eelde. Helemaal boven in Nederland zo ongeveer.
0: Ja, bij Groningen daar. Nou, heel veel plezier en vooral succes komende nacht met het bloemen prikken.
2: Ja. Hou vol, hè? Beetje Red Bull, beetje koffie.
1: Precies, dan komt het helemaal goed.
0: Je music gezellig aan. Ja, morgenochtend 7 uur zit Judith er. Die zegt een goedemorgen tegen je.
2: Ik trek je er doorheen.
1: Ja, dat komt helemaal goed.
0: Doei.
1: Jojo, jullie ook. Doei.

Altijd René Karst. Als er een battle is met René Karst, stem op René Karst. Het is leuk voor OBZ. Ik ben kachel dat ze in een battle zaten. Maar ja, we moeten toch René hebben. Hè? Foutuur bij Q Music. Nog één battle kunnen we doen. The Riddle, Turn the Tide. Jij mag stemmen in de Q Music app. En de foute hit met de meeste stemmen, die draaien we zo direct na Van Halen.

0: Gigi D'Agostino in het foutuur bij Q-Music The Riddle. Ronald, die stuurt nog een spraakberichtje via de Q-Music app.
1: Dat foutuur is veel te kort.
0: Kindje van Ronald. Ja, dat is gelijk ook, hè?
2: En zo is het inderdaad. Ja.
0: Maar morgenavond is er weer een nieuwe. Om 6 uur is het foutuur weer hier bij Q.
2: Ja, vanaf het grootste zomerfeest van Nederland.
0: Oh, natuurlijk, ja.
2: Vanaf Scheveningen.
0: Daar zetten wij de studio neer. Daar zit dan Kane Slobben in de studio met het foutuur. Morgenavond dus om 6 uur. Zometeen bij Q Music. Mark Amber, Belong Together. Maar ook deze komt eraan.
3: Vanaf aanstaande maandag. Hey Mattie. Met Luc.
4: Hey Mattie.
3: Annemarie.
5: Hey Mattie.
3: En de redactie.
6: Hey Mattie.
7: Hey Mattie. Veel plezier, hè?
3: Dankjewel, Marie.
6: Hey Mattie.
3: Vanaf maandag, iedere ochtend bij Q Music.
8: Q sounds better with you.
9: Dames en heren, de daluren beginnen.
10: Vanaf 6:30 reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
12: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
13: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online. Phew, we kunnen weer. Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
14: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
15: Lunchen? Kom langs bij Kippie voor de lekkerste broodjes.
16: Kippie.
14: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
17: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
18: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
17: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
19: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
20: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
21: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
22: Deze week is het de week tegen kanker.
23: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
24: Jij waarschijnlijk ook.
25: Iemand die je dierbaar is.
26: Of was.
25: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
26: en de beste zorg.
25: Voor wie geef jij?
27: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
23: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
25: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
27: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
23: KWF. Tegen kanker voor het leven.
0: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
1: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne-yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne-yoghurt. Probeer nu.
16: Jongens, eten!
24: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
26: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
28: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
29: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
30: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
29: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
31: 6:30 geweest, goede avond. Q-verkeer van Flitsmeister. Er is file op de A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel, 4 kilometer en 10 minuten. De A2 Eindhoven-Maastricht-Noord bij Leende, 7 kilometer en een kwartier. En op de A4 als je gaat van Den Haag naar Rotterdam bij Delft, het komt door een ongeval, 4 kilometer, 10 minuten.
32: Dan de flitsers gemeld op de A6 Lelystad richting Emmeloord, staan ze bij 83.6. De A16 Rotterdam richting Dordrecht bij 7.9. En ze staan te flitsen bij de A28 Meppel richting Zwolle bij 99.3. Tom en Judith.
31: Hallo dan.
32: Goeie avond.
31: Mark Emmer komt eraan.

0: Belong Together bij Q Music.
1: Hey Tom, ik wil zo meteen eigenlijk even iets met jou proberen. Ik zag iets online. Een challenge.
0: Een challenge met mij?
1: Ja, gaan we zo meteen even doen.
0: Oh, oké.
1: Leuk ook voor als je luistert, kun je ook bij iemand anders doen. Maar dat ga ik zo meteen even met jou doen.
0: Ja. Is dat die challenge met die riem?
1: Nee.
0: Die moet de hele tijd voorbij komen. Dat ik hier zo meteen met een riem word gemapt door jou. Daar heb ik geen zin in, hoor.
1: Nee, die niet.
0: Dat gaan we niet doen.
1: Nee, dat gaan we niet doen.
0: Alright. Nou, dus zometeen?
1: Zometeen doen we dat.
0: Eerst de nieuwe alarmschijf. Kijk, Mark Ember, Belong Together, is ook ooit alarmschijf geweest. Stel, hè, Mark Ember die zou nu zeggen, jongens, ik ga vanaf nu verder zonder achternaam. Dan heb je dus Belong Together van Mark. Dat is natuurlijk een beetje gek.
1: Ja,
0: nou, er is een hele grote artiest, die heeft dat dus nu aangekondigd. Zij gaat vanaf heden verder onder de naam Miley. Maar over welke Miley hebben we het dan?
1: Maar moet ik het zeggen?
0: Ja,
1: Miley Cyrus dan,
0: Miley
1: denk ik.
0: Cyrus, ja.
1: Ja, precies.
0: Ik vind het wel tof, hoor, dat ze gewoon nu zegt van, hey, ik doe gewoon Cyrus eraf. Ik ben vanaf nu Miley.
1: Ja, vind ik ook wel.
0: En dat gaat so far best wel goed, want de komende week hoor je er extra vaak op Q.
2: De Q Music Alarmschijf.

0: Jelly Roll Bloodline bij Q. Ja, nu al geen zin hierin.
1: Hoezo niet?
0: Ja, het is vrijdagavond. Het is toch altijd feest? We hebben net het foute uur gehad.
1: En
0: dan kom jij met een challenge.
1: Dit kan toch eens feest worden?
0: Oké. Okay.
1: Voor mij, denk ik. Nou, kijk. Ik zag iets online. Ik wil het even proberen bij jou. Mm. Als ik ervoor kan zorgen dat jij binnen 4 minuten het woord nee zegt, dan gaan wij vanavond heel gezond eten bestellen.
0: Hè?
1: Ja?
0: Is dit een mini variant van het verboden woord of zo?
1: Nee. Komt goed. Maar zullen we dat als deal doen? Als dat me lukt, dan gaan we gezond eten bestellen.
0: Dus jij gaat een gesprek met mij voeren. Jij gaat een soort van interview. En als ik het woord...
1: Als jij het woord nee gaat zeggen...
0: Dan ben ik af en dan...
1: Gaan we gezond eten bestellen vanavond.
0: Oké. En als ik het volhouden, mag ik vet bestellen.
1: Ja, is goed.
0: Oké. Dus...
1: Oké. Ben je er klaar voor?
0: Is dit de start?
1: Ja, dit is de start.
0: Oké, dan gebruik ik dat ene woord dus niet meer.
1: Vanaf nu, ja, oké. Oké, als je wakker wordt, wat is dan het eerste wat je doet?
0: Isa uit bed halen,
1: ja. Oké. En daarna ga je denk ik jezelf klaarmaken voor de
0: aankleden.
1: Dag. Aankleden.
0: Ja, dan ga ik met Isa knuffelen, dan ga ik even een ontbijtje voor haar maken.
1: Goed.
0: Dan krijgt ze een broodje met jam erop. En dan krijgt ze aardbeidjes, blauwe bessen.
1: Kijk, heel goed.
0: Gezellig.
1: En dan, zoals een dag van vandaag op vrijdag, dan ga je op een gegeven moment natuurlijk naar werk. Ga je naar Q.
0: Zeker. Ja.
1: En dat doe je met de auto.
0: Met de auto. Ja.
1: Oké, als je in de auto zit en je rijdt de straat uit, ga je naar links of ga je naar rechts?
0: Ga ik linksaf.
1: Ga je linksaf? Oké. Dan kom je bij het stoplicht.
0: Ja.
1: Ja? Wie staat er dan bij het stoplicht van de mensen die we allebei kennen?
0: Van de mensen die we allebei kennen?
1: Ja, die wij allebei kennen.
0: Niemand.
1: Nee, zeg maar, je moet wel een naam noemen. Dus iemand die we allebei kennen. Bijvoorbeeld een collega of iets.
0: Bram Krikke.
1: Oh, je kent deze al.
0: Wat?
1: Ik ken het al.
0: Nee, ik ken het niet.
1: Ja!
0: Ah, joh.
1: Oh, ik dacht heel even dat je het niet ging zeggen.
0: Dan ben ik ongelooflijk dom.
1: Nou, pak de app er maar bij. We gaan lekker gezond bestellen vanavond.
0: Dom zeg.
1: Heerlijk, even
0: ook
1: lekker
0: gewoon binnen 2 minuten, man.
1: Zullen we voor de salade gaan? Of heb ik ook iets met bieten of zo? Dus het is ook iets
0: doe maar met de parelcouscous.
1: Oké, doen we parelcouscous. Ja, is goed.
0: Nou, een domme challenge dit.

0: Kakabijkje Music, paparazzi. Het is bijna 7:00, het laatste nieuws zometeen met Alain Altena.
1: Ja, goedenavond. Een paar criminelen in Engeland, die hadden wel heel veel dorst.
0: En muziek, zometeen Taylor Swift, maar ook van eigen bodem Afrojack.
1: Plus, speel bewust.
2: Ja. Echt serieus?
3: 7, 7, 7, 7.
2: Wat een geld.
4: 18.000. Wat verdikken me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm? Of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Mama!
7: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
6: Mama, een kleurplaat!
7: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
6: Mama!
9: Kijk nou, je zit naast papa.
7: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
11: Simyo. Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
13: Als leerkracht zie je meer dan resultaten. Je ziet kinderen, wat ze kunnen, hoe ze groeien en wat nog kan ontstaan. Leerling in Beeld maakt dat wat jij ziet tastbaar. Met inzichten die samen een compleet beeld van elk kind geven. Want waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
14: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
13: Waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
15: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
17: I am Iron Man.
16: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
18: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
19: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte.

0: afgekaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
1: Hoe maak je snel vrienden? Zes malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
2: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we het van weer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean. Inclusief vlucht vanaf €2,899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
9: 7 uur, goedenavond. Het Q-Music Nieuws van nu.nl. Krijg je van Alain.
10: Goedenavond. Het kabinet wil dat er een stuk meer inleverpunten komen voor statiegeld. Nu zitten die vooral bij de supermarkt, maar je moet straks ook wat kunnen inleveren bij de HEMA, Action, Bouwmarkt of de bioscoop. Nou, het doel is om 90% van de statiegeldflesjes en blikjes in te zamelen, maar dat doel wordt maar niet gehaald. Alle 32 verdachten in de zaak over Rasselt die vandaag voor de rechter kwamen, blijven nog zeker 2 weken vastzitten. Ze worden voorlopig als groep verdacht van moord. Wie er precies de beveiliger heeft doodgeschoten, wordt nog uitgezocht. In het Zuid-Hollandse Portugal heeft de politie 5000 lachgasflessen in beslag genomen. Ze lagen in containers in een loods en werden ontdekt na een drugsdeal. Agenten hadden gezien dat de flessen vanuit een busje werden overgeladen. Een man en een vrouw zijn opgepakt. En behoorlijk dorstige dieven in Engeland. Criminelen reden daar weg met 2 vrachtwagens... met in totaal 800 vaten Guinness bier. En de politie denkt dat de chauffeurs 2 mannen waren, maar het onderzoek loopt nog. Nou, de schade is enorm. De gestolen Guinness wordt geschat op ruim €130.000. Het weer van Buienradar. Vanavond wordt het langzaam overal droog bij 14 graden. Morgen in het noorden is een paar buien. Verder zon en wolken bij 20 graden.
9: En dan Flitsmeister. Geen files?
11: Wel flitsers.
9: Nou, gas erop dan.
11: Sorry. Oh nee, ook geen flitsers. Sorry, was het. Oh wel, toch wel. Sorry. Ja, ze waren aan het laden. Het duurde echt heel lang. Sorry, het spijt me.
9: Wat was dit een kettingbotsing, zeg?
11: Op de A6 Lelystad richting Emmeloord staan ze bij 83,6. En de A16 Rotterdam richting Dordrecht bij 7,9. En al laatste de A28 Meppel richting Zwolle bij 99,3.
9: Nou, verder ben je wel lief hoor.
11: Oké, gelukkig, dankjewel.
9: Zo met de muziek van Taylor Swift, I knew it, I knew you. Komt eraan, eerst Afrojack, Never Forget You.

0: Taylor Swift, Back Your Music, I Knew It, I Knew You. Zo dan, het is de gezellige vrijdagavond van Q-Music. Het weekend is begonnen. Tom en Judith hier.
1: Je hebt nog wel lekker bruin snoetje, jij.
0: Is dat zo?
1: Ja.
0: Voor een paar dagen is Barcelona.
1: Ja.
0: Het was daar lekker weer, moet ik zeggen ook. Ja, we hebben lekker op het fietsje gezeten, we hebben lekker aan het strand gezeten.
1: Goed.
0: Dus het zou kunnen dat er een klein kleurtje op is gekomen, ja.
1: Ja, dat ziet er goed uit.
0: Over Barcelona gesproken, wij hebben daar in een taxi gezeten. Meerdere keren natuurlijk, want zo vervoer je daar in de stad of met de fiets. Mm-hmm. Maar we hadden bijvoorbeeld ook maandagavond gingen we naar FC Barcelona. En met de taxi terug naar het appartement. Nou, je moet je voorstellen, er moet pak een beet, 60.000 man vanuit zo'n stadion moet zich dan weer gaan verspreiden. Dus als je een taxi al hebt, dan is het al een wonder. Nou, dat was dan €50, zei die beste man achter het stuur. Maar dat zei hij al een beetje dat ik dacht, ja, die gaat ons naaien.
1: Ja.
0: Zometeen komen we aan bij het appartement en dan gaat hij zeggen, ja, dan moet er nog even bovenop. Wij rijden letterlijk 50 meter weg van het stadion. En hij kijkt eens op zijn telefoon en hij zegt, oeh, no, it will be 75.
1: Nee.
0: Ja. Dus toen werden we genaaid. Maar ja, ga dan nog maar eens uitstappen. Want je denkt, ja, we hebben nu al die taxi te pakken. En het was daar zo ongelooflijk druk. Dus dan blijf je zitten. Dus €25 heeft hij nog in het zakje erbij gepakt.
1: Dat
0: hebben
1: meen
0: we
1: niet.
0: 75 afgetikt.
1: Ja. Hoe lang zat je in de taxi?
0: Ja, 20 minuten of zo. Maar goed, we waren ook met z'n zessen. Dus nou ja,
1: ja,
0: dan
1: zit, okay,
0: ja, en ga je dan moeilijk doen voor die paar euro? Nou, nee, we wilden ook naar het appartement toe. Dus nou, klein beetje opgelicht.
1: Dat is wel echt.
0: Ja.
1: Had je dit via een app of nee, je stapte gewoon in?
0: Nee, want dat Uber dat werkte daar weer even niet bij het stadion, omdat het gewoon te druk was. En
1: kan je dan niet beter zo'n, ik zeg altijd als ik ergens erbij zat met zo'n meter, gewoon een meter aanzetten? Of is dat dan werkt?
0: Ja, maar dat werkte allemaal niet. En,
1: oh.
0: Ja, gewoon lastig. En we dachten wegwezen hier, want het was echt al laat.
1: Oh, ja.
0: De wedstrijd begon om 21:30, dus het was echt tegen middernacht dat we daar weggingen.
1: Ja, op een gegeven moment wil je gewoon weg.
0: Ja, volgende ochtend zouden we weer terugvliegen naar Nederland, dus je wil gewoon weg.
1: Ja, oké. Okay, ja.
0: Weet je wie achter het stuur zat?
1: Nee.
0: Mattie Valk.
1: Nee.
2: Hey, Mattie!
0: Hey Mattie! Hey Mattie, hoor je vanaf maandagochtend bij Q-Music. En direct een leuke week, want woensdag dan is er een landelijke staking, een OV-staking. Dus alles ligt plat. Bus, trein, metro, noem maar op. Wat heeft ons Mattie geregeld? Dat hij jou zelf gaat rijden.
1: Dat is toch waanzinnig?
0: Ja, met de taxi.
1: Hij brengt je gewoon van A naar B.
0: Ja, dat gaat hij niet alleen doen. Hij heeft nog 100 Hey Mattie taxis geregeld. Dat ding, dat stond hier van de week op de stoep. Heb je het gezien?
1: Ja, waanzinnig.
0: Een luxe wagen, hoor.
1: Niet normaal, helemaal rood. Ja,
0: ja, dus daar wil je in zitten. Moet jij komende woensdag op pad? Maakt niet uit hoe ver. Dan kun je jezelf nu aanmelden om zo'n Hey Mattie taxi te bestellen. Dat kan via de Q-app of qmusic.nl. En je wordt dus niet opgelicht. Want het is gewoon gratis.
1: Kijk, ideaal.
0: Ja.
1: Ideaal.
0: Dus wil je een taxi komende woensdag? Ga nu naar qmusic.nl of de Q-app. En aanmelden maar.

0: Music, Bruno Mars, Hold My Soul.
1: Kijk, het is supergezellig altijd op vrijdagavond, vind ik.
0: Het is hier supergezellig.
1: Het is altijd gezellig.
0: Oh, wat is het hier gezellig.
1: Heel leuk. Ik kijk ook altijd naar uit.
0: Ja, jij hebt meestal altijd al wel op dinsdag.
1: Ja.
0: Oh, ik heb zin in vrijdag.
1: Ja, het is
0: niet geloven. Ja. Ja, ik ook, hoor. Heb ik ook.
1: Ja. Alleen, nu moet me wel even iets van het hart.
0: God, wat nou weer?
1: Ja, Tom, luister. Het is heel vaak zo, dan kom ik in de avond thuis. Dan plof ik even op de bank. Dan open ik even de TikTok. En dan zie ik in één keer bij de berichten staat er...
0: Oh.
1: Tom van der Weert heeft hij iets gestuurd. En dan kijk ik weer. En dan zijn het continu dezelfde video's. En dat zijn namelijk kotsvideo's. Tom van der Weert, wat moet ik met kotsvideo's? Ik vind het ook zo smerig. En het erge is ook nog, dan stuurt hij weer een video... en dan zie je aan het beeld, zeg maar, aan de thumbnail, zeg maar, in die zin... zie je dus niet per se iets dat je denkt dat je gaat kotsen in voorkomen.
0: Oh, toen ging
1: dus
0: je me appen. Toen ging je me appen.
1: Ja, is dit weer een kotsvideo? Nee, zegt hij. Ik open die video, nou, en ik zit weer te... Ja, het is wel weer zo'n kotsvideo.
0: Dit is de reden dat ik dat doe. Oh, ja, maar het is wel heerlijk, zeg.
1: Jij hebt niet door.
0: Maar ik weet dan gewoon dat ik zit dan lekker thuis in Kampen. Jij zit op je bankje in Amsterdam. Ik weet gewoon dat jij letterlijk over je nek gaat.
1: Ja, ik zit echt te kokken dan.
0: Ja, dat vind ik dan heerlijk.
1: Ik hoef dat niet te zien. Waarom stuur jij dit?
0: Ja, dat zit in mijn algoritme.
1: Maar waarom vind jij dit leuk om te zien?
0: Nou, ik vind dat toch een soort van vermaak. Want vaak is het natuurlijk mensen die hebben gewoon wat te veel gedronken. En die moeten daarvan overgeven.
1: Oh.
0: Ja, dat vind ik gewoon eigenlijk heel grappig. Want ze hebben dat dus zelf veroorzaakt. Ja, en dat ze het dan even slecht hebben, dat vind ik dan heel leuk.
1: Maar ik kan niet tegen, zeg maar, het zien daarvan. Ik ga dan zelf... Oh, nee, nee. Hey,
0: dit is een van die video's. Dit is voor mij de ene laatste die ik naar je heb gestuurd.
1: Nee, oh, ik ga echt... Nee, ik vind dat zo smerig.
0: Wat doe je nou?
1: Nee, ja, ik ga er ook... Nee, niet doen, niet nog een keer. Even serieus, niet doen. Nee! Nou, ik zet gewoon mijn telefoon af.
0: Ah, sorry, dit is ook een beetje ongepast.
1: Nee, misschien dat
0: het is vrijdagavond, misschien zitten toch mensen lekker aan een patatje speciaal. En dat is dan natuurlijk toch niet heel lekker om te horen. Maar wat is je ding? Wat moet ik...
1: Of je alsjeblieft wil stoppen ermee. Dit is echt mijn laan.
0: Als jij vanavond op het bankje ploft en je opent je TikTok DM.
1: Nee, ik ga het gewoon niet meer openen.
0: Dan heb je gewoon weer drie video's van mij.

0: Sarah bij Q Music. Austin. Emetofobie, zo heet het.
1: Ja.
0: Dat zegt Floortje via de Q Music app.
1: Spuugangst.
0: Ja, ze zegt hier ook. Mijn emetofobie, spuugangst, vindt dit niet zo leuk wat jij deed, Tom.
1: Nee, ik vind het ook niet zo leuk. Ik had er inderdaad vroeger ook een angst voor overgeven.
0: Hmm.
1: Maar jij krijgt nu nog steeds die angst. Want ja. Tom van der Weert vindt die foto's of video's elke keer naar mij toe.
0: Ja, heb je je TikTok al geopend?
1: Nee, ik ga het echt niet meer doen.
0: Zit er weer 3 nieuwe in, hoor. Zometeen bij Q Music. Harry Styles, American Girls, komt eraan.
2: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Mama! Mama! Mama!
5: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
4: Mama, een kleurplaat!
5: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
4: Mama!
7: Kijk nou, je zit naast papa.
5: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: 18 plus, speel bewust.
9: Ja?
10: Echt serieus?
9: 7,7,7.
10: Oh, wat een geld!
11: 50.000, godverdikke me.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Nieuw bij 24 Kitchen. Ramon Brugman is terug.
14: Ja, geweldig hè.
13: Met een nieuw seizoen van Ramons Buitenkeuken.
14: We gaan fantastische gerechten maken. Uit de oven, van de barbecue. Allemaal gerechten die jij ook thuis kunt maken.
13: Het nieuwe seizoen van Ramons Buitenkeuken. Vanaf 7 september, elke werkdag om 6 uur bij 24 Kitchen.
12: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Smint.
15: Valt je iets op aan mij?
16: Nieuwe jas?
15: Nee.
16: Nieuwe schoenen?
15: Nee.
16: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
17: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
18: Boost yourself.
19: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of fish and fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
20: Bij Lucardi is het lekker beginnen na de vakantie. Met 2 plus 1 gratis op alle basics om makkelijk te stylen. Voor een beetje extra glans. Als de wekker weer om 6:30 gaat. Lucardi vindt dat je elk moment moet kunnen schitteren. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
21: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
22: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
21: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
23: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
23: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
25: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Korenlanders vloerbroden 1 plus 1 gratis. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis Beter Bikken Buddies. We doen met je mee. Plus.
26: Get ready for the OG.
27: All y'all bitches like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
2: Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
2: Simyo. Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf 1.299 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Tom en Judith.
4: Avond.
5: Goeie avond.
4: Harry Styles is hier, American Girls.

0: En B.O.B.
1: Forget about the price tag.
0: En price tag. Bij Q Music. Het is nu 7 minuutjes over 7:30. Tom en Judith hier. Als je morgenochtend rond 7:30 naar Q luistert. Ja, dan is het zover hoor. Dan is het zover. Ja. De grote Judith Eijk Show. Met natuurlijk Judith Eijk. Op Q Music.
2: Ja, klopt. Inderdaad.
0: Hey, wat leuk. Zo. Ja, er zijn allemaal leuke veranderingen hier bij Q. Vanaf maandag natuurlijk Hey Mattie, de ochtendshow. En vanaf dit weekend zit jij vanaf 7:00 a.m. op de radio.
2: Inderdaad, ja.
0: Zaterdag en zondagochtend.
2: Eerste weekend.
0: Hoe laat gaat je wekker dan?
2: Oeh, ik denk 5:30.
0: Oeh.
2: Ja, maar dat valt nog wel mee, hè? Want ik woon hier niet zo ver vandaan.
0: Nee, dat is waar. Dat is wel prettig. Ja, als ik dat zou moeten doen, dan moet ik echt om
2: 4:30.
0: Ja, het is gewoon een uurtje rijden, dus.
2: Ja, precies. Nee, ja, 5:30 gaat wekker. Maar ik moet nog wel een beetje in het ritme komen, want ik kom natuurlijk van de
0: nacht. Snap ik. Jij hebt de hele week in de nachten gezeten, tussen 1 en 3.
2: Klopt.
0: Dat moet nu ineens op de kop.
2: Dat moet even op de kop, dus ik moet midden in de nacht voor mijn gevoel wakker worden. Maar dat gaat wel goed komen, hoor. Want op zich, voor mijn gevoel ben ik van nature wel een ochtendmens.
0: Ja?
2: Ja. Dus ik heb deze afgelopen, dat is 2,5 jaar, ben ik wel nachtmens geworden.
0: Ja.
2: Maar als ik heel vroeg opsta, dan voel ik wel in mijn lichaam, dit voelt lekker.
0: Ja, ja, wat ook heerlijk zegt voor jou, dat je niet in dat holst van die nacht zit, hier in het donker.
2: Nou, dat zit ik nu nog 1 nachtje natuurlijk, donderdag op 5.
0: Ja, oké, maar gewoon eentje. Dat is dan wel even leuk.
2: Ja, vind ik heel leuk. Ben ik ook nog echt wel blij mee.
0: Wat ga je doen morgenochtend en zondagochtend?
2: Nou, ik vind het sowieso lekker om even een beetje wakker te worden met iedereen. Dus kom er gezellig bij, zou ik zeggen, morgenochtend. Zet je wekkers misschien ook heel heftig, maar maar gewoon lekker wakker worden.
0: Zet je wekker voor de grote Judith Eijk Show. Met Judith Eijk, ja.
2: Lekker wakker worden. En ook, ja, wat gaat iedereen doen natuurlijk? Iedereen, ja, ga je nou weer lachen,
0: jongen. Nee, schat, ik ben echt trots op jou.
2: Ja, ja.
0: Gewoon, wij zitten toch al een tijdje op vrijdagavond.
2: Dus ik kan jou morgenochtend wakker bellen, want jij luistert, want jij hebt je wekker staan.
0: Ik ben rond 8:00 ben ik wakker.
2: Nou.
0: Dus dan ga ik naar beneden, ga koffie zetten, dan zet ik jou aan.
2: Kijk, leuk. Maar, ik heb er heel veel zin in.
0: Nou, snap ik. Morgenochtend 7:00.
2: Morgenochtend 7:00.
0: Zitten ze er gewoon, ons Judith.
2: Ja, ik heb extra wekkers besteld, zodat ik wel echt op tijd wakker ben.
0: Met de grote Judith Eijk Show.
2: Hou op, ja.

0: Teddy Swims op Q-Music, Break Up in Reverse. Het is een extra alarmschijf. Dan zou je zeggen, dit liedje moet toch ook ooit alarmschijf zijn geweest?
1: Ja.
0: Is niet zo.
1: Dat meen je niet.
0: Maar wel een lekkere. Dua Lipa, Be The One op Q-Music.

0: Offenbach bij Q-Music, Miles Away. Het is bijna 8 uur, zometeen het laatste nieuws van nu.nl met Alain Holtena.
1: Ja, goedenavond. De onderzoekers die maken zich zorgen om de Mount Everest, want bergbeklimmers die doen daar iets waardoor het ijs wel erg snel smelt.
0: En die koffertjes, heb jij ze?
2: Ja, ik pak ze.
0: Ah, fijn zeg. Zometeen na 8 het grote kofferspel. En ook hoor je muziek van Ruben Hille.
3: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Let's go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je

0: budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
7: Vragen over verzuim binnen je bedrijf? Bij SASAS krijg je binnen 15 seconden een deskundige aan de lijn. Dus dan voordat dit spotje is afgelopen. Zo sta jij sterker bij verzuim. Dat is het SASAS-effect. Kijk op sasas.nl/effect.
8: De Pussycat Dolls zijn terug. PCD Forever World Tour. Live in Ziggo Dome op 27 september. Met special guest Lil' Kim en Deja Vu. Koop je tickets nu via mojo.nl/pussycatdolls.
7: Snel weten wat je moet doen bij verzuim. Kijk op sasas.nl/effect.
9: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
10: nu
9: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
10: Nu halen, hè? Dus niet straks.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: NHA heeft iets unieks voor jou. 7 korte online cursussen, helemaal gratis, want de overheid betaalt. Met waardevol certificaat voor op je cv. Waar wacht je op?
9: NHA.nl. Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
11: Fans van voordeel.
9: Aldi.
13: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
14: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
15: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
14: Phew, we kunnen weer.
15: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo. Interpolis. Glashelder.
16: De kippiepan. De lekkerste hapjes voor jouw feestje.
17: Kippie.
18: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
19: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
20: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
21: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
22: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt?
23: Manutan.
22: Bestel op manutan.nl.
24: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis.

0: gratis. Zoals alle Joma salades, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is die ja, van Jumbo.
1: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
2: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
3: Het is 8 uur, goedenavond. Het Q-music nieuws van nu.nl. Alain Altena.
4: Goedenavond. Kickbokser Badr Hari is voorlopig vrij en mag zijn rechtszaak thuis afwachten. Hij wordt verdacht van bedreiging, stalking en belediging. RTL Boulevard sprak Badr Hari vlak nadat hij werd vrijgelaten. En daarin vertelt hij wat er speelt.
5: Waar het op neerkomt is twee ouders die gewoon een hele verschillende manier van opvoeden hebben. En dat botst. En hoe vervelend het ook is. En dat was het eigenlijk.
4: Ja, hij zei verder blij te zijn dat hij nu weer naar huis kan. Het kabinet wil dat er een stuk meer inleverpunten komen voor flesjes en blikjes met statiegeld. Nu zitten die vooral bij de supermarkt. Maar je moet straks ook wat kunnen inleveren bij de HEMA, Action, Bouwmarkt of de bioscoop. Het doel is om 90% van de statiegeldflesjes en blikjes in te zamelen. Maar het doel wordt maar niet gehaald. Het houdt niet op met de inbraken in brandweerkazernes. Dit keer is het raken in Almere en in Houten. En bij die laatste plek zijn er ook echt spullen meegenomen. Er wordt de laatste tijd vaak gereedschap van de brandweer gestolen. Criminelen gebruiken dat om in te breken. En onderzoekers maken zich zorgen om de Mount Everest. Het ijs op de hoogste berg ter wereld smelt steeds sneller. Klimaatverandering zou je denken, maar onderzoekers zien ook een andere grote oorzaak. Eén met een luchtje. Namelijk bergbeklimmers die op de berg plassen. Het gaat per dag om zo'n 6000 liter urine en vaak doen ze dat direct op het ijs. Ja, alleen al door het plassen smelten zo'n 150.000 kilo ijs per seizoen.
3: Oh ja, je gooit natuurlijk gewoon warm water op dat ijs.
4: Zo is het. Het weer van Buienradar. Vanavond wordt het langzaam overal droog bij 14 graden. En morgen in het noorden eerst een paar buien. Verder zijn de zon en wolken bij 20 graden.
3: Toch maar in de fles dan, hè?
4: Zo is het.
3: Dat is dan beter. Flitsmeister meldt geen files.
6: Wel flitsers. Onder andere de A6 Lelystad richting Emmeloord bij 83,6. Dan de A16 Rotterdam richting Dordrecht. Daar staan ze bij 7,9. En oppassen bij de A28 Meppel richting Zwolle bij 99,3.
3: Oh, en Tom is er natuurlijk ook bij. Verkeerde bestandje gepakt.
6: Allebei niet wakker ook zo.
3: Ja, je moet uit die computer moet je Tom en Judith pakken. En ik heb gewoon alleen, ik zag Judith staan en die heb ik... Nou ja, god. Hè. Het is ook mijn vrijdagavond.

0: with you.
1: Ruben Hidde bij Q Music, 20 seconds. Nou, in het grote kofferspel krijg je maar 5 seconden.
2: Bedenktijd.
1: Ja.
2: Ja, ja, ja.
1: Allemaal wat sneller.
2: Ik heb ze erbij gepakt, de 4 koffers. Ja, in de studio staan dus 4 koffers met fantastische prijzen. En bij elke koffer geef ik zometeen een cryptische hint. En vervolgens krijg je dus inderdaad 5 seconden bedenktijd of je de koffer wil openmaken, ja of nee. Zeg je nee, gaan we door naar de volgende koffer. Zeg je ja, dan is de koffer voor jou.
1: Ja, dan is de grote vraag, wat is het thema?
2: Het thema is, ik dacht, nou, we gaan natuurlijk weer lekker het weekend in. Dus ik dacht thema quality time. En dat kan betekenen quality time met je geliefde, met het gezin of met jezelf.
1: Heb jij een beetje quality time dit weekend?
2: Sorry, ik moest even lang nadenken. Ja, deels. Ik heb natuurlijk een weekend. Ik moet natuurlijk gewoon een show maken.
1: Ja, morgenochtend 7 uur, dan zit je er.
2: Inderdaad. Hou op hoor. En,
1: met de grote...
2: Ja, dan gaat hij weer.
1: Judith Eijk show. Met Judith Eijk. Hé, maar even serieus. Heb je nog een beetje quality time dit weekend?
2: Nou,
1: met je ouders of met die...
2: Zaterdag.
1: Met iemand.
2: Zaterdag heb ik nog even quality time. En zondag heb ik met een vriendinnetje afgesproken.
1: Leuk.
2: Dus dat komt helemaal goed. Oké, nou, genoeg over mij. We gaan door naar de koffers. wat moet je ook weer sturen?
1: Ja, het woordje koffer.
2: Nee, dit kan beter. Opnieuw.
1: Ja, oké.
2: Ja.
1: Stuur even het woordje koffer.
2: Ja, leuk, leuk.
1: In de Q-Music app. En nou, als we je terugbellen, dan kom je gewoon lekker bij ons op de radio. Dan doe je mee. En ja, heel simpel. Je gaat sowieso naar huis met een van de 4 koffers. Met dus thema quality time. Aanmelden mij.

0: Topic, Becky G en Sorry Papi bij Q-Music. Tom en Judith hier, vrijdagavond. We spelen het grote kofferspel. 4 koffers in de studio, eentje gaan we sowieso weggeven. En vandaag is het de eer aan Jeroen.
1: Hallo.
2: Goedenavond.
0: Hey Jeroen, hoe is het leven?
2: Ja, lekker, bij jullie?
0: Ja.
1: Leuk, lief dat je dat vraagt.
2: Dank je.
1: Gaat heel lekker.
0: Ja, best wel gezellig hier, we lachen wat af met z'n allen. Voor je het weet is het 9 uur. Ja, gaan we weer. Ja,
2: top.
1: Hey, en wat zijn jouw plannen verder dit weekend, Jeroen?
2: Voor dit weekend. Morgen ga ik even naar vrienden langs. S'avonds nog niks op planning. Dus misschien een beetje quality time met vriendin. Hangt zo meteen van wat er in de kop zit af. En zondag ook nog niet veel op de planning eigenlijk.
0: Ja, ja, precies hoe een weekend hoort te zijn, toch?
2: Precies.
0: Een beetje cue af en toe aan.
1: Heel goed.
2: Ja.
1: Heel goed. Nou, goed nieuws, want er zijn 4 koffers hier in de studio. En 1 is er voor jou.
0: Sorry. Er zijn 4 koffers hier in de studio. Punt.
1: Nee.
0: Jeroen, het werkt als volgt. Judith heeft 4 koffers. Bij iedere koffer hoort een cryptische hint. Die ga je krijgen. En na de cryptische hint krijg jij 5 seconden bedenktijd... waarin je mag roepen of je de koffer wil, ja of nee. Roep je nee, gaan we door naar de volgende. Roep je ja, maak hem open. Gaan we kijken wat je wint.
2: Duidelijk.
0: Punt. Ja. Met dus thema quality time. Nou, vertel Judith, wat is...
1: Oké dan. Koffer 1. De cryptische hint die daarbij hoort is... maar hopen dat je er geen ruzie van krijgt.
2: Nee.
0: Nee, hè?
1: Nee.
2: Nee, heb ik geen zin in het weekend.
1: Nee, dat snap ik inderdaad. Dat begrijp ik wel. Maar je loopt het wel mis. En dat is namelijk een bordspellenpakket.
0: Oh, ja.
1: Ben je van de spelletjes?
2: Ja.
1: Of...
2: Ja, het zijn wel redelijk van de spelletjes.
1: Oké.
2: Ja.
1: Maar goed.
2: Ook bordspelletjes, maar ja.
1: Oké, we gaan door naar koffer 2. De cryptische die daarbij hoort is... Roxy Dekker zingt erover.
2: Nee.
0: Roxy Dekker zingt erover?
1: Roxy Dekker zingt erover. In koffer 2 zat een Satisfyer. Ja, if you know, you know.
0: Een Satisfyer?
1: Ja, quality time.
2: Ja. Voor beide, ik avonturist en mijn vriendin.
0: Ja, helaas. Hij gaat in de koffer weer.
1: Helaas, inderdaad. We gaan gewoon lekker door naar koffer nummer 3. De cryptische hint die daarbij hoort is... Tom is er dol op.
2: Ja. Ik heb geen idee waar Tom dol op is, maar... Nee.
1: Ik ga je wel vertellen wat in koffer 4 zat, wat je dus misloopt. In koffer 4 zat een privé bioscoopzaal voor een avond.
0: Ook leuk.
2: Ook heel leuk, ja.
1: Maar koffer 3 heb je gekozen. Daar zit in een fotoshoot voor de hele familie.
2: Oh, kijk, dat is ook heel leuk. De hele familie, zei je?
1: Ja, voor de hele familie.
2: Oh, jeetje.
1: Ja.
0: Is dit weer een sneer van jou naar mij?
1: Nee, dat is helemaal geen sneer, maar jij houdt niet
0: van. Een tijd geleden hebben we het hier uitgebreid over gehad op de radio. Jij vond het belachelijk en ik vond het wel lief en ik vond het wel,
1: Ik vond het niet belachelijk, maar ik heb er wel mening over. Maar goed, het is wel leuk.
0: Nou Jeroen, je hebt groot gelijk. Tenminste, ik ga ervan uit dat je het leuk vindt.
2: Ja, en anders mijn familie hoop ik dan.
1: Geef je hem gewoon door.
0: Lekker de Veluwe op of het strand met de blote pootjes.
2: Hey, helemaal tof.
1: Nou,
2: leuk.
1: Als je blij bent, dan zijn we ook blij.
2: Ja.
1: Oké.
2: Ja, en gaan jullie zelf de foto schieten? Of,
0: ja, Judith, ga jij zelf de foto schieten?
1: Nou, ik denk niet dat je dat wil, want ik ben niet zo goed met camera's. Maar Tom die wil er pas wel bij zijn voor de visagie.
2: Kan ik wel gebruiken.
0: Ja, ik doe je wel een cremmetje op. Komt goed. Mooi weekend, Jeroen.
2: Ja, lekker. Thanks. Jullie ook. Fijne avond nog heel even.

0: Miley. Op je music, Flowers. Zometeen de boem en de knal. We gaan een liedje draaien om het weekend officieel mee in te luiden. En Stella Lefty komt ook voorbij.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Als leerkracht zie je meer dan resultaten. Je ziet kinderen. Wat ze kunnen, hoe ze groeien en wat nog kan ontstaan. Leerling in beeld maakt dat wat jij ziet tastbaar. Met inzichten die samen een compleet beeld van elk kind geven. Want waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
6: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
7: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos. Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
8: Nieuwsflash! Fomar maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij Fomar, voordeelmarkt.
9: Fomar, voordeelmarkt. Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
11: Bij Terstal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Terstal. Maak elk moment mooi.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we van weer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
13: Is dat nou nog steeds dezelfde werkbroek als vorig jaar?
15: Zeker. Blokledder, die gaat lang mee. Echt heel lang.
16: Blokledder, wanneer kwaliteit telt. Bekijk het complete assortiment op blokledder.nl. Je schrijft blaklader.
17: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
19: Na het succes van Fuck de Liefde is er nu Fuck de Familie.
20: Nou is koekoe.
21: Ik niet goed bij me hoofd.
20: Jij niet goed bij me.
19: De leukste film van het najaar.
22: Familie, je hebt ze niet voor het uitkiezen.
19: Fuck de Familie, nu in de bioscoop.
18: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
23: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur. Die je verrast.
24: Wie was er aan de beurt?
25: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
24: Hit it!
26: Voor die 2.

0: 9000.
1: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
2: 7000.
1: Alcantara bekleding?
3: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
0: Kijk eens, gevonden.
3: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
4: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu super sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
5: Simyo.
6: Tom en Judith.
7: Q-Music. Hey,
8: hoi.
9: Hier is Stella Lefty, Boston.

0: Rihanna bij Q Music, Only Girl. 8:59. Zit je nou te gapen, lieve Judith?
1: Ja. Ja, ik probeer natuurlijk weer in het ochtendritme te komen. Dus ik heb vannacht heel weinig geslapen even.
0: Oh, omdat jij natuurlijk morgenochtend hier op de radio zit om 7 uur. Met de grote Judith Eijk show. Met Judith Eijk.
1: Goh, echt hoor.
0: Ik ga wel luisteren morgenochtend. Ja, ik heb er wel echt zin in.
1: Je geraakt.
0: Hey, we gaan nog even de Boem en de Knal draaien, jongens. Ja. Kom op, nog even er tegenaan.
1: Ja, kom op.
0: De Boem en de Knal is een liedje om het weekend officieel mee in te luiden. En dan hangen we altijd een thema aan. Ja, ik heb er even over na zitten denken. Voordat ik het thema bekend maak.
1: Ja.
0: Heb jij de deadline gehaald?
1: De deadline?
0: Er was vandaag een deadline voor alle Q-DJ's.
1: Oh, ik moest even graven. Oh ja, over de kerstplanning.
0: De kerstplanning.
1: Heb jij hem gehaald?
0: Ik heb hem gehaald.
1: Vandaag heb jij hem waarschijnlijk ingevuld.
0: Zeker. Ja, ik kom er vanmiddag achter. Kijk, dat is natuurlijk voor heel veel bedrijven. Nu alles weer een beetje draait na de zomervakantie. Gaan natuurlijk de komende maanden worden ingevuld.
1: Ja.
0: Dus er was ook een deadline hier bij Q voor alle Q-DJ's. Hey, wat wil je rondom de kerst?
1: Ja.
0: Zodat we het allemaal een beetje eerlijk verdelen. Hè? Ik vind het leuk om hier te zitten. Maar het is ook leuk om aan de steengril te zitten. Of de gourmet. Ja. Dus de deadline was vandaag. Dus ik zat de hele dag met kerst in mijn hoofd.
1: Oh nee.
0: Dus ik zat ook gewoon in de planning te kijken. Wat we met de familie en zo doen.
1: Ja.
0: Ik heb nog een keer een Fout Uur Live ergens in het land. Ook een kerstfeest. Dus ik zit de hele dag al met kerst in mijn hoofd.
1: Oké. Dus. Ik voel hem al aankomen. Jij wilt even een kerstbeuker.
0: Eigenlijk wil ik gewoon nu een kerstliedje gaan draaien.
1: Moeten we dat doen?
0: En we hebben er alle reden toe, toch?
1: Ja, en aan de ene kant heb je ook wel
0: gelijk. We zijn hier al bij Q, zijn we al met kerst bezig.
1: Nee, dat is waar.
0: Er hoort een kerstliedje bij.
1: De ballen hangen nog net niet, zeg maar.
0: Nou, de kerstbomen die zijn hier al uit het schuur gehaald, hoor. Die zijn dan weer klaar.
1: Oké, nou leuk. Laten we het ook gewoon doen. Waarom niet?
0: Ja?
1: Toch? Ja, toch.
0: Heb ik je goedkeuring?
1: Ja, je hebt mijn goedkeuring. Ik ben overstag. Kom maar.
0: Nou, dan gaan we het doen. We gaan gewoon zo meteen een kerstliedje draaien. Alleen, we weten nog niet welke. Wat is... Even kijken hoor. Op 4 september 2026. Wat is jouw favoriete kerstliedje? Stuur hem in via de Q-Music app. Dan gaan we er eentje kiezen. En dan gaan we hem draaien over 5 minuten. Eerst nieuwe muziek van Alex Warren. Nu bij Q. Dit is Emerald Eyes.

0: David Guetta, Back Your Music, Forever Young. Ja, het gaat echt gebeuren.
1: Ja.
0: Jij staat er nog niet helemaal achter, hè?
1: Ja, ik ben toch een beetje de twijfel of dit nou een goed idee is. Hè?
0: Ah joh, hebben ze een beetje scheid, kom op.
1: Ja. Zo, ja. Ook mag gezellig. Ik ook mijn eigen mening hebben?
0: Ja, maar het is ook gewoon gezellig.
1: Nee, het is zeker gezellig.
0: Het
1: maar...
0: is ook maar een paar minuutjes.
1: Ja, oké. Okay. Oh, nee.
0: De zomervakantie is afgelopen, de laatste paar maanden van 2026. En dus ja, gaan we toch ook rustig de plannen maken voor de komende maanden. Zo ook hier bij Q-Music. Vandaag was er een deadline voor alle Q-DJ's. Laat weten, wat wil jij werken rondom de kerst? Dus ja. Dat hebben alle Q-DJ's als het goed is gedaan. Ja. Dan wordt er een planning gemaakt.
1: Ja, en als je naar buiten nu op dit moment bent en rijdt naar huis... dan zie je een onwijs mooie zonsondergang zie je voorbij komen. En dan luister je dan in één keer naar kerstmuziek.
0: Ja, ik wil graag een kerstliedje draaien.
1: Oké, okay, nou, kom als je op. Jouw wilswet, dus laten we het maar doen dan.
0: Nou, dat is niet helemaal waar. Nee, dat is niet waar. Dat klopt. Samen.
1: Absoluut. Nee, ik heb goedkeuring gegeven, dus helemaal prima. En er zijn ook leuke appjes binnengekomen, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Wham, Last Christmas.
0: Uiteraard. Femke zegt hier oprecht... Het maakt me niet uit welke het wordt. Geef maar een heerlijke kerstmeezinger.
1: Kijk. Marlene zegt, I'm dreaming of a white Christmas.
0: Ja, ik zie bijvoorbeeld ook Julian. Die zegt dan weer, ik denk dat Domien het niet zo leuk gaat vinden... dat er nu al kerstmuziek gedraaid gaat worden.
1: Nee, dat denk ik ook niet, inderdaad.
0: En die slikt het maar even.
1: Hans, die zegt Merry Christmas, everybody.
0: Ja, iets van Mariah Carey komt hier weer.
1: Christmas Time van Bryan Adams.
0: Merry Christmas, Ed Sheeran, Elton John.
1: Flappy komt ook bij.
0: Ook leuk geweest, ja.
1: Flappy, ja, leuk.
0: Hey Kelly, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Wat ga jij doen met kerst? Wat ga je doen met kerst?
2: Ja, dat is nog een hele goede vraag.
0: Ja, en wanneer maak je die planning?
2: Ja, we zijn er wel mee bezig. Maar waarschijnlijk gewoon bij mijn schoonouders.
0: Ja, zie je wel. Ja, de eerste plannen worden al gemaakt.
1: Ja,
0: hoor,
1: dat is wel waar. Het is wel waar. Jij hebt wel gelijk.
0: Hé, jij hoorde dat het ging over kerst. Je had niet zoiets van, ik ga naar een andere zender?
2: Nee, ik hou heel veel van kerst.
0: Nou, dan willen we graag jouw suggestie draaien.
2: Driving Home for Christmas.
0: Van Chris Ria natuurlijk.
2: Ja.
1: Echt, wat een koorstroom dit ook.
0: Leuk dat je erbij was, Kelly. Fijne kerst.
1: Fijn weekend. Ja, fijne
2: doei.
1: Kerst
0: doei. Doei, doei, doei, doei.
1: Nou, ik wil je zien gaan hier door de studio.
0: Ik zit even te genieten.
1: Ik wil echt de handjes in de lucht bij jou nu.
0: En een biefstukje op de gourmet. En nog een cadeautje van onder de boom. Ach, heerlijk. I'm driving home for Christmas.

op een dag. God, miljard! Ik heb weer de loterij niet gewonnen. Ik ga mijn grief pakken. Oh, daar is een boot aan het kapschijzen. Aan het gezonken. Amai, ik moet ze redden.

0: ik vind het leuk.
1: Ja, toch?
0: Ja, ik hou wel van Klaus Wunderlich.
1: Okay, dus dan vanaf nu iedere vrijdagavond aan het einde van de show dan... Zometeen Stefan Bouwman.
0: Ja, tot zover.
1: Dat is best goed, toch?
0: Nee, ik vind het leuk.
1: Gaat er gebeuren, vriend.
0: God miljard. We hebben de boys uit Den Haag. We gaan met Flair.
1: Wat voor hoorspelletje ga je nog meer doen?
0: Ja, we gaan pianobar doen. Met dus Flair door het oog van de nacht. Wordt leuk. En we hebben ook de mix. De mix. Je mag gokken wat het thema is. Hij is wel een beetje... Hij is wel leuk, maar wel een beetje...
2: Oh.
1: Kerst?
0: Nou, vind je niet dat hij een beetje energie in het begin is? Die...
2: Oh, wacht, je hebt het... Nee, ik dacht dat je het over de avondmix had. Maar
0: nee,
2: het
0: over... nee, ik zit weer over het muziekje. Ja, sorry. Het is een open brainstorm, toch? Heel Nederlands.
1: Het is een open brainstorm, ja hoor.
0: Ja. Is in de app het ook leuk? Wat is in de app?
1: Dit liedje?
0: Ja, reageert. Vindt iedereen mij gewoon een idioot? Kan ook.
2: Gaat het goed daar?
1: Dat sowieso.
2: Oh nee, dat ging over de kerstmuziek.
0: Gezellig kerst. Nou, mensen vinden vooral kerst leuk.
1: Luister ik naar de
2: kerst. Ja, maar ik ben er ook nog niet helemaal over uit hoor. Dus misschien moeten we toch nog even door.
1: We gaan weer naar de tekentafel. Veel plezier met Stefan.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: De energietransitie is onmogelijk.
5: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar Ben.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Wie was er aan de beurt?
9: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: bij Keukeloods.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
2: Altijd helder en onafhankelijk, dat is een Veldzinkadvies.
3: Ja, daar staan we voor. Al bijna 50 jaar.
4: En er is altijd een Veldzinkantoor bij jou in de buurt. Ga eens langs, bijvoorbeeld voor een hypotheekadvies.

0: containers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam.
1: Een helder, onafhankelijk hypotheekadvies. Ga voor jouw adviseur naar Veldsink.nl.
2: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
5: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl.

0: En wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
4: Gelukt. Heb je hem al betaald?
3: Wat bedoel je?
4: Mijn betaalverzoek.
3: Zo, dat doe je snel.
4: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Deze week is het de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
11: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
11: Voor wie geef jij?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
2: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
3: KWF. Tegen kanker voor het leven.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
4: Goedenavond, Q-Music Nieuws van nu.nl. Alleen Altena.
5: Goedenavond. Het waren hele goede gesprekken. Dat zei de burgemeester van het Gelderse Overasselt over de speciale bijeenkomst in het dorp. Die ging over de dodelijke schietpartijen en de bedreigingen van de afgelopen dagen. Bewoners konden daarom vanavond praten met de gemeente, politie en slachtofferhulp. Kickbokser Badr Hari is na 3 dagen cel voorlopig weer vrij. Hij mag zijn rechtszaak thuis afwachten. Badr Hari wordt verdacht van onder meer bedreiging en stalking van zijn ex. RTL Boulevard sprak hem vlak nadat hij werd vrijgelaten.
6: Waar het op neerkomt is twee ouders die gewoon een hele verschillende manier van opvoeden hebben. En dat botst. En hoe vervelend het ook is. En dat was het eigenlijk.
5: Nou, hij zei verder blij te zijn dat hij nu weer naar huis kan. In het Zuid-Hollandse Portugal heeft de politie 5000 lachgasflessen in beslag genomen. Ze lagen in containers in een loods en werden ontdekt na een drugsdeal. Agenten hadden gezien dat de flessen werden overgeladen. Een man en een vrouw zijn opgepakt. En nogal angstige momenten voor 4 Zwitserse toeristen in Tanzania. Ze waren daar op safari, maar de bestuurder van de safari-jeep die crashte bij een rivier met krokodillen. En hoe dat kon gebeuren, dat is nog niet duidelijk, maar het liep allemaal met een sisser af. De groep wist snel een andere jeep te bereiken. Het weer van Buienradar. Vanavond is het zo goed als droog bij 14 graden. Morgen in het noorden eerst een paar buien. Verder zijn er zon en wolken bij 20 graden.
4: Nou, dat lijkt me best wel oké.
5: Ja, toch?
4: Ja, ik dacht dat het helemaal scheef ging, maar dat was alleen vandaag. Dus,
5: en gisteren. Ja, en dit weekend sowieso echt lekkere temperatuur. Vooral zondag.
4: Vandaar dat grote zomerfeest, hè?
5: Zo is het.
4: Ja, vandaar. Flitsmeister verkeersinformatie bij Q. Gereed aan de hand op de weg. Ja, ik ga hem niet eens noemen, die vertraging. Nou, oké, 28. Zwolle Hogeveen tussen Langhorst en de wijk. 2 kilometer, 5 minuten. That's it. Wel echt heel veel controles. Hou op, schij uit. A2 naar Echt, 202,1. A6 naar Emmeloord, 83,6. A16 naar Dordrecht, 7,9. Ook de A16 naar Dordrecht bij 51,6. De A27 naar Hilversum, 108,1. 28 naar Zwolle, 99,2. Ook de A28 naar Zwolle bij 59,9. En de A58 naar Goes bij 140,5. Yes.
7: Vanaf maandag.
8: Hey Mattie.
9: Hey Mattie.
10: Hey Mattie.
11: Met Luc.
12: Hey Mattie.
11: Annemarie.
13: Hey Mattie.
11: En de redactie.
14: Hey.
11: Q-Music.
4: Q-Music. Stefan Bouwman. Hoe heet die show van hem eigenlijk?

0: Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hoe is het met jou dan?
1: Goed, onderweg naar werk.
0: Ah, dat moet ook gebeuren. Je hebt een nachtdienstje.
1: Ja, klopt, ja.
0: Wat ga je doen?
1: Ik sta in de fabriek melk in pakken te stoppen. Nou ja, ik niet zelf, maar machines in de gaten houden.
0: Ja, dat is ook belangrijk, ja. 2026, ik mag toch leiden dat we in Nederland niet meer een fabriek hebben waar mensen met de hand melk in een pakje lopen te stoppen.
1: Nee. Maar we moeten het wel goed in de gaten houden.
0: Ja, precies. Hey, wat was volgens jou het thema van Stevens Vrijdagavondmix?
1: Jamaica.
0: Ja, natuurlijk. Alle artiesten kwamen er of vandaan of het zat letterlijk in de titel. Dat betekent dat jij het Q-Music prijzenpakket krijgt van mij.
1: Top. Helemaal mooi.
0: Eén belangrijke vraag. Ga je ook nog wel iets leuks doen dit weekend of alleen maar werken?
1: We mogen weer aan de bak voor de voetbal.
0: Oh, dus, kijk.
1: Dus weer, we gaan de tweede bekerwedstrijd van het seizoen spelen. Dus,
0: voorspellingje voor de uitslag?
1: Oh, lastig. Ik denk een gelijkspelletje.
0: Gelijkspelletje, ja, doen we het.

0: elke vrijdagavond kruip ik achter de piano om samen met artiesten van over de hele wereld muziek te maken. Ja, het is gewoon, ik blijf het zeggen, maar het is zo'n verbazend goed jaar met mensen die er allemaal langs zijn geweest. Bebe Rexha is langs geweest, The Script, Teddy Swims, noem ze allemaal maar op, Helene Fischer. Maar dit keer blijf ik echt, ja, dichter bij huis kan niet. Het zijn nagenoeg mijn buren. De boys uit Den Haag. Goedenavond, Flair.
1: Hallo, hey. Stefan.
2: Hey.
0: Welkom terug in de studio van Key Music.
1: Ja, voelt vertrouwd, man.
0: Ja,
1: jo,
0: toch?
1: Zo.
2: Kan ik wel aan wennen, hoor.
0: Ja, laatste keer dat jullie natuurlijk nieuw binnenkwamen in de top 40. Is dat nieuws inmiddels een beetje gezonken, bezonken?
1: Nee, ja, het is super wel.
3: Ja, het gaat alleen maar beter, want hij is aan het klimmen zelfs. Dus ja, we zijn, zeg maar, het is bezonken, maar het is ook wel, zeg maar, opnieuw aangewakkerd week in week uit toen hij soort van omhoog ging.
2: We zijn de hyena, ze willen alleen maar meer.
0: Ja, de mensen die naar Q luisteren hebben misschien het idee dat jullie gisteren een liedje hebben gemaakt en dan in één keer is dat een succes. Maar jullie zijn echt al 4 jaar bezig.
2: Klopt.
1: Ja. Dat is waar, ja.
2: It's a long way.
3: We came from the bottom and now we're in the Q Music Studio.
1: Nee, maar ik denk dat dat altijd wel is, toch? Als je een soort van mainstream doorbreekt, ja, dat het mainstream publiek kent dus alleen artiesten die mainstream soort van doorbreken. Dus dan kennen ze je er dus niet daarvoor.
3: Voor veel mensen zijn we gewoon een nieuw gezicht. En bij die voor de nieuwe mensen,
1: fijn,
3: hallo,
1: hoor.
3: Wij zijn Flair.
1: Het is wel fijn voor die mensen, hoor, dat ze ons even dan zo'n gezichtje op het beeldscherm krijgen.
3: Ja, lekker, toch?
0: Goed, jullie zijn dus al 4 jaar bezig. En dan heb je nu Door het Oog van de Nacht. Waar zit dat liedje in dat tijdspad?
1: Ja, ik denk dat we die een half jaar geleden hebben gemaakt of zo. Of niet?
3: Ja, zoiets. Ja, half jaar.
2: Nee, gewoon net voor de zomer, toch?
3: Nee.
2: Wel in april of zo.
1: Ja, wat recentelijker nog wel dan dit. Ja.
2: In april.
1: Zij is wel nog vers, maar het voelt wel als een mooi eerste nummer van een soort van pad wat we nu gaan bewandelen, ja.
2: Ja. Maar hij was zo lekker. Hij kwam zo de oven uit en dachten we, ja, die moeten we gelijk serveren.
1: Dat was heel lekker, hoor.
3: Ja, wel warm.
0: Wat maakt dit anders dan de oude Flair dan?
2: Ja, het is volwassener. Het is toch, denk ik, in het geheel wat catchier. Het is gewoon wat meer mainstream, ja. Kun je er meer van maken?
1: Het is, denk ik, gewoon Flair verpakt in een iets behapbaarder jasje.
0: Laten we hem doen. Door het
1: Let's
0: oog van
1: go,
0: de nacht
1: man.
0: In Stefan's Pianobar. Zijn jullie helemaal klaar voor?
2: Ja, yes, we zijn helemaal ready.
3: Ben jij er klaar voor?
0: Ja, altijd. Dit is Flair.
2: Yes,
0: live op Q.

0: laatste flats.
1: Zometeen Stefans Pianobar, deel 2. Met de boys van Flair, die je kent van Door het Oog van de Nacht. En ik zei het net al, nooit dat jij kan raden welk liedje ze als cover hebben gekozen.

0: Oftewel, zometeen hoor je dit liedje met alleen piano, een beetje synthesizer van Eve en de boys van Flair dus, die gaan zingen. Ook deze hoor je zo. Head and Heart van Joe Corey en M&EK.
1: Vanaf aanstaande maandag. Hey Matty. Met Luc.
2: Hey Matty.
1: Annemarie.
3: Hey Matty.
1: En de redactie.
4: Hey Matty.
3: Hey Matty. Veel plezier hè.
1: Dankjewel Marie.
4: Hey Matty.
1: Vanaf maandag. Iedere ochtend bij Q Music.
5: Q sounds better with you.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
9: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
8: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
10: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
10: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar €1,79. Lidl, je verdient het.
12: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
13: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
15: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
16: Fomar. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
17: Voor wie zijn we ook alweer?
16: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
18: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
20: nu
19: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
20: Nu haal hè, dus niet straks.
21: Fans van voordeel.
19: Aldi.
20: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
19: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
20: nu
19: een fles Glorix voor maar €0,99. En Kroki chips per zak maar €1,39.
21: Fans van voordeel.
19: Aldi.
22: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Er is altijd wat te beleven bij Star Channel. Voetbal.
17: I am Iron Man.
2: Je favoriete films. En Disney Plus hitseries. Volg je allemaal op één kanaal. Volg jouw Disney Plus series en films bij Star Channel.
23: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
24: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
25: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
26: Stefan Bouwman.
27: Hi. Zometeen Stefans Pianobar deel 2 met de boys van

0: Karen Winkel met Kingdom of Fear op Q Music.
1: Stefan, Piano Bar.
0: Ja, ik had even binnenpretje, sorry. We gaan zo Oceaan doen van Raccoon. Met de boys van Flair. Elke vrijdagavond Stefans Piano Bar. Artiesten van over de hele wereld komen langs. En dit keer is het dermate dicht bij huis dat we het eigenlijk gewoon bij mij thuis hadden kunnen doen. Het zijn nagenoeg mijn buren uit Den Haag. De boys van Flair. We hebben door het oog van de nacht gedaan jullie eigen top 40 hit. We gaan nu ook een top 40 hit doen van een groep mannen die ietsje ouder zijn dan dat jullie zijn. De boys van Raccoon uit het mooie Zeeuws-Vlaanderen.
2: Ja, ja, precies gewoon ons accent. Dus dat komt goed uit.
3: Reuze bonus, ja.
4: Raccoon.
2: Wel leuk man, oprecht even een cover voor het eerst. Doe een cover.
0: Hebben jullie nog een cover?
2: Nee, nee.
0: Oh,
2: nee.
0: Dus nou,
2: jullie hebben een primeurtje.
0: Hé, hey, yo, primeurtje. Ja. Daarom staat RTL Boulevard daar voor de deur.
2: Precies.
0: En jullie komen overduidelijk uit de Haag. Ik ook. Wat zit daar toch in dat water?
2: Ja,
4: jij kan het weten ook. Hè?
2: Alcohol of zo.
4: Hier, alcohol, heel veel gek.
2: Nee, ik denk gewoon oprecht wel creativiteit. Mensen gunnen elkaar in Den Haag wel echt alles. En dat, ik wil geen andere stad noemen, Amsterdam. Daar gunnen ze elkaar echt het licht in de ogen niet. En in Den Haag doen ze dat wel. Dus iedereen uit de muziek zien, die helpt elkaar gewoon waar het nodig is.
0: Ja,
2: en ik denk dat daarom gewoon een sfeer daar hangt. Waardoor je gewoon, waar mensen zich heel vrij voelen om creatief te zijn. Zo, boah, wat een uitleg.
4: Jezus, joh, kan er nog een eind aan?
0: Ik was op Wikipedia. Wat zijn de plannen nu? Jullie gaan sowieso veel optreden, ook in Utrecht. Gekkigheid, allemaal leuke shows, Tivoli en zo.
5: Die is trouwens net uitverkocht.
0: Ja. Nou, jullie gaan het wel doen.
5: Ja. Nu gaan we hem niet meer doen. Alleen uitverkopen en dan doen we hem niet meer.
2: En dan cancelen.
4: Ja. De Haagse boyband ligt iedereen op die bij de Tivoli gaan.
3: Al geld blijft bij ons.
4: Hoppa, lekker.
0: Kom maar op. Zakken vullen over de rug van.
4: Nee, wat we gaan doen, we hebben heel veel mooie nieuwe liederen klaar liggen. Nee, die hebben heel veel zin om uit te brengen. En natuurlijk is door het oog van de nacht wordt net lekker opgepikt. Dus ja, misschien komt er binnenkort iets nieuws en misschien ook niet. En we gaan gewoon vol gas knallen. Volgend jaar wordt een stap erbij van dit jaar. En dit jaar was wel eigenlijk top, Summer of My Life.
5: In ieder geval ligt die volgende wel wederom pan klaar.
0: Wat hebben jullie dat al mee, dat eten? Nou goed, misschien nieuwe muziek, misschien ook niet. Voor nu dus een primeur voor het allereerste cover. Flair in Stefans Piano Bar met Oceaan.

0: beste cover die ze ooit hebben gedaan. Raccoon Oceaan. Joost zegt gelukkig Nederlandse producties en de muziek is top. Ik ben blij dat ik erbij ben. Leon stuurt haar genezen met zo'n flexende arm emoji. Renate zegt dit is gewoon mooi en gevoelig. Brian zegt ja, van sommige liedjes moet je gewoon afblijven. En Oceaan is er zo één. Marco, Raccoon komt niet uit Zeeuws-Vlaanderen. Raccoon komt uit Goes. Ja, Marco, flik. Ja, pff, hou op hoor. Topo, whatever. Goes is toch gewoon Zeeland? Dan ben ik nou gek. Zeeland. Dat noemen wij dan Zeeuws-Vlaanderen, weten we allemaal niet. We komen in die zin uit de Randstad met z'n allen. Rick zegt, origineel zo erg mooi, dit mag er ook zijn. Chapeau, denk dat jullie er waren. Tot de volgende keer. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie allemaal uit gaan brengen, wat jullie allemaal gaan doen qua shows en gekkigheid. We hebben jullie gewoon, PP, een droom. Mag ook buiten de muziek, hè?
1: Gewoon nummer 1 hits, Ziggo Domes uitverkopen. Wel echt gewoon aan de top staan. Dat is gewoon mijn droom en het gaat lukken ook.
0: Jij?
2: Ja, ik sluit me daar wel bij aan. Gewoon alles spelen wat er is. De top best wel domineren gewoon. Een leuke vrouw en wat kids en een lekker huis in Italië.
0: Oh, Italië. Leuk. Ik ook, man. Wil ik ook.
2: Ja, toch? Ja, lekker. Is toch wel lekker.
0: Yves?
3: Nou, mijn droom is gewoon zo lang mogelijk de muziek gewoon als mijn werk mogen doen. En daar gewoon de vrijheid bij hebben en de creatieve vrijheid vooral. En gewoon ja dat met mijn maten doen, met mijn beste vrienden. En dat gewoon verlang. En ja, nooit meer een normale baan, want dit is gewoon het leven.
0: Het is gewoon het leven. Check de beelden, qmusic.nl en de Q Music app.

0: Music.
1: Zo meteen het nieuws van 10 uur met Alain.
2: Ja, tienduizenden euro schade in Engeland nadat dieven er iets hebben gestolen. En wat precies, dat vertel ik zo.
1: Spannend. Ook Alex Warren en Passenger hoor je zo. Ja, en even kijken wat iedereen aan het doen is in de Q Music app. Wat zijn je weekendplannen?
3: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
4: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
5: Loco.
6: De Lulu.
5: Gek.
4: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
7: Deze week is het de week tegen kanker.
8: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
9: Jij waarschijnlijk ook.
10: Iemand die je dierbaar is.
11: Of was.
10: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
11: En de beste zorg.
10: Voor wie geef jij?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
14: Na het succes van Fuck de Liefde is er nu Fuck de Familie.
15: Nou is koekoe.
16: Ik niet goed bij mijn hoofd.
17: Jij niet goed bij hoofd.
14: De leukste film van het najaar.
18: Familie, je hebt ze niet voor het uitkiezen.
14: Fuck de Familie. Nu in de bioscoop.
10: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
12: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
13: KWF. Tegen kanker voor het leven.
19: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
20: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
21: Beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor

0: De huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
1: De staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
1: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
7: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
8: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
9: Simyo.
10: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een BIG geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
13: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
14: Hallo, 10 uur geweest. Q-music nieuws van nu.nl. Alleen Altena.
15: Goedenavond. Bij het bedrijfsongeluk in het Noord-Hollandse Zwaag is een tweede persoon omgekomen. Vanochtend ging het mis op een bedrijventerrein. De twee werknemers van een coatingbedrijf kwamen in contact met een gevaarlijke stof. Volgens de Telegraaf ontstond er een chemische reactie tijdens reinigingswerkzaamheden. Premier Jette heeft gereageerd op de zaak Overasselt. Op zijn wekelijkse perspraatje noemde hij het een serieus probleem.
16: Het is niet meer iets unieks. We hebben dat eerder gezien met het netwerk rondom Tachi. De escalatie die we in Overasselt zagen, dat er echt zoveel mensen met wapens op straat zijn. Ja, dat is denk ik wel uniek voor Nederland. Hè. Dit soort situaties, dat hebben we tot nu toe eigenlijk nog niet gezien.
15: In Overasselt was vanavond een informatiebijeenkomst over de dodelijke schietpartij en de bedreigingen van de afgelopen dagen. Volgens de burgemeester van het dorp werden er goede gesprekken gevoerd. Een Turkse comedian die grappen maakte over president Erdogan wordt vervolgd. Hij werd in juli opgepakt en zit sindsdien in de gevangenis. De man wordt aangeklaagd voor belediging en kan jaren celstraf krijgen. Eind deze maand moet hij voor de rechter komen. En tot slot naar Engeland. Daar zijn criminelen ervan doorgegaan met twee vrachtwagens vol Guinness bier. In totaal werden zo'n 800 vaten Guinness gestolen. En volgens de politie zouden twee mannen erbij betrokken zijn, maar het onderzoek is nog bezig. Nou, de waarde van de gestolen bier wordt geschat op ruim 130.000 euro.
14: Zouden ze de buit eerlijk delen? Zouden ze de G splitten?
15: Die vind ik leuk.
9: Ja, die is heel leuk.
15: Het weer bij Buienradar. Vanavond is het zo goed als droog bij 14 graden. Morgen in het noorden eerst een paar buien. Verder zijn de zon en wolken dan bij 20 graden.
9: Alain, dankjewel.
15: Alsjeblieft.
9: Let's maar eens de verkeersinformatie. Nou, net zulk goed nieuws als het weer. Geen vertragingen, wel controles. Dat dan weer wel. De A2 naar echt 202,1. De A16 naar Dordrecht. Echt 51,6. De A27 naar Hilversum 108,1. De A28 naar Zwolle 99,2. En langs de A58 naar Goes. Dat is blijkbaar niet Zeeuws-Vlaanderen bij 140,5.
17: Vanaf maandag.
18: Hey Matty.
19: Hey Matty.
20: Hey Matty.
17: Met Luc.
21: Hey Matty.
17: Annemarie.
22: Hey Matty.
17: En de redactie.
23: Hey Matty.
24: Hey Matty.
17: Iedere ochtend bij Q Music.
9: Ja, wat Matty dit weekend doet, dat weet ik wel. Die zit gespannen op de bank voor zijn eerste Hey Matty maandagochtend. Maar wat ben jij aan het doen? Leuk om van je te horen in de Q-app.

0: Even een misverstand in de Q-Music app met Christiane. Die stuurt verloofd in de Q-Music app. Dus ik dacht, oh mijn god, die is net een huwelijk gevraagd en die is verloofd. Dus ik stuur een appje, want ze nam niet op. Ben je verloofd? Ben je net een huwelijk gevraagd? Nee! Dus ik zei, oh wacht, heb je verlof? Ja! Ik ben zwanger. Nou ja, oké. Ook leuk, toch? Minstens net zo leuk. Bij deze geniet van je verlof, Christiane. Roxanne is lekker spelletje aan het spelen. Jules die is druk. Druk aan het leren voor zijn vrachtwagen. Theorie moet ook gebeuren. Renate die heeft morgenavond de buurtbarbecue. Heel gezellig altijd. Stefanie.
1: Heerlijk onderweg naar huis van een heerlijk avondje. Even saunaen met een vriendinnetje die ik al super lang ken. Was super fijn. En morgen gezellig op kraamvisite.
0: Nou,
1: dat zijn mijn plannen.
0: Heel erg veel plezier. Groetjes terug. Klonk super en heerlijk. Sergi, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hallo. Jij hebt je in het zweet gewerkt.
2: Dat was niet.
0: Heb je gewonnen?
2: Ja, nee, helaas niet. Andere keer.
0: Ja, jouw vrijdagavond bestond uit padellen. Heb je dan ook nog een drankje kunnen doen daarna?
2: Nee, ik rij. Ik heb mijn vriend naar huis gebracht, dus ik krijg gewoon naar huis nu.
0: Ook goed, ook goed. Je bent een Bob, een bewust onbeschonken bestuurder.
2: Yep.
0: Ja, goed zo. En wat ga je verder nog doen dit weekend?
2: Ik ga ook bolderen. Ik heb aardig wat hobby's, denk ik.
0: Wow, ik heb echt een beeld van jouw lijf. Dat is echt, zeg maar, zoals die Griekse beelden van vroeger. Helemaal gebeitelde abs. Armen waar je u tegen zegt, van die grote mannelijke benen. Want als je eigenlijk kan bolderen en padellen en dat gewoon lekker achter elkaar, dan ben je wel in shape.
2: Ja, dat was best gezond, ja.
0: Lekker man. En geen drank ook nog. Dan gaat het alleen maar harder met de spieropbouw.
2: Ja, dat moet je voorzichtig mee zijn.
0: Hey, stuur maar een appje wanneer je op de Mens Health komt. En ik wens je nog een heel fijn weekend.
2: Oh, dat komt goed.
0: Hoi, hoi. Zometeen de alarmschijf van deze week. Eerst Taylor Swift en Blank Space.

Alarmschijf van deze week. Miley zonder de Cyrus op Q-Music. Bass Persuades. Volgende week woensdag. Grote OV-staking. Gelukkig is er een oplossing. De Hey Mattie taxi. Je kan je ritje boeken op Q-Music.nl. Geen garantie dat er een chauffeur opkomt dagen. Maar als die opkomt dagen, is hij gratis. En toevallig ook een hele bekende ochtendradio-dj in de vorm van Mattie Valk.

zometeen is het weer een titanenstrijd. Deelnemer 1 is bekend. De klok. Maar wie wordt de uitdager? Durf jij het aan? Om het op te nemen tegen de gevreesde wijzers. Jouw kans op een mooi geldbedrag of een totale nederlaag. Stuur klok in de Q-Music app. Als je durft. Je moet ook een beetje verkopen.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
2: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
5: Na het succes van Fuck de Liefde is er nu Fuck de Familie.
6: Oude is koekoe.
7: Ik niet goed bij mijn hoofd.
8: Jij niet goed bij hoofd.
5: De leukste film van het najaar.
9: Familie, je hebt ze niet voor het uitkiezen.
5: Fuck de Familie, nu in de bioscoop.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
11: Bij Ecoplaza geven we al onze boeren een eerlijke prijs. En niet een paar. En gaan wij 100% voor biologisch. En niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
12: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu €50 studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
13: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook van weer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
17: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
18: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
19: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
20: Simyo.
21: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
22: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
21: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, u verdient het.
6: Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
7: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
15: Stefan Bouwman.
20: Ik zit echt te wachten op de dag dat er in één keer ook proteïne in je kraanwater zit.

0: Q Music met aan de telefoon Samira. Hallo Samira.
1: Ja, hallo. Ja. Hallo. Sorry.
0: Nee joh, maakt allemaal niet uit. Je zit lekker in de auto. Waar kom je vandaan?
1: Ja, van een concert van Roxy Dekker met mijn dochter.
0: Hey, in de Ziggo Dome met jouw dochter. En hoe oud is je dochter? Ja.
1: 9 jaar.
0: Oeh, dan is dit misschien wel het eerste concert wat ze ooit heeft bijgewoond.
1: Ja, dit was haar eerste concert, ja.
0: Ja, wat cool.
1: Ah, zeker niet de laatste, als ik het zo hoor.
0: Ja, de smaak heeft ze te pakken.
1: Ja.
0: Ja, dan denk ik dat jullie volgend jaar naar de Johan Cruijff Arena gaan. Want heeft ze net aangekondigd, hè, Roxy, dat ze daar een show gaat doen.
1: Ja, dat heeft ze inderdaad net aangekondigd, ja.
0: Nou, leuk, hè. Hoe heet je dochter?
1: Dilou.
0: Dilou, wat een toffe naam.
1: Ja.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Hoe vond Dilou het?
1: Ja, Dilou, hoe vond je het? Leuk, zegt ze.
0: Dat is goed. Ik denk dat Roxy heel blij is met die recensie. Ja.
1: Ja.
0: Hé, maar ik hoor dus...
1: Ik
0: Oh, god, wat goed. En dan meelopen schreeuwen. Ja, jij gaat zo meteen meespelen met Knok tegen de Klok, Samira.
1: Ja.
0: Ik heb al gehoord waar het geld heen gaat. Naar concertkaartjes in de toekomst. Ja, of is er een ander doel?
1: Nee. Dilou die heeft al van alles op de planning. Oh, hier wil ik nou naartoe. En ik weet niet wat voor artiesten ze allemaal weer opdoen.
0: Hey, je hebt er zelf aangestoken, hè?
1: Ja, inderdaad. Helaas.
0: Hey, neem nog even een momentje voor jullie zelf. Kom even tot rust. En dan gaan we zo meteen Knok tegen de Klok spelen.
1: Ja, helemaal goed. Leuk.

0: Martin Garrix, U2 en Fireflies op Q-Music.
1: Knok. Knok tegen de klok.
0: Hallo Samira.
2: Hallo.
0: Hallo. Zijn jullie al veilig ergens aangekomen?
2: Nee. We moeten nog dik een uur rijden.
0: Oh joh, jullie zijn helemaal van waar gekomen?
2: Van Amsterdam. Dat was dan het zeker door. Maar wij zijn helemaal naar Mellingen aan de Rijn.
0: En waar ligt dat?
2: Achter Nijmegen ergens.
0: Oh, dat is een pokkenend. Ja,
2: dat is een pokkenend.
0: De moeder van mijn stiefmoeder woont in Nijmegen. Pol, wat een end. Ja. En ik heb één keer de Vierdaagse gedaan, dan had ik net zo goed naar huis kunnen lopen. Dan was ik sneller geweest.
2: Ja, dat denk ik ook.
0: Hey Samira, wij gaan knokken tegen de klok. Je bent vanavond voor het eerst met jouw dochter naar een concert gegaan. 9 jaar. Ja. Roxy Dekker in de Ziggo Dome. En dat smaakte eigenlijk naar meer. Ik heb het idee dat al het geld wat zometeen eventueel gewonnen wordt, in dat potje gaat.
2: Ja, dat denk ik ook. In ons concertpotje.
0: Ja. Welke artiest heeft ze geroepen die ze allemaal nog graag wil zien?
2: Die Lil Wolf van artiesten. Ze hadden het over Busy en de Bankzitters en... Oh, en Sabrina Carpenter ook nog. Oh jee,
0: dat wordt een flink potje. Spannend. Hopelijk zit er een hoop geld in. We gaan het merken. Het is in jou de taak om zo meteen stop te roepen, Samira. Doe je dat op tijd, dan win je het laatste volledig genoemde bedrag. Ja. Maar je weet ook wat er gebeurt als je te laat bent, hè?
2: Te laat. Ja, inderdaad. Dan krijg je helemaal niks.
0: Dan krijg je helemaal niks. Ben jij er klaar voor?
2: Ja, ik ben er klaar voor.
0: 3, 2, 1...
3: 31 euro. 66 euro. 84 euro. 108 euro. 116 euro. 140 euro.
2: Stop.
0: Oh, 140 euro.
2: 140 euro.
0: Samira, dat is toch een hartstikke mooi bedrag.
2: Ja, zeker weten.
0: Ja, toch?
2: Ja, ik ben er heel blij mee.
0: Ik denk heel eerlijk gezegd dat je daar de Busy Bankzitters en Sabrina Carpenter alle drie van kan zien. Nou, één iemand dan.
2: Ja, dan moet mijn dochter alleen, denk ik. Ja.
0: Misschien nog niet helemaal de bedoeling bij 9 jaar.
2: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Hey, we moeten even luisteren tot hoever de klok was gegaan als jij geen stop had geroepen.
2: Ja, dat doen wij, ja.
0: 140 euro zaten we op.
3: 153 euro.
0: Oeh, nou, dat is toch weer een patatje en een drankje.
2: Ja,
3: 171 euro.
0: Garderobbe erbij, kluisje.
3: 185 euro.
0: Oeh, ook in de gaan we hard.
3: 199 euro.
0: Kom geen einde aan die klokje.
3: 220 euro.
0: 220.
2: Oh jee.
3: 262 euro.
0: 262 euro.
3: 281 euro.
0: Jeetje. Oh. Het had bijna exact het dubbele kunnen zijn.
2: Ja, maar ik ben hier al super blij mee.
0: Nou, dat is fijn.
2: Ja.
0: Welke gaan jullie als eerste naartoe?
2: Ik denk dat ze... Oh, Sabrina Carpenter.
0: Sabrina Carpenter. Ja, ik weet niet wanneer ze weer komt eigenlijk. Komt ze wel, überhaupt?
2: Ik heb geen idee. Nee. Nou, die luistert allemaal muziek. Ik weet het allemaal niet. Maar moeten we maar wat zoeken.
0: Groetjes aan die kleine en aan je man. En heel erg veel plezier bij de toekomstige concerten.
2: Ja, dankjewel.

0: Classic. Move into the sun. Ja, dat is wel echt een rammetje hoor, eerlijk is eerlijk. Alain.
1: Ja?
0: Ik heb even een vraagje.
1: Vertel.
0: Ik noem jou altijd gewoon Alain.
1: Ja.
0: Ik heb geen bijnaam voor jou. Heb jij zelf een bijnaam?
1: Nee, die heb ik eigenlijk niet.
0: Nee, hè? Sommige mensen hebben dat gewoon niet of zo.
1: Nee, ja, en je kan mijn naam ook niet echt makkelijk afkorten of zo. Dus dat zit er misschien ook niet... Ja, nou, daar ben je er al. Ja. Nee, ja, het zit er misschien ook dan niet echt in of zo.
0: Nee, dat zou zomaar kunnen. Ja, ik wil dus eigenlijk op zoek gaan naar bijnamen. Mm-hmm. Dat heeft te maken met dan weer een bijnaam die ik hier op de vloer heb. Daar kom ik straks op. Ook hele serieuze zaken. Het nieuws.
1: Ja, met zometeen goed nieuws over...

0: Met inzichten die samen een compleet beeld van elk kind geven. Want waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
0: Waar ieder kind telt, groeit de hele klas. Ontdek meer op leerlinginbeeld.nl.
2: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
4: FOMAR, voordeelmarkt! FOMAR, voordeelmarkt!
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puin rijden. Ben zo terug!
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
8: Simyo.
6: Nu tot €7.900 voor op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: De energietransitie is onmogelijk.
11: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
12: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
13: Goed, het is gelukt.
12: Wat is er gelukt?
13: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
12: Fluitje van een cent dus?
13: Nou, het was wel wat meer dan dat.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
15: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
16: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
15: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
17: Vanaf nu echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
18: Bij Ter Stal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look al vanaf €19.
19: Ter Stal. Maak elk moment mooi.
17: Nu bij Dirk Heinz tomatenconserve. Diverse varianten, 99 cent.
20: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
22: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
23: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
24: Oh, nu al zin in zaterdag.
23: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
25: Pas je eindelijk het perfecte...

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Zo weer 11 uur. Q-music nieuws van nu.nl. Alain Altena.
2: Goedenavond. Een van de twee gewonde politieagenten die gewond raakte bij de schietpartij in Overasselt is uit het ziekenhuis. Dat vertelde de politie.

0: in de talkshow Renze.
1: Ik ben heel blij om te kunnen vertellen dat één collega inmiddels thuis is en daar verder kan herstellen. En dat de andere collega, die nog in het ziekenhuis ligt, maar wel van de intensive care af is.
0: Nou, het is nog onzeker hoe het herstel van beide agenten verder zal gaan. Bij de schietpartij in Overasselt werd een beveiliger gedood. In de zaak zijn 34 verdachten. Een tweede dode in het Noord-Hollandse Zwaag. Het gaat om een werknemer van een coatingbedrijf. Vanochtend overleed al een andere medewerker. Ze kwamen in contact met een gevaarlijke stof. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. Veel kiezers zijn ontevreden over het kabinet. Bureau Ipsos heeft onderzoek gedaan nu Prinsjesdag bijna voor de deur staat. En slechts 18% is te spreken over het huidige kabinetsbeleid. Dat is het laagste punt sinds Rob Jetten aantrad als premier. Het vertrouwen daalde vooral door de stroeve onderhandelingen over de begroting in de laatste weken. En even lopen door het bos of over het strand, dat doen best veel mensen. Nou, vanochtend koos een man in Ede een andere route. Hij besloot volgens de Gelderlander op zijn gemakje te gaan wandelen over de vluchtstrook van snelweg A12. Ja, waarom hij dat deed, dat is niet bekend. De politie heeft de man veilig van de weg gehaald.
2: Ik denk dat hij gewoon zijn mail van Extinction Rebellion iets te laat had gelezen.
0: Zou zomaar kunnen. Het weer van Buienradar. Vanavond is het zo goed als droog bij 14 graden. En morgen in het noorden eerst een paar buien. Verder zijn er zon en wolken bij 20 graden.
2: Ja, dankjewel.
0: Alsjeblieft.
2: Ja, ik heb dus achter de schermen wel een bijnaam voor jou. Maar het is niet echt een bijnaam.
0: En dat is?
2: Ja, Alain Altena zeg ik altijd. In plaats van Alain Altena.
0: En jij bent ook echt de enige die dat zegt.
2: Ja,
0: het is ook eigenlijk geen bijnaam.
2: Uniek mens. Nee, het is gewoon een rare uitspraak van je dame.
0: Ja, noem het maar uniek inderdaad.
2: Ze krijgen ook subsidie van mij hier. Hè?
0: Ja, zeker.
2: Flitsmeister verkeersinformatie bij Q. Enige vertraging op de A2 Amsterdam-Utrecht tussen Apkoude en Vinkeveen. 2 kilometer, 6 minuten. Controles? Nou, installeer die app. Ik heb er geen zin in ook.
3: Vanaf maandag.
4: Hey Mattie.
5: Hey Mattie.
6: Hey Mattie.
3: Met Luc.
7: Hey Mattie.
3: Annemarie.
8: Hey Mattie.
3: En de redactie.
9: Hey Mattie.
10: Hey Mattie.
3: Iedere ochtend bij Q Music.
11: Stefan Bouwman.
2: Ja, maar echt, het zijn 20 flitsers. Hou op hoor. Daar zijn we over een kwartier nog bezig. Mensen willen muziek. Marcel van Weer. Dit is Turn the Light.

kreeg een appje van Judith in de Q-app. En zij noemde me Honey Bow Money. Maar dan money als in geld. Ja, ze noemt Joost Winkels me altijd. Alleen zegt hij dus niet money, maar money. Dus gewoon man en dan de N-I-E erachter. En dat is een beetje mijn bijnaam. Dus ik ben benieuwd of jij ook een bijnaam hebt. En vooral hoe je dan aan die bijnaam bent gekomen. Meld je even in de Q-Music app. Honey Bow Money. Dat is eigenlijk een heel saai verhaal. Gaat helemaal terug naar Q-College. Daar zijn Joost en ik ooit begonnen hier 10 jaar geleden. Nou, ik vertel het je zo. Eerst Ella Langley.

0: Wat een strot heeft die Kelly Clarkson toch, hè? Is geen woord aan gelogen. Ja, ik ben op zoek naar bijnamen. Honey Baumani hier op Q. Zo noemt Joost me altijd, mijn collega Q-DJ. Ja, eigenlijk is het een stom verhaal. Toen wij hier net begonnen bij Q-College, ruim 10 jaar geleden... toen zaten we nog in de oude studio. En er hingen schermen waar dan dus je naam te zien was... als je programma aan het maken was. En op de een of andere manier ging er iets fout. Er stond bij mij dus altijd Han Bouwman in plaats van Stefan. En sindsdien noemt Joost mij dus Honey. En Honey is dan Honey Baumani geworden. Ik noem hem altijd Swinken Jo. Want dat was zijn gebruikersnaam. Die hij automatisch toegewezen kreeg. Het zijn super saaie bijnamen eigenlijk. Ja, ze klinken wel gezellig. En ik ben dus benieuwd of jij ook een bijnaam hebt. Maar vooral hoe je aan die bijnaam bent gekomen. Mirella, die heet Mini-Rella. Omdat ze heel erg klein is. Nou, die is vrij logisch. Tessa, ja, het gaat niet om jou, hè, maar om je zus.
1: Hi, ja, dat klopt.
0: Vertel.
1: Wij hebben een Malon.
0: Malon.
1: Ja, Malon die heet eigenlijk Manon. En die is echt zo lomp als me kan. Hele leuke meid, maar ze laat alles vallen. Ze valt overal overheen. Dus inmiddels heeft ze de bijnaam Malon. En ja, daarmee gaat ze door het leven zijn.
0: En hoe lang heeft ze die naam al?
1: Ja, die naam heeft ze al wel jaren, want dat heeft ze eigenlijk altijd wel ingezeten.
0: Wat grappig. Was het laatste wat ze gesloopt heeft?
1: Nou, mijn vader met bloemen vanmiddag. Ik heb een eigen dahlia-tuin en ik maak boeketten. En zij staat ermee. En ja, daar ging het.
0: Hou op, ik denk er komt een verhaal van een paar jaar geleden. Nee hoor, vanmiddag.
1: Zeker, ja. Malon die doet haar naam hier.
0: Jij hebt geen bijnamen voor de goede orde, hè?
1: Nee.
0: Jij bent gewoon Tessa. Ja,
1: ja, klopt.
0: Nou Tessa, groetjes aan Malon.
1: Ja, dat ga ik zeker doen, dankjewel.
0: Hoi, hoi.
1: Fijne uitzending, hoi.
0: Nou, Angelique, jij kan Malon een handje schudden, denk ik, hè?
2: Ja, dat weet ik wel zeker.
0: Wat is jouw bijnaam?
2: Hein Heun.
0: Hein Heun, ja, mij zegt dat dus helemaal niks. Waar komt dit vandaan?
2: Ja, uit Achterhoek.
0: Wat is Hein Heun?
2: Ja, een sloopbedrijf.
0: Dus jij hebt de bijnaam gekregen van een of ander sloopbedrijf... omdat jij net zo lomp bent als Malon.
2: Ja, als ik een open sollicitatie zou doen, dan zou ik gelijk aangenomen worden.
0: Jij bent een sloopbedrijf.
2: Ja.
0: Ja, Malon heeft dus vanmiddag nog een vaas gesloopt. Wat is het laatste wat jij kapot hebt gemaakt?
2: Een auto.
0: Een auto?
2: Ja, ja, we zeggen, we maken er een grapje van... maar de waterpomp van mijn vriend zijn auto was kapot gegaan. En ik had juist die auto meegenomen op vakantie. En na die tijd is die dus kapot gegaan. Dus hij zegt altijd van, ja, dat komt door jou, want jij hebt ermee gereden. Je hebt hem aangeraakt.
0: Oh, ja, op een gegeven moment heb je die naam, hè?
2: Ja.
0: Ja, ja, letterlijk, Hein Heun.
2: Hein Heun.
0: Nou, Hein Heun, fijn weekend. En ik hoop dat je de zonder kleerscheuren vanaf komt.
2: Ik hoop het ook, dankjewel.

0: Damiano Davigi. Then talk to me up Q.
1: Ja, dat denk ik Willem-Alexander.
2: Is het Madonna?
3: Is het Taylor Swift?
4: Rinsje Ritsma.
5: Ricky Martin.
6: Kaartje Papi.
7: Ben je Helene Hendricks?
8: Met allen. Kane! Who the fuck is Kane?
0: Nou, waar de fuck was Kane vooral? Hoe was het?
9: Het was erg leuk. Ik moet zeggen, ik heb de ongelofelijke luxe gehad dat ik 2 avonden achter elkaar ben geweest naar Roxy Dekker in de Ziggo Dome.
0: Ja, dan vond je het de eerste keer heel leuk als je een tweede keer bent.
9: Nou, het komt vooral, ik had voor vanavond al echt zelf kaartjes gekocht. En gisteravond kreeg ik ineens een appje van Domien Verschuren. Die zei, heb je zin om vanavond mee te gaan naar Roxy Dekker? Nou, toen dacht ik, leuk. Lijkt me gezellig. Dus daar zeg ik geen nee tegen. Maar ik vind het gewoon echt heel leuk. Ik vind het vooral vet voor Roxy zelf. Als in het feit dat zij 4 keer in een uitverkochte Ziggo Dome staan.
0: Record, hè?
9: Ja, voor een...
0: Nederlandse vrouw.
9: Nederlandse vrouwelijke artiest. Ja. En dat ze dan, ja, ik stond echt met mijn mond vol tanden... dat ze dus aan het einde van die show een Johan Cruijff Arena heeft aangekocht. Ja. Aangekondigd.
0: Eerste vrouwelijke artiest, Nederlandse vrouwelijke
9: artiest. Eerste vrouwelijke artiest en de jongste artiest ooit. Je zou maar 22 zijn en dan in een uitverkocht moet het nog raken.
0: Daar kan ik nooit meer van mijn leven over meepraten, nee. Misschien red ik de 42 nog wel, we gaan het merken. Hey, maar goede show dus.
9: Ja, was echt top.
0: En wisselende verrassingsacties. Je hebt echt 2 verschillende shows gehad.
9: Ja, zeker. Ja. Vanavond had ik Jonna Fraser en gisteravond had ik de jeugd tegenwoordig. Dus morgen zal er weer iemand anders zijn.
0: Nou, waarschijnlijk, maar daar ben jij niet bij. Dat maakt het ook helemaal niet uit.
9: Nee, dat klopt.
0: Hey, waar je wel bij bent, Who the fuck is Kane?
9: Who the fuck is Kane?
0: Het spelletje Wie ben ik, wie is het? Ja. Waar jij figuurlijk in de huid van iets of iemand kruipt.
9: Dat klopt.
0: Heb je al een eerste hintje?
9: Ja, dacht leuk voor de verandering om dat een keertje te doen. Ik ben vanavond een groep.
0: Een groep?
9: Een groep. Zal ik het daar gewoon bij houden?
0: Bijvoorbeeld ABBA, Spice Girls, Chef Special, noem maar.
9: Je zit nu gelijk in de muziekhoek, maar inderdaad, het zou wel
0: ook
9: een muziekgroep
0: zijn.
9: Het zou ook...
0: Het kabinet.
9: Ja, ik zit even te denken.
0: Ik heb even...
9: is er eigenlijk ook een groep die niet een muziekgroep is?
0: Pro. Ja, Extinction Rebellion, kan je ook zijn. Dat is ook een groep.
9: Ja, nee, ik ben een muziekgroep.
0: Gaan jullie dit weekend, nou, gingen jullie weer op de A12 zitten?
9: Nee, nou, ik film
0: al. In ieder geval, wil je meespelen, stuur dan C-A-I-N in een berichtje met de Q-Music app, oftewel Kane.
9: Ja, dat klopt. Bellen we weer terug, mag je eerst een ja of nee vraag stellen en daarna een gokje wagen. Ja,
0: heb je het goed?
9: Nee, dat mogen we niet.
0: Jij wilde een gokje?
9: Nee, dat wil ik zeggen, nog even 1 keer herhalen. Ik ben dus een muziekgroep.
0: Ja, muziekgroep. Ja, en heb je het uiteindelijk goed, dan win je...
10: Een all-in arrangement voor 4 personen bij Pam Party House in Zwijndrecht. Dat is een uur lang bowlen, onbeperkt gourmetten. En alle drankjes zijn inbegrepen uit het Pam drankenpakket.
0: En is dat dan leuk? Ja, we hebben net gepland om voor de 2e keer daar naartoe te gaan met z'n allen.
9: Ja, als een vrijdagavond uitje op een zaterdagavond.
0: Snap jij het nog?
9: Ja, want... Want werken we gewoon natuurlijk.
0: Ja, precies. Ook Openlight hoor je zo. Taylor Swift on cue.
11: Ontvang jij toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check. Pas aan en door.
12: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
13: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
12: Oh, en nu niet?
13: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
12: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex Dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: 50 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling.

0: op manitan.nl.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
0: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
1: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
2: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja. Echt serieus?
6: Wat een geld.
7: 50.000. Wat verdikken me.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl, 18 plus, speel bewust.
11: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale, 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
12: Simyo.
13: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals.

0: Kane Slobben.
1: Hallo.
0: Ja,
1: wie ben je? Zo.
0: Who the fuck is Kane?
1: Wil je nog wat zeggen, Stefan?
2: Wie ben je?
1: Wie ben ik? Dat ga ik niet zeggen, Stefan.

0: Taylor Swift. Op Q Music, welkom bij het spelletje Who the Fuck is Kane.
1: Dankjewel.
0: Eerste hint?
1: Eerste hint, ik ben vandaag een muzikale groep.
0: Nou Joyce, daar moet jij wat mee doen.
2: Mijn vraag is, bestaan jullie uit vijf?
0: Bestaan jullie uit vijf?
1: Gestrekt been gaan we erin,
0: gelijk voor je.
1: Besta ik uit vijf leden, bedoel je dan, denk ik, hè?
2: Ja.
1: Ik ga vertellen. Nee, ik besta niet uit vijf leden.
0: Nee,
3: who the fuck is Kane
0: dan volgens jou?
2: Ik dacht de jeugd van tegenwoordig.
0: Maar die zijn toch niet met vijf?
2: Met vier.
0: Ja, die zijn, drie plus één. Ja. Dus het zou alsnog kunnen.
1: Dus ga je voor de jeugd van tegenwoordig?
2: Ja.
1: Nou, verdomd Joyce, dan is het een aanzienlijk kort potje, want ik ben de jeugd van tegenwoordig.
0: Echt?
1: Ja, weet je, ik heb dus al een uur geleden bedacht, ik ga vanavond de jeugd van tegenwoordig zijn. En toen bedacht ik me net, tijdens dat we het gingen praten over Roxy Dekker. Ja, nu noem ik natuurlijk dat gisteren de jeugd van tegenwoordig langskwam, want ik dacht, leuke aanleiding. Maar ja, dan is natuurlijk de kans groot dat dat straks ook als eerst geraden wordt. En verdomd, inderdaad. Ik weet niet of Joyce, of dat ook de reden is dat je nu begon over de jeugd van tegenwoordig.
2: Ja, ik zo. Wij zijn net ook bij Roxy Dekker geweest.
0: Kijk, wat leuk geweest. Nou ja.
1: Hey, gefeliciteerd.

0: Ja, we hebben hier ook Henry en Marlon. Hallo Henry en Marlon.
1: Oh, hallo. Hey.
0: Henry is ook bij Roxy Dekker geweest trouwens.
2: Ja, klopt.
0: Ja, wat ben jij aan het doen, Marlon?
1: Ik kom net bij Eloy vandaan.
0: Oh, van Kensington.
3: Van Kensington?
1: Ja, ja.
0: Voorheen Kensington. Hoe was die show?
1: Ja, het was fantastisch. Nou, het is niet echt een show, het is heel intiem. Het is gewoon hij alleen op het podium en iedereen zit eromheen.
3: Stonden daar
1: ook... Een beetje de Cube, zeg maar.
0: Oh, tof.
3: Stonden daar ook allemaal 17-jarige meisjes te springen de hele avond?
1: Nee, zeker niet.
0: Nee, dat was bij Henry.
2: Ja.
0: Henry moet bijkomen nu in de auto, denk ik.
2: Ik zit met twee meiden die nog flink aan het nagenieten
0: zijn. Oh, wat goed. Dus, ja, leuk.
3: Henry, hoe lang zit je nog in de auto?
2: Nog dikke anderhalf uur.
3: Nou, geweldig. Anderhalf uur? Wat? Kom je helemaal uit Duitsland of zo?
2: Nou, dat scheelt niet zo heel veel, hoor.
0: Waar ga je dan?
2: We gaan naar Emmen.
0: Wat leuk. Ik kom binnenkort in Emmen eten.
2: Nou, doe even een berichtje.
0: Heb je nog een leuke tent? Want mijn vader is zeg maar morgen... Ja, nu gaan we boeien. We hebben het spelletje toch al klaar. We komen zo trouwens terug bij jou, hoor. Joyce, voor je prijs. Dus blijf er ervan. Want mijn vader is zeg maar morgen jarig. En dan gaan we dus over 2,5 week of zo... gaan we in Erica, dat is ook in Drenthe... gaan we dan golfen en dan blijven we ook slapen. Maar dan gaan we in Emmen, want dat is dan in de buurt... gaan we hopie eten. Dus heb je nog hints? Tips?
3: Hints? Heb je nog hints?
0: Tips?
3: Heb je nog hints?
2: Nou, het is ik zou naar Brechtje gaan.
0: Brechtje?
3: Leuk. Het is groot.
2: Nee, dat
3: en je
2: is
3: kan
2: lekker,
3: er eten.
2: Dat is lekker klein Ook helemaal geen hele grote kaart, maar alles wat erop staat is gewoon goed.
0: Nou, wat leuk, Brechtje. Ik ga bij deze, waarschijnlijk ga ik heen. Leuk.
3: Leuk in Emmen.
0: Twee avonden, dus ja.
3: Hey, maar Henry, wat ik dus nou nog tegen jou wilde zeggen... We komen zo bij jou terug, hoor, Joyce. Wat ik nog tegen jou wilde zeggen, Henry, is... na 12 uur, dan zit ik achter de knoppen, doe ik ook nog even een kleine Roxy Dekker afterparty. Dus dan ga ik ook nog even Roxy Dekker tussendoor.
2: Dus, nou, fijn.
3: Ja.
0: Marlon wil denk ik Eloy of Kensington horen.
1: Ja, volgens mij draaien jullie nooit nummers van Eloy zelf.
0: Ik heb zelf nog nooit een liedje van Eloy solo gedraaid, nee, moet ik eerlijk bekennen.
1: Oh, nou dan moet je Unbind draaien.
0: Unbind? Ik heb hem niet eens in de computer staan, zo erg is het. Kan aan.
1: Ja, hij heeft nu 2 nummers, Hold Me en Unbind.
0: Heeft hij pas 2 liedjes?
1: Ja, hij is heel druk bezig met een album.
0: Oh, zingt hij dan verder echt heel veel Kensington nummers nog?
1: Ja, klopt.
0: Oh, grappig, leuk.
3: En zou Joyce nog hangen?
0: Joyce is er ook nog.
1: Ja.
3: Hey Joyce, zullen wij straks vertellen jou wat je hebt gewonnen?
1: Ja, zeker.
0: Oh, leuk.
1: Ja,
0: dan stellen we het nog even uit. Dat vind ik wel een goed idee, ja.
3: Zit al zo lang te lullen.
0: Ja, inderdaad. Mensen willen muziek.
3: Mensen willen muziek.
0: En
3: hoe heet dit liedje eigenlijk? Ken je deze meme of niet? Ken je deze meme ook niet? Kent niemand deze meme?
0: Ja, dat onder elke vraag op TikTok en Instagram... als je vraagt hoe heet dit liedje...
3: Dan krijg je...
0: Toch?
3: Ja, dat klopt.
0: Ja. Ja, dus het werkt niet als je het doet bij het echte liedje.
3: Nee. Want hoe heet het liedje?
0: Double Sandstorm.
3: Ja, ik had het leuk van de

0: was Katy Perry met Hot and Cold. Is nu wel grappig?
1: Ja, ik vind het wel leuk. Ik had het leuk gevonden als je Firework had gezegd, want dat is ook...
0: Ja, nou, het is ook nooit goed, hoor. Jeez,
1: het is ook
0: Joyce.
1: In de lucht. Dat is wel grappig geweest.
2: Hi.
0: Hi.
1: Hey, Joyce, weet je nog wat je hebt gewonnen?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Ja, je hebt een spelletje Who the Fuck is Kane gedaan en je had eigenlijk gelijk het antwoord.
2: Ja.
0: Ja, dat was heel erg fijn. Dus nu is het spelletje klaar. Maar nu kunnen we wel vertellen wat jij hebt gewonnen, namelijk...
3: Een all-in arrangement voor 4 personen bij Palm Party House in Zwijndrecht. Dat is een uur lang bowlen, onbeperkt gourmetten en alle drankjes zijn inbegrepen uit het Palm drankenpakket.
2: Oh, heel erg leuk.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Kan je een beetje bowlen?
2: Ja, op zich wel.
0: Ja?
1: Ik vind bowlen altijd zo'n activiteit à la darten. De ene keer ben je er heel goed in, de andere keer heel slecht.
0: Oh, ik heb zelfs in het moment gewoon zo'n parabooltje, weet je. Dat in het begin helemaal niks, dan ga ik in één keer goed en dan zwak ik weer helemaal af.
1: Parabool met B-O-W-L.
0: Leuk. Ja, leuk, ja, leuk, leuk.
1: Nee, ik herken dat enorm. Hetzelfde ook met shoelen en dergelijke. Het zijn allemaal van die activiteiten.
0: Nee, shoelen is geen parabool. Het is maar gewoon flatline. Al dat kut.
1: Okay, ja. Ja, maar dat ligt aan jou.
0: Ken je die filmpjes op TikTok dat ze dan dus de shoelschijven vervangen door zo'n schijfje leverworst?
1: Nee, ik kijk geen TikTok.
0: Oh ja, je hebt geen TikTok. Joyce, heb jij dat wel eens gezien?
2: Ja.
0: Zo grappig. En dan hebben ze dus mensen die zijn dat spel dan bloedserieus aan het spelen. En dan in één keer hebben ze zo'n natte, zachte schijf vlees vast. Dat is goor.
1: Wat moesten wij toch zonder TikTok in ons leven?
0: Het is een prank. Het is gewoon een goede prank. Dat is een goede prank. Joyce, gefeliciteerd. Met wie ga je?
2: Dankjewel. Ik denk met mijn opa en oma en mijn moeder.
0: Wat een gezellige groep. Wat leuk.
2: Ja.
0: Ja.
1: Nee, je opa en oma moet... Kunnen die bowlen of moeten die dan hekjes, hoe noemen die dingen?
2: Zo. Ja, ik denk de hekjes omhoog.
1: Ja, precies.
0: Nou, dit is geriatrie shaming, jongens. Daar doe ik niet aan mee. Oh,
1: oké. Okay. Ja, het is toch gewoon op zich fysiek uitdagender als opa en oma om te gaan bowlen.
0: Dat was opa die door zijn heup ging.

0: Smokers. Is het daar Coldplay of Chris Martin officieel?
1: Coldplay.
0: Nee.
1: Toch?
0: Ik wil het, dan vraag ik het. Ja, Coldplay. Ja. Ja. Hey, zometeen de Q-nacht met Kane Slobbe.
1: Dat ben ik.
0: Jij hebt 9 van de 10 keer een redelijk eenduidige vraag.
1: Dat klopt. En dat is omdat ik ook elke week oprecht benieuwd ben naar het antwoord op die vraag.
0: Ja.
1: Waarom ben jij aan de andere kant van de radio nog wakker?
0: Ik wil heel graag een audio-appje met daarin.
1: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat...
0: Puntje, puntje, puntje.
1: Exact. Met je eigen invulling op de puntjes. Doe ik straks even een rondje langs het veld.
0: Leuk. En je ging even...
1: Kleine afterparty Roxy Dekker.
0: Heel erg leuk.
1: Even Sugar Daddy door de ether rammen.
0: Nou, oh, je verklapt dan welke?
1: Ja, net zo spannend is dat dan niet.
0: Ja, leuk.
1: Gaat toch wel de grootste hit doen van Roxy Dekker dan.
0: Ja, en ik heb je een beetje wat je allemaal gaat draaien zo gecheckt.
1: Ja.
0: De Root Sandstorm ga je ook draaien.
1: Leuk! Hoe heet dit liedje ook alweer?
0: Weet ik het nu goed?
1: Ja, niet helemaal. Je had eerst, eerst had iemand moeten vragen hoe heet dit liedje. Dat
0: is weer niet goed.
1: Ja.
2: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Supersale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
4: Simyo. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
5: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
6: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
7: Bij Terstal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Terstal. Maak elk moment mooi.
8: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
9: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals, wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg? Of,
10: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
9: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
11: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
12: Wie was je aan de beurt?
13: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
12: Hit it!
5: Voor die 2...

0: bewust 18+.
1: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: BMW maakt comfort bereikbaar.

0: Harder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
1: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean, inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: 1 over 12, goeienacht. Het Q Music nieuws krijg je van Alisse Hippe.
5: Goedenacht. Een van de agenten die deze week gewond raakt bij de schietpartij in Overasselt is weer thuis. De ander is van de intensive care af, maar ligt nog in het ziekenhuis. Dat zegt de politie in de talkshow Renze. Bij het geweld werd ook een beveiliger doodgeschoten. Ruim 30 verdachten blijft 2 weken langer vastzitten. Bij een ongeluk met een chemische stof in het Noord-Hollandse Zwaag is een tweede medewerker overleden. Vanmorgen overleed al een andere medewerker. Ze kwamen in aanraking met een gevaarlijke stof bij een coatingbedrijf. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd. De arbeidsinspectie doet onderzoek. Het kabinet gaat meer geld vrijmaken voor woningcorporaties, meldt RTL. Zo kunnen er meer betaalbare huizen gebouwd worden en is het mogelijk om oudere huizen te verduurzamen. De corporaties vinden het een goed idee. Zij denken vele duizenden extra woningen te kunnen bouwen. En een groep mannen heeft van de week 2 krakers belaagd in een oude school in Zwanenburg bij Haarlem. Ze sloegen de boel met een koevoet, knuppel en bel kort en klein, meldt NH Nieuws. Niemand raakte gewond en de aanvallers zijn gevlucht. De krakers zijn inmiddels allemaal vertrokken. Het is op de meeste plaatsen droog en klaart op. Het is rond de 13 graden in het oosten en 17 in het westen. Morgen begint met zon en stapelwolken, vooral in het noorden een bui. Later een zonnige 18 tot 21 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Alissa, dankjewel. Q-verkeer van Flitsmeister. Geen files gemeld op dit tijdstip. Wel nog een paar flitsers. Vind je op de A7 van Den Oever naar Bolsward bij hectometerpaal 107.8. De A16 Dordrecht richting Breda bij 50.1. A27 Almere naar Hilversum bij 108.1. En de A58 van Berg op Zoom naar Goes bij 140.5.
6: Vanaf maandag.
7: Hey Matty.
8: Hey Matty.
9: Hey Matty.
10: Met Luc.
11: Hey Matty.
10: Annemarie.
12: Hey Matty.
10: En de redactie.
13: Hey Matty.
14: Hey Matty.
10: Iedere ochtend bij Q Music.
15: Kane Slobben.
4: Aan de start van je zaterdag. En die zaterdag die beginnen we niet goed, maar lekker fout. Met Paquito, Living on Video als fout.

0: Hey Game, ik ben nog wakker omdat ik taxi moet spelen voor mijn vent.
1: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat ik aan het werk ben.
2: Hey Kane, ik ben nog wakker omdat we vanavond voorbereiding hebben getroffen voor onze bloemenverkoop morgen.
3: De Q-nacht met Kane Slobbe.
4: Hey, dat ben ik. Een hele goede nacht en welkom bij het begin van zaterdag 5 september 2026. Het is 10 minuutjes over 12. Leuk om te horen waarom je zo laat nog wakker bent. Toch nog een paar mensen die ook onderweg terug zijn van het concert van Roxy Dekker. Onder andere Henry Savaya, als ik het goed zeg. Savaya. En Sascha, die sturen dat ze in de auto terug zitten van de Ziggo Dome. Ben je lang onderweg overigens, want ze was om 10 uur al ongeveer klaar. Dus het is een lange rit die iedereen dan voor de boeg heeft. Maar wie weet dat we elkaar wel tegen zijn gekomen zonder dat we door hebben gehad dat we elkaar tegen zijn gekomen. Henry, Savaya of Sascha. Ik was er vanavond namelijk ook. Heel erg genoten van Roxy Row. Vooral van hoe die hele zaal, 17.000 man, woord voor woord alles meezong. Ja, en ik weet niet of ik, waar ik nou eigenlijk iets meer van onder de indruk ben. Ik weet niet of ik meer onder de indruk ben van het feit dat zij 4 keer... deze Ziggo Dome heeft uit weten te verkopen. Of dat ze volgend jaar de Johan Cruijff Arena gaat doen. Ja, ik kan er nog steeds. Ze heeft het gisteravond aangekondigd. En ik kan er nog steeds met mijn kop niet bij. Roxy Dekker, 22 jaar. De eerste vrouwelijke zangeres van Nederland. Die gewoon de Johan Cruijff Arena gaat optreden. Ik vind het echt bizar. Ik ben heel benieuwd hoe die kaartverkoop straks gaat. Of ze dat ook binnen 1 dag weten uit te verkopen. Zoals ze die 4 keer Ziggo heeft weten te doen. Kan je gewoon voorstellen dat je dus 22 jaar bent. En dat je dan straks voor een uitverkochte Johan Cruijff Arena optreedt. Nou, normaal. Ik kan echt met mijn kop niet bij. Het leek me leuk om even een kleine afterparty te houden. Voor de mensen die nog steeds onderweg terug zijn. Even een classic Roxy Road track. Dit is Roxy Dekker met Sugar Daddy. Bij Q-nieuws.

bijna een vergeten liedje geworden dit. Martin Garrix en Dua Lipa, Scared to be Lonely bij Q-Music. Hij is bezig met een collab-album, hè, Martin Garrix. Dus een album met alleen maar samenwerkingen met grote artiesten, waar hij zelf ook al heel lang mee samen wilt werken, naar eigen zeggen. Nou, en dat is nu al een lijst met louter triple A-sterren. De laatste tijd heeft hij singles uitgebracht met Ed Sheeran, U2 en Madonna. Dat zijn de laatste drie samenwerkingen die Martin Garrix heeft uitgebracht de afgelopen maanden. Nou, wie weet komt er dan ook wel een nieuwe samenwerking met Dua Lipa bij. Dat zou ik dus heel leuk vinden als dat het geval is. Verder is helaas nog niets bekend over wanneer het album precies komt. Dat is echt nog even afwachten. En ook heel benieuwd welke andere namen er dan opkomen. Misschien dat Michael Jackson er ook nog wel op verschijnt. Je weet het niet. Alles kan, hè? Als het zover is, dan hoor je dat hier natuurlijk als eerst. Dit is Somjeu, Feels Part 2.

0: Sheeran.
1: Azizam bij Q-Music. Weet je wat altijd zo lekker is? Als iemand een probleem constateert, maar dan zelf ook gelijk met een oplossing komt. Dat is lekker, hè? Bijvoorbeeld, aanstaande woensdag is er een OV-staking in heel Nederland. Alle treinen, bussen en metro's liggen plat. Levert dus voor heel veel mensen een probleem op. Want nou, hoe kom je op je werk? Hoe kom je bij je afspraak? Nou, Matty Valk to the rescue. Hij komt namelijk met een oplossing waardoor je gratis van punt A naar punt B kan komen aanstaande woensdag. Hoe dat precies zit, vertel ik je zo na Topic en Becky G.

0: Avril Lavigne. Complicated bij Kim Music.
1: Hey, Mattie!
2: Taxi!
1: Hey,
2: Mattie!
0: Het is al een lange tijd een wens van Mattie Valk om een keer taxichauffeur te zijn. En wat wil nou het geval? Aanstaande woensdag is er een landelijke OV-staking. Ook gelijk goed voor jou om te weten. Aanstaande woensdag, alle bussen, alle treinen, alle metro's in Nederland liggen allemaal plat. Kun je geen gebruik van maken woensdag. Dus voordat je gelijk in de stress schiet van, hè, kutzooi, wat moet ik nu dan regelen? Mattie Valk to the rescue. Het leek namelijk Mattie het uitgelezen moment om zijn lang gekoesterde droom uit te laten komen. Daarom kan jij aanstaande woensdag instappen bij Mattie in Matties taxi. En dat niet alleen, want ik hoor je ook denken, ja, oké, leuk hè, als er nu duizenden mensen dit willen doen, dan kan Mattie waarschijnlijk maar 10 mensen die dag vervoeren, want hij gaat de hele dag in die taxi rondrijden. Nee, Mattie heeft om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen voorzien kunnen worden van vervoer naar hun bestemming op woensdag ook nog 100 andere taxis geregeld met professionele taxichauffeurs die door het hele land zullen rijden. En het mooiste van alles is, het is helemaal gratis. Nou, dat is toch een heerlijk vooruitzicht. Dus zoek jij nog een manier om woensdag naar werk te komen? Of heb je nog een kappersafspraak staan die je niet af kan zeggen? Moet je ergens anders heen? Moet je van Groningen naar Limburg? Ga naar qmusic.nl of de Qmusic app en vul daar al je gegevens in. En dan hoor je snel van Mattie of er woensdag een taxi voor je klaarstaat. Nou, ik zou snel gaan. Dit is Alex Warren bij Q. Houd.

nieuwste van Teddy Swims. Break Up in Reverse. Daarvoor nog Queen en Radio Gaga. Freek en Eva die hebben een onbewoond eiland gewonnen in Zweden. Lindy die werkt in Disneyland Parijs. En Tamara die zat in een vliegtuig dat bestuurd werd door koning Willem-Alexander. Elke vrijdagnacht om 12:15 heb ik een Q-luisteraar aan de telefoon die de vraag beantwoordt. Wat heb jij wel eens meegemaakt wat maar weinig andere mensen hebben meegemaakt? Nou, en deze verhalen zijn zo een kleine greep van wat er de afgelopen weken allemaal uit voort is gekomen. Je begrijpt dan ook dat ik dit altijd noem een verhaal om voor op te blijven. En ook vannacht is er weer eentje. Dit is weer zo'n verhaal. Ja, ik heb soms van die verhalen waarbij ik ook een beetje het gevoel heb dat ik bijna moet gaan verdedigen dat het wel een echt waar gebeurd verhaal is. Ik bel namelijk over een klein half uurtje met Louis. En Louis heeft afgelopen weekend in één stuk door 200 kilometer hard gelopen met een blinddoek op. En dat is echt gebeurd. Dat is echt gebeurd. 12:15, dan gaat hij het allemaal aan je vertellen. Het klinkt te bizar voor woorden, maar het is echt gebeurd. Zijn verhaal hoor je straks om 12:15. En dit is Ultimate Chaos Casanova bij Q.

Mr. Props, Back in Music. En Waves. Nou, je kon even stemmen. Werd het Waterloo of Voulez-vous? Duidelijke voorkeur, 68% van de stemmen gaat naar Voulez-vous. Even lekker een beetje ABBA in je vrijdagnacht. Dat kan nooit fout zijn.

0: ABBA!
1: Altijd ABBA!
0: Altijd ABBA!
2: En zo is het. God, wat is het toch heerlijk, hè? Dit is gewoon bijna 50 jaar oud en het is nog steeds tijdloos lekker om naar te luisteren. ABBA, Voel en Voel bij Q Music. Maakt het 1 uur. Goedenacht. Het Q Music nieuws krijg je van Alissa Hippe.
3: Goedenacht. Een van de twee agenten die gewond raakte in Overasselt maakt het goed. Hij is weer thuis. De ander is van de intensive care af, zegt de politie in talkshow Renze. Vanavond kwamen tientallen mensen af op een bijeenkomst in het dorp. Volgens de burgemeester zijn de zorgen onder de inwoners groot en dat begrijpt hij ontzettend goed. Een vrouw die wordt verdacht van het verpanden van de kunstcollectie van oud-voetballer Edgar Davids is niet komen opdagen bij de rechter in Londen. Ze ligt volgens haar advocaat in het ziekenhuis nadat er tijdens een vlucht bagage op haar hoofd viel. Davids bracht 37 schilderijen van ruim 2 ton bij de vrouw onder, die ze verpanden. Er zijn nog 20 doeken kwijt. Een man die deze week voor paniek zorgde in het centrum van Bunschoten omdat hij daar met een bel rondliep, wacht al meer dan 5 jaar op psychologische hulp. Zijn moeder vertelt bij RTV Utrecht dat hij denkt dat het oorlog is. Ze trok vaak aan de bel, maar er werd niks mee gedaan. De man werd uiteindelijk getaserd door de politie. En de Amerikaanse president Donald Trump heeft herhaald dat zijn Russische collega Vladimir Poetin niet van plan is om NAVO-landen aan te vallen. Rusland wordt door veel landen verantwoordelijk gehouden voor de drones met explosieven die bij het vliegveld van Leipzig werden gevonden, behalve door Amerika. Trump zegt Poetin heel goed te kennen. Het is 13 graden in het oosten, 17 in het westen. Morgenochtend een mix van zon en stapelwolken en in het noorden een bui. Later op de dag zonnig en rond de 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Blik op de weg van Flitsmeister. Geen files op dit moment, wel nog 3 controles. Eentje op de A7 van Den Oever naar Bolsward bij hectometerpaal 107.8. Op de A16 van Dordrecht richting Breda bij hectometerpaal 50.1. En even let op je snelheid op de A27 Almere Hilversum bij 108.1.
4: Vanaf maandag.
5: Hey Mattie.
6: Met Luc.
7: Hey Mattie.
6: Annemarie.
8: Hey Mattie.
6: En de redactie.
9: Hey Mattie.
10: Hey Mattie.
6: Iedere ochtend bij Q Music.
2: Q-luisteraar Louis die heeft in één stuk door 200 kilometer hard gelopen met een blinde kop. Hoe en wat?

0: Huntrix bij Q-Music.
1: Bij Q-Music. En Golden. Heb je wel eens geprobeerd mee te zingen met dit liedje? Het is echt achterlijk moeilijk. Het is natuurlijk ongelooflijk hoog. Ga ik het je aandoen? Gewoon even om mijn punten te bewijzen. Wat Kelly Clarkson afgelopen week heeft gedaan. Dat echt ziek knap is. Dit is een beetje hoe ik het zou doen. Moet zeggen, best knap.

Oké. Dus even om het punt te maken dat Kelly Clarkson afgelopen week in haar eigen talkshow dit nummer in de originele toonsoort heeft gedaan. Dus net zo hoog als je in dit liedje hoort. En dat is toch een partijtje knap gedaan dat ze binnen 4 dagen ook 3,4 miljoen views met deze YouTube-video heeft weten te bereiken. Luister even mee.

dat doe ik er niet na. Ik, ja, tenminste na. Kom aan de buurt. Nee, dat doe ik er echt niet na. Het is echt ziek knap. Ik zou ook zeker aanraden om even die hele video te kijken. Gewoon golden opzoeken met daarbij dus Kelly Clarkson. Het is echt ongekend. Hey, zometeen Kane's verhaal om voor op te blijven. Ga ik even bellen met Louis, die afgelopen weekend in één stuk door 200 kilometer heeft hardgelopen met een blinddoek op. Nou, hoe dat zit hoor je zo na Harry Styles, American Girls bij Q.

0: op te blijven.
1: Er was eens een man die geblinddoekt 200 kilometer de Elfstedentocht af is gaan lopen. En die man, dat ben jij, Halloween.
2: Ja, zeker, dat ben ik.
1: En dat is nog afgelopen weekend geweest ook. Dus je bent er denk ik nog steeds een beetje van aan de bij komen, of niet?
2: Nou, ik voel het nog een klein beetje in de beentjes.
1: Het is krankzinnig. Louis, laten we beginnen met de waarom. Waarom ben je 200 kilometer geblinddoekt gaan wandelen?
2: Ja, wij zijn geblinddoekt gaan hardlopen in ons geval. En dat zijn we gaan doen voor, de, ja, voor het goede doel, Oog voor Maya. Dus dat geld gaat naar het Oogfonds. En ik heb dat samen met Björn van Loon gedaan. En we hebben allebei een link met blind of slechtziendheid.
1: Ja.
2: En dat in mijn geval is dat ik ben zelf slechtziend en ik zie nog maar 6%. En je kan je voorstellen, ik zie alsof het wazig is. Dat is bij iedereen anders. Maar in mijn geval is het een hele erge waas voor mijn ogen. En Björn's dochter is blind.
1: En toen dachten jullie, om dus geld op te halen voor het goede doel, moeten we even een gekke actie verzinnen.
2: Ja, eigenlijk bij zo'n belangrijk doel, waarbij we eigenlijk, ja, wij willen natuurlijk dat in de toekomst er minder blinden slechtzienden zijn. Daar hoort natuurlijk een grote actie. Als wij een marathon gaan lopen, dan ja, het heeft een grotere actie nodig om het ja, echt indruk te laten maken, vind ik.
1: Ja, nee, zeker. En je zegt een marathon lopen, maar dit is wel iets meer dan een marathon lopen, toch? Dit is een goede 5 keer een marathon lopen.
2: Ja, dit is wel, je gaat wel een paar keer die afstand halen, inderdaad.
1: Dat is toch. Maar heb je dit in. Ja, nu moet je me echt even meenemen, Louis. Want hoe heb je dit gedaan? 200 kilometer hardlopen, dat is toch niet te doen? Heb je dat in één stuk doorgedaan?
2: Ja, we zijn non-stop 32 uur achter elkaar zijn we doorgegaan.
1: Nee, maar dat is fysiek toch bijna niet mogelijk, zou je zeggen?
2: Ja, Björn en ik zijn allebei heel erg getraind. Dus mijn langste afstand was vorige weekend was het 110 kilometer. Uit mijn hoofd denk ik dat Björn rond de 160, 170 kilometer zat, wat zijn maximale afstand was. Dus dan ben je natuurlijk wel iets gewend van belasting.
1: Ja.
2: Maar wat jij net zei, ik moest van 110 kilometer moest ik naar bijna of rond de 200 kilometer. En dan slik je wel bij jezelf van wat gaat er gebeuren naar die magische grens, in mijn geval van 110 kilometer.
1: Ja, en wat gebeurde er dan in dit geval?
2: Nou, het gebeurde dat ik door wilde. We hebben blokjes gelopen. Dus elk blokje van ongeveer 10 kilometer kwamen bij de camper. En ik heb alles eigenlijk in blokjes gedeeld. En gedacht van, oh ja, 10 kilometer, dat lukt mij wel. En dan ga ik die kleine blokjes ook weer opknippen. En eigenlijk, ja, dan ook buddies hebben die ervan uitgaan dat ik altijd maar doorga. De beste voeding geven, de beste verzorging. Als er een blaadje was, werd die gelijk doorgeprikt. Als ze wat aan me zagen, dan werd er gelijk suiker of iets anders ingegooid, waardoor ik weer verder kon. Dus het hele team stond eigenlijk klaar om ervoor te zorgen dat twee geblinddoekte mannen zo ver mogelijk in Friesland konden hardlopen.
1: Kijk, en dat was ik zelfs alweer bijna vergeten om te zeggen. Maar ja, je was dus geblinddoekt. Hoe ga je hardlopen terwijl je geblinddoekt bent? En dan ook nog 200 kilometer!
2: Ja, met een buddy naast ons, die zit vast aan een koord. En die gaan alle obstakels en moeilijkheden, die kondigen ze aan, die wij visueel niet kunnen zien. En ik moet eerlijk zeggen, normaal loop ik hard met weinig zicht. En ik vond het rustgevender om helemaal geen zicht te hebben. En ik was minder vermoeid dan normaal eigenlijk.
1: Maar je was ook niet bang dat je ergens tegenaan zou stoten of iets?
2: Die risico die calculeer je natuurlijk in. En er is op Instagram ook een reel op mijn account, dat je ziet dat ik soort van ergens van een stoepje soort van half afval. Dus het gebeurt wel eens dat je zoiets meemaakt. Maar dat calculeer je in en dan denk je, oké, dit hoort erbij.
1: Ja, oké. Maar goed, dat is natuurlijk ook niet de mensen die denken 200 kilometer dan nog. Stel dit gebeurt in je eerste kilometer, dan moet je nog 199 kilometer.
2: Dat zou zwaar balen zijn.
1: Wauw, ja, wat een ongelooflijk knappe prestatie, Louis.
2: Ja, yes, dankjewel.
1: Resteert me natuurlijk eigenlijk nog één vraag om te stellen. En dat is, waar kan iedereen doneren?
2: Iedereen kan doneren op oogvoormaya.nl. Met Maya met een J. De donaties zijn nog steeds open. Momenteel denk ik dat we rond de 45.000 zijn. Wij hopen nog even richting die 50.000 te gaan. Dus daar zouden de luisteraars van Q-Music ons natuurlijk wel mee kunnen helpen.
1: Nou, dat moet zeker lukken. Oogvoormaya.nl. Louis, mag ik jou ontzettend bedanken en heel veel succes wensen met het, of nou eigenlijk meer veel plezier wensen met het uitrusten.
2: ga mijn best doen. Want wij zijn ook wel een slag mensen die dan, als we het gedaan hebben, dan denken we weer wat voor idioot idee we nu weer kunnen bedenken.
1: Dan ga je weer aan de slag.
2: Ja, dus eigenlijk zijn we nu, zowel Björn als we zijn allebei al aan het denken van, oh, maar wat wordt het volgende idiote plan wat we nu weer gaan doen? Dus uitrusten, dat zit er meestal niet in. Dat zit niet in onze aard. Maar ik ga mijn best doen.
1: Oké, nou, en als je dan weer iets hebt, laat vooral van je horen, hè? Want ik ben heel benieuwd wat je weer weet te bedenken.
2: Ik weet je niet te vinden via de DM, dus dat komt wel goed.
1: Helemaal goed. Ik wens je een waanzinnig weekend toe.
2: Yes, jij ook.
0: Kane's verhaal om voor op te blijven. Q Music.

Ik heb dit nummer in 2017 helemaal plat gestreamd. Het is echt mijn favoriete liedje uit 2017. En doordat ik dat toen zo vaak heb geluisterd, moet ik altijd eraan denken als ik dit nummer hoor. Oh ja, mijn favoriete liedje van 2017. Imagine Dragons, Believe, hoorde je bij Kim Music. Daarvoor nog Carol G, Bruno Mars en Still. Daarvoor hoorde je weer het verhaal van Lobby in Kane's verhaal om voor op te blijven. Daarin is het altijd de vraag, wat heb jij wel eens meegemaakt? Wat maar weinig andere mensen hebben meegemaakt. Nou, Lobby die had een verhaal. Ja, ik zei het eerder vannacht ook al. Het is bijna zo'n verhaal waarbij je een beetje je moet gaan verdedigen om te laten weten dat het echt is gebeurd. Lobby heeft namelijk afgelopen weekend 200 kilometer hard gelopen. In één stuk door. Met een blinddoek op. Ja, eerlijk is eerlijk. Na 5 kilometer, ik ben al back off. Maar laat staan dat je dus 200 kilometer in één stuk door gaat hardlopen. 38 uur achter elkaar. Met hooguit 5 minuten pauze. En dat dan ook nog eens met een blinddoek op. Ik kan er gewoon nog steeds met mijn hoofd niet bij dat hij dat heeft gedaan. Maar goed, mocht je afvragen waarom hij dat heeft gedaan. Je kan nu de podcast terugluisteren via qmusic.nl en de Qmusic app. Of in je favoriete podcast app bij Kane's verhaal om voor op te blijven. Vind je ook de inmiddels 65 andere verhalen. Ja, het zijn zoveel bizarre verhalen die de revue hebben gepasseerd inmiddels. Van iemand wiens moeder wel is ontsnapt uit de koppelgevangenis in Breda door een tunnel te graven. Tot bijvoorbeeld 2 weken geleden had ik Lindy aan de lijn. En Lindy die werkt in Disneyland Parijs als prinses. Ook een wonderenwereld wat er achter schuil gaat. Maar goed, dat terzijde. Kan je dus allemaal terugvinden via die podcast. En als je dan toch in de Q-Music app bent, laat dan vooral ook even weten wat jij wel eens hebt meegemaakt, wat maar weinig andere mensen hebben meegemaakt. Ik denk namelijk dat iedereen wel een verhaal heeft om te vertellen. Dus denk eens even na, wat is het verhaal waarmee jij lekker kan pronken op een verjaardag? Wat is het verhaal van je leven waar je altijd sensationeel over kan vertellen? Stuur het via de Q-Music app. En wie weet ben jij binnenkort wel Kane's verhaal om voor op te blijven. Hier op Q-Music. Dit is Emma Heesters.

0: Amy MacDonald bij Q-Music. And this is the life. Daarvoor nog de nummer 1 uit de Nederlandse top 40. 11 weken lang inmiddels alweer. Shakira en Burna Boy met Die Die. En over die top 40 gesproken. Ik heb de alarmschijf voor je klaarstaan. Dat is de track waarvan we denken bij Q-Music dat hij het heel goed gaat doen in de top 40. En daarom draaien we hem een week lang extra vaak. Die is deze week in handen van iemand die ik eigenlijk even opnieuw aan je ga moeten voorstellen, terwijl je die persoon al heel lang kent. Het is namelijk in handen van Miley. En Miley is de nieuwe artiestennaam voor the artist formerly known as Miley Cyrus. Zij is fully Cher, Beyoncé, Rihanna gegaan. Zij dacht, weet je wat ik nodig heb in mijn carrière? Minder letters. Dus ze heeft de achternaam weggehaald. Waarom? Ik snap het ook nog steeds niet. Ik vraag me af of het gewoon één grote marketingstunt is. Ik denk nu je zo'n grote naamsbekendheid hebt, moet iedereen toch alleen maar gaan wennen aan het feit dat je nu alleen maar Miley gaat heten. Maar het is de grote wens van Miley Cyrus om voortaan door het leven te gaan als Miley. En dat is ook gelijk de kickstart voor de nieuwe album die over over 2 weken al uitkomt. Dus Bass Persuades gaat die heten. En daarvan is de lead single gisteren, moet ik zeggen. Ik wilde zeggen vandaag, maar het is natuurlijk al zaterdag. Dus gisteren uitgekomen. Bass Persuades, de single. Nou, dat is een ongelofelijke klapper. Ik vind ook een beetje wat weg hebben van Lady Gaga, als je het luistert. Een beetje die duistere abracadabra-sfeer van Lady Gaga hoort er ook een klein beetje in terug. Maar het is ook gewoon heel typisch Miley Cyrus. Hoewel we dat tegenwoordig niet meer zeggen, want het is dus Miley.
1: De Q-Music Alarmschijf.

0: heb deze man 2 weken geleden gezien op Lowlands. Somber. Ik ben letterlijk naar Lowlands gegaan omdat ik hem heel graag wilde gaan zien. En ik kan het beamen. Hij is live echt ijzersterk.
1: Q Music presents Somber.
0: Nu wil het geval dat Somber deze week heeft aangekondigd dat hij volgend jaar mei in de Ziggo Dome gaat optreden. Ik ga mijn best doen om erbij te zijn, maar ik denk dat de ticketstorm echt aan je voorbij raast. Vandaag was, volgens mij, het is zo goed als uitverkocht al. Dan blijven er alleen maar van die platinum tickets over. Ik weet niet of je dat kent, maar je hebt tegenwoordig met Ticketmaster dat ze platinum tickets overhouden. Nou, daar moet je echt honderden euro's voor neerleggen. Dat vind ik het dan ook niet helemaal waard. Maar, stel jij zegt, tickets zijn ofwel uitverkocht, ofwel, ik ga ook niet 500 euro neerlappen voor een concert van Somber. Maar ik zou het wel heel graag willen zien. Vanaf aanstaande maandag maak je kans op tickets voor Somber in de Ziggo Dome. Hoor jij vanaf aanstaande maandag een track van Somber voorbij komen op Q Music? Stuur dan Somber met een berichtje via de Q Music app. En wie weet ben jij er volgend jaar 31 mei 2027 wel bij. Somber live in de Ziggo Dome. En geloof me, dat wil je zien, want die man heeft hits. Dat is niet normaal.